door burgerrechtenbewegingen en vakbonden. Hij is geïnspireerd op de historische March on Washington van 1963... met toen ruim 200.000 deelnemers. Een van de sprekers nu was senator Bernie Sanders, die de droom van een rechtvaardiger en gelijkwaardige samenleving zegt onder grote druk te zien staan. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij de migratiecrisis in de exclave Ceuta. Frontex moet haar helpen bij het identificeren van migranten en extra tolken leveren. Tienduizenden migranten staken eind juli vanuit Marokko de grens over en duizenden zitten daar nog op straat. De opvang zit vol en daardoor nemen gezondheidsproblemen toe, zoals infecties en mentale klachten. Spanje wil ook dat een Frontex-operatie bij de straat van Gibraltar wordt verlengd. Het land kan de situatie zelf niet meer aan. Groot-Brittannië heeft tijdelijk de export van een schilderij van Rembrandt verboden. Het ministerie van Cultuur wil voorkomen dat het kunstwerk het land verlaat en noemt het een nationale schat. Het schilderij uit 1657 heeft een geschatte waarde van 83 miljoen euro. Rembrandt maakt het portret van Catharina Hoogzaad, die hem opdracht gaf haar te schilderen. Het werk mag zeker tot 27 december niet worden uitgevoerd. De Britse overheid hoopt dat er voor die tijd nog een Britse koper wordt gevonden. En de voormalige Oekraïense defensieminister Fedorov gaat aan de slag als adviseur van het Italiaanse ministerie van Defensie. Hij gaat het land helpen met de ontwikkeling van nieuwe technologie voor moderne oorlogsvoering. Fedorov werd in juli ontslagen door president Zelensky, wat in Oekraïne tot grote protesten leidde. De voormalige minister blijft wel in Oekraïne wonen. Fedorov stond voor vernieuwende technieken en waarschuwt dat Oekraïne zonder vernieuwing terrein verliest in de oorlog met Rusland. Het weer, regen of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige, langs de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. In de Amerikaanse hoofdstad Washington demonstreren honderden mensen voor burgerrechten, raciale gelijkheid en eerlijker stemrecht. De jaarlijkse betoging bij het Lincoln Memorial werd georganiseerd door burgerrechtenbewegingen en vakbonden. Hij is geïnspireerd op de historische March on Washington van 1963 met toen ruim 200.000 deelnemers. Een van de sprekers nu was senator Bernie Sanders, die de droom van een rechtvaardiger en gelijkwaardige samenleving zegt onder grote druk te zien staan. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij de migratiecrisis in de exclave Ceuta. Frontex moet haar helpen bij het identificeren van migranten en extra tolken leveren. Tienduizenden migranten staken eind juli vanuit Marokko de grens over en duizenden zitten daar nog op straat. De opvang zit vol en daardoor nemen gezondheidsproblemen toe, zoals infecties en mentale klachten. Spanje wil ook dat een Frontex-operatie bij de straat van Gibraltar wordt verlengd. Het land kan de situatie zelf niet meer aan. Groot-Brittannië heeft tijdelijk de export van een schilderij van Rembrandt verboden. Het ministerie van Cultuur wil voorkomen dat het kunstwerk het land verlaat en noemt het een nationale schat. Het schilderij uit 1657 heeft een geschatte waarde van 83 miljoen euro. Rembrandt maakt het portret van Catharina Hoogzaad, die hem opdracht gaf haar te schilderen. Het werk mag zeker tot 27 december niet worden uitgevoerd. De Britse overheid hoopt dat er voor die tijd nog een Britse koper wordt gevonden. En de voormalige Oekraïense defensieminister Fedorov gaat aan de slag als adviseur van het Italiaanse ministerie van Defensie. Hij gaat het land helpen met de ontwikkeling van nieuwe technologie voor moderne oorlogsvoering. Fedorov werd in juli ontslagen door president Zelensky, wat in Oekraïne tot grote protesten leidde. De voormalige minister blijft wel in Oekraïne wonen. Fedorov stond voor vernieuwende technieken en waarschuwt dat Oekraïne zonder vernieuwing terrein verliest in de oorlog met Rusland. Het weer, regen- of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige, langs de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Regio 8, dit uur gegarandeerd.

0: van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. In de Amerikaanse hoofdstad Washington demonstreren honderden mensen voor burgerrechten, raciale gelijkheid en eerlijker stemrecht. De jaarlijkse betoging bij het Lincoln Memorial werd georganiseerd door burgerrechtenbewegingen en vakbonden. Hij is geïnspireerd op de historische March on Washington van 1963 met toen ruim 200.000 deelnemers. Een van de sprekers nu was senator Bernie Sanders, die de droom van een rechtvaardiger en gelijkwaardige samenleving zegt onder grote druk te zien staan. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij de migratiecrisis in de exclave Ceuta. Frontex moet haar helpen bij het identificeren van migranten en extra tolken leveren. Tienduizenden migranten staken eind juli vanuit Marokko de grens over en duizenden zitten daar nog op straat. De opvang zit vol en daardoor nemen gezondheidsproblemen toe, zoals infecties en mentale klachten. Spanje wil ook dat een Frontex-operatie bij de straat van Gibraltar wordt verlengd. Het land kan de situatie zelf niet meer aan. Groot-Brittannië heeft tijdelijk de export van een schilderij van Rembrandt verboden. Het ministerie van Cultuur wil voorkomen dat het kunstwerk het land verlaat en noemt het een nationale schat. Het schilderij uit 1657 heeft een geschatte waarde van 83 miljoen euro. Rembrandt maakte het portret van Catharina Hoogzaad, die hem opdracht gaf haar te schilderen. Het werk mag zeker tot 27 december niet worden uitgevoerd. De Britse overheid hoopt dat er voor die tijd nog een Britse koper wordt gevonden. En de voormalige Oekraïense defensieminister Fedorov gaat aan de slag als adviseur van het Italiaanse ministerie van Defensie. Hij gaat het land helpen met de ontwikkeling van nieuwe technologie voor moderne oorlogsvoering. Fedorov werd in juli ontslagen door president Zelensky, wat in Oekraïne tot grote protesten leidde. De voormalige minister blijft wel in Oekraïne wonen. Fedorov stond voor vernieuwende technieken en waarschuwt dat Oekraïne zonder vernieuwing terrein verliest in de oorlog met Rusland. Het weer, regen- of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige, langs de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. In de Amerikaanse hoofdstad Washington demonstreren honderden mensen voor burgerrechten, raciale gelijkheid en eerlijker stemrecht. De jaarlijkse betoging bij het Lincoln Memorial werd georganiseerd door burgerrechtenbewegingen en vakbonden. Hij is geïnspireerd op de historische March on Washington van 1963 met toen ruim 200.000 deelnemers. Een van de sprekers nu was senator Bernie Sanders, die de droom van een rechtvaardiger en gelijkwaardige samenleving zegt onder grote druk te zien staan. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij de migratiecrisis in de exclave Ceuta. Frontex moet haar helpen bij het identificeren van migranten en extra tolken leveren. Tienduizenden migranten staken eind juli vanuit Marokko de grens over en duizenden zitten daar nog op straat. De opvang zit vol en daardoor nemen gezondheidsproblemen toe, zoals infecties en mentale klachten. Spanje wil ook dat een Frontex-operatie bij de straat van Gibraltar wordt verlengd. Het land kan de situatie zelf niet meer aan. Groot-Brittannië heeft tijdelijk de export van een schilderij van Rembrandt verboden. Het ministerie van Cultuur wil voorkomen dat het kunstwerk het land verlaat en noemt het een nationale schat. Het schilderij uit 1657 heeft een geschatte waarde van 83 miljoen euro. Rembrandt maakt het portret van Catharina Hoogzaad, die hem opdracht gaf haar te schilderen. Het werk mag zeker tot 27 december niet worden uitgevoerd. De Britse overheid hoopt dat er voor die tijd nog een Britse koper wordt gevonden. En de voormalige Oekraïense defensieminister Fedorov gaat aan de slag als adviseur van het Italiaanse ministerie van Defensie. Hij gaat het land helpen met de ontwikkeling van nieuwe technologie voor moderne oorlogsvoering. Fedorov werd in juli ontslagen door president Zelensky, wat in Oekraïne tot grote protesten leidde. De voormalige minister blijft wel in Oekraïne wonen. Fedorov stond voor vernieuwende technieken en waarschuwt dat Oekraïne zonder vernieuwing terrein verliest in de oorlog met Rusland. Het weer, regen of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige, langs de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Regio 8, dit uur gegarandeerd.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Regio 8.
2: Een 41-jarige man is omgekomen bij een ongeluk op het Big Church Festival in Engeland. Een groot decorbord viel op festivalgangers in West Sussex. Zeker 6 mensen moesten gewond naar het ziekenhuis gebracht worden. De man uit Eastbourne overleed ter plekke. De politie onderzoekt hoe het heeft kunnen gebeuren. De organisatie heeft het Big Church Festival, dat jaarlijks zo'n 35.000 bezoekers trekt, voortijdig beëindigd. De sluis bij Eefde in Gelderland gaat vandaag weer deels open voor de scheepvaart. Het testen ervan is goed verlopen, meldt Rijkswaterstaat. Door de aanhoudende droogte was het waterpeil in het Twentekanaal te laag en werd de sluis eind juli gesloten. Ook mocht er tijdelijk geen water uit het kanaal worden gebruikt voor het beregenen van gewassen. Het was voor het eerst dat het Twentekanaal vanwege droogte werd afgesloten. De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR moet volgend jaar opnieuw fors bezuinigen. De begroting voor 2027 valt 16% lager uit. De organisatie kampt met teruglopende inkomsten, onder meer doordat de Verenigde Staten minder geld voor buitenlandse hulp beschikbaar stellen. Op papier halveert het aantal banen bijna ten opzichte van vorig jaar. Toen waren er ruim 16.000 functies tegenover 8.540 komend jaar. De voormalige president Moreno van Ecuador is schuldig bevonden aan corruptie. Volgens een jury heeft hij steekpenning aangenomen in ruil voor een groot bouwcontract voor een waterkrachtcentrale dat hij gunde aan een Chinees bedrijf. In totaal zouden hij en zijn familieleden tot 76 miljoen dollar aan steekpenningen hebben ontvangen. Zijn straf volgt later. Moreno ontkent de beschuldigingen en spreekt van een politiek proces. Dan nog het weer, eerst bewolkt, later breekt vooral in het zuiden de zon door. Vanmiddag wordt het ongeveer 22 graden. Vanuit het zuiden gaat het later regenen.
1: Tot zover het radionieuws.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea, 1,5 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
6: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
10: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
11: Wie was je aan de beurt?
12: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
11: Hit it!
10: Voor die

0: hoor je alleen bij Regio 8. Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Regio 8.
2: Een Amerikaanse militaire rechter heeft de belangrijke bekentenis van Khalid Sheikh Mohammed ongeldig verklaard. Hij geldt als het vermeende brein achter de aanslagen van 11 september 2001. Mohammed legde de verklaring in 2007 af op Guantanamo Bay, nadat hij in geheime CIA-gevangenissen zwaar was gemarteld. Zo werd hij 183 keer onderworpen aan waterboarding. Volgens de rechter werkte die nog door tijdens zijn latere verhoor. De bekentenis mag daarom niet als bewijs worden gebruikt. De uitspraak kan het al jaren slepende proces verder vertragen. De Verenigde Staten krijgen volgens president Donald Trump controle over 65 miljard vaten olie uit de Venezolaanse voorraad. Trump zegt dat de overeenkomst de Amerikaanse reserves meer dan verdubbelt en uiteindelijk tot lagere energieprijzen moet leiden. De Venezolaanse interim-president Rodriguez reageert positief en verwacht een opbrengst van $209 miljard voor de staatskas. Hoe de samenwerking met particuliere bedrijven precies wordt geregeld, is nog niet bekendgemaakt. Venezuela beschikt over een van de grootste oliereserves ter wereld. Een 41-jarige man is omgekomen bij een ongeluk op het Big Church Festival in Engeland. Een groot decorbord viel op festivalgangers in West Sussex. Zeker 6 mensen moesten gewond naar het ziekenhuis gebracht worden. De man uit Eastbourne overleed ter plekke. De politie onderzoekt hoe het bord kon vallen. De organisatie heeft het Big Church Festival, dat jaarlijks zo'n 35.000 bezoekers trekt, voorlopig beëindigd. De sluis bij Eefde in Gelderland gaat vandaag weer deels open voor de scheepvaart. Het testen ervan is goed verlopen, meldt Rijkswaterstaat. Door de aanhoudende droogte was het waterpeil in het Twentekanaal te laag en werd de sluis eind juli gesloten. Ook mocht er tijdelijk geen water uit het kanaal worden gebruikt voor het beregenen van gewassen. Het was voor het eerst dat het Twentekanaal vanwege droogte werd afgesloten. Dan nog het weer. Eerst bewolkt, later breekt vooral in het zuiden de zon door. Vanmiddag wordt het ongeveer 22 graden. Vanuit het zuiden gaat het later regenen.
1: Tot zover het radionieuws.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en

0: alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.

0: vitapro.nl/business.
1: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
3: Nu al hè, dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
1: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
2: Nu ook bij Aldi, goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper, 6-3 Kiwi Gold. 500 gram, maar 2,65. En ook nergens goedkoper, Mini Prime Tros Tomaten. 300 gram, maar 1,25.
4: Hands van voeden.
2: Aldi.

0: Yes!
1: Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september
0: is het weer zover.
1: Kermis Gaanderen. Daar is 4 dagen gas erop. Met de Boetners, DJ Team Loka, Jan Biggel, DJ Jurgen, de Lawine Boys, Dure Mike, Troef Kindertheater, De Grensvaarders, Cabrio, Tinus Hoekstra, Patrick Willemsen, De Getapte Jongens, The Perfect Showband en Wir sind Spitze. Ook zal het traditionele koningsschieten, vogelknuppelen op maandagochtend en dinsdagmiddag het keizerschieten plaatsvinden. En dinsdagavond het knallende slotstuk, de mooiste après-ski-party van de Achterhoek. Scoor nu jouw paspartout in de voorverkoop bij Koenders Het Ware Huis, Hoofdstraat 13 in Gaanderen. Het complete programma vind je op kermisgaanderen.nl. 4 dagen feest in Gaanderen. Ben jij erbij? Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september?
2: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1+1 gratis op de Hamsterchef volkoren pannenkoeken.
1: De Kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Schuurink Bouwmateriaal. Voor bouw of verbouw van uw huis en schuur is Schuurink uit Gaanderen zeker niet duur. Kijk op schuurinkbouwmaterialen.nl. Het Pumpke Evenementenverhuur en Catering Gaanderen. Kijk op www.pumpkeverhuur.nl. Gerritsen van Groningen. Een echt Achterhoeks familiebedrijf. Al meer dan 50 jaar een betrouwbare partner in metaalbewerking

0: en poedercoating. Kijk voor meer informatie op www.gerritsen-van-groningen.nl.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
2: Wow!
1: Is binnen 3 minuten geregeld.
2: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
0: De kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Limbeek Personeelsdiensten Gaanderen. Voor de beste persoonlijke professionele match tussen werkzoekende en organisatie. Kijk voor meer info, goed gesprek en goede match op limbeekpersoneelsdiensten.nl. Dat is mooi werk. RMA Combidiensten. Wij bieden totaaloplossingen voor aanleg van openbare verlichting, gas, water en elektra, datanetwerken en volledige installatie van fiber to the home werken in binnen- en buitenland. Kijk voor meer informatie op www.rma-combidiensten.nl. RH Badkamers Silvolde. De kracht van de betere badkamer. Kijk voor meer informatie op rhbadkamers.nl.
3: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 Nieuws.
4: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Regio 8. De aanhoudende droogte leidt dit jaar tot duidelijk lagere opbrengsten op Nederlandse akkers. André Hogendijk van kenniscentrum BO Akkerbouw zegt in gesprek met Trouw dat de oogst gemiddeld 10-30% lager uitvalt dan normaal. De verschillen tussen boeren en regio's zijn groot, onder meer doordat niet overal voldoende water beschikbaar is. De lagere opbrengsten kunnen gevolgen hebben voor de inkomsten van akkerbouwers en mogelijk ook voor de prijzen van landbouwproducten. Nepal vraagt het buitenland om specialistische hulp na de verwoestende overstromingen van deze week. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Shishir Kanal kunnen Nepalese hulpdiensten de algemene zoek- en reddingsoperaties zelf uitvoeren. Wel is buitenlandse kennis en materieel nodig voor specifieke werkzaamheden. De autoriteiten willen daarom internationale steun gericht inzetten. Een Amerikaanse militaire rechter heeft de belangrijke bekentenis van Khalid Sheikh Mohammed ongeldig verklaard. Hij geldt als het vermijnde brein achter de aanslagen van 11 september 2001. Mohammed legde de verklaring in 2007 af op Guantanamo Bay, nadat hij in geheime CIA-gevangenissen zwaar was gemarteld. Zo werd hij 183 keer onderworpen aan waterboarding. Volgens de rechter werkte die nog door tijdens zijn latere verhoor. De bekentenis mag daarom niet als bewijs worden gebruikt. De uitspraak kan het al jaren slepende proces verder vertragen. De Verenigde Staten krijgen volgens president Donald Trump controle over 65 miljard vaten olie uit de Venezolaanse voorraad. Trump zegt dat de overeenkomst de Amerikaanse reserves meer dan verdubbelt en uiteindelijk tot lagere energieprijzen moet leiden. De Venezolaanse interim-president Rodriguez reageert positief en verwacht een opbrengst van $209 miljard voor de staatskas. Hoe de samenwerking met particuliere bedrijven precies wordt geregeld, is nog niet bekendgemaakt. Venezuela beschikt over een van de grootste oliereserves ter wereld. Dan nog het weer. Eerst bewolkt, later breekt vooral in het zuiden de zon door. Vanmiddag wordt het ongeveer 22 graden. Vanuit het zuiden gaat het later regenen. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4you.de. U vindt ons aan de Kreuzstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
7: Ping, ping, ping, ping, ping.
6: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
8: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: Aanstaande zon.

0: Zondag is het zover. De allereerste Kasteelstad Zomerfair in Zeerenberg. Van 11 tot 5 verandert de route van Kasteelhuisberg tot aan het Stadsplein in een gezellige zomerse fair. Struin langs leuke kraampjes en geniet van lekker eten en drinken. Ook voor de kinderen zijn er volop leuke activiteiten. Kom daarom zondag naar Zeerenberg en beleef samen een gezellige zomerse dag tijdens de Kasteelstad Zomerfair.
1: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
2: Dit is Jos Thuijstra met het radionieuws op Regio 8. Steeds meer vrouwen in Nederland tonen belangstelling voor de jacht, meldt de Telegraaf. Volgens vrouwelijke jagers draait hun hobby om veel meer dan schieten alleen. Ze noemen vooral het buitenleven, kennis van dieren en natuurbeheer als belangrijke redenen. Wie jager wil worden, moet een opleiding volgen, examens afleggen en aan strenge wettelijke voorwaarden voldoen. Hoewel de jachtwereld nog vooral uit mannen bestaat, groeit het aantal vrouwen de laatste jaren geleidelijk. De geplande havenstaking op 4 september schaadt volgens haveneconoom Bart Kuipers vooral het betrouwbare imago van Rotterdam. Medewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland leggen tussen 11:15 en 7:00 het werk neer uit protest tegen kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. De directe gevolgen blijven waarschijnlijk beperkt. Tegen het ANP zei Kuipers dat de achterstand nog 1 tot 2 weken merkbaar kan blijven in de transportketen. 3 Nederlanders worden nog vermist na de verwoestende overstromingen in Nepal. Onder hen een man van 29 en een vrouw van 51... die met een groep van 80 pelgrims terugkeerden van de heilige berg Kailash in Tibet. 90 minuten voor de vloedgolf meldde hun reisleider dat iedereen bij een grenspost was aangekomen. Dat gebouw werd later weggespoeld. De derde vermiste Nederlander is een vrouw die in Nepal woont. Iran zegt de volledige controle te hebben over de straat van Hormuz. Volgens de revolutionaire garde mogen schepen de strategische vaarroute alleen passeren na afstemming met Teheran. Iran spreekt daarmee Amerikaanse verklaringen tegen dat de zeestraat weer open staat voor internationale scheepvaart. De VS zeggen mijnen te hebben geruimd en claimen zelf de controle. De strijd om de belangrijke route voor olie- en gastransport bemoeilijkt voorlopig de vredesbesprekingen. Dan nog het weer, eerst bewolkt, later breekt vooral in het zuiden de zon door. Vanmiddag wordt het ongeveer 22 graden. Vanuit het zuiden gaat het later regenen. Tot zover het radionieuws.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Het eerste weekend van september bruist Doetinchem. Het Stadsfeest editie 2026 wordt groter, leuker en gezelliger dan ooit. 12 podia, 8 zones met feest, vermaak, artiesten, shoppen, eten, drinken en gezelligheid. Van 4 tot 6 september in het centrum van Doetinchem. Kom naar het Stadsfeest Doetinchem.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Zin in een vermakelijke middag of avond? Genieten in de open lucht? Kijk dan snel naar de agenda op natuurtheaterzetdam.nl.
3: Zondagmiddag 13 september komt de Wageningse vijfmansformatie De Ferme Jongens. Ferme en de stevige nederpop spelen in het Natuurtheater.
2: Het Natuurtheater in Zetdam is mede mogelijk gemaakt door dierenartsenpraktijk Doetinchem Zetdam en restaurant bij Kobus in Zetdam.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta, 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Van mooi tot goed gaan.
9: Oh ja? Zo, daar zie je dan, hè? Ga je hem eraf geknald? No.
8: Illusionant van mooi tot goed gaan, met Aladros.
9: Zaterdagmorgen, de 29e van de 8e, oftewel 29 augustus, het laatste weekend van de maand augustus in 2026. Wat die van de werk overkomen is leuk. Nou, echt. En ik leef nog steeds in een vorm van een roes. En iemand zei dat tegen mij, van God, als hij hem eraf knalt dan... Ja, ach, het zal allemaal nog een meer vallen. Nou, ik heb het geweten. Wat een feest. En wat een ervaring. Die legt aan. De zon schiet nu een beetje in tegen. Je houdt een beetje de hand ervoor. Kijk door het vizier. Haalt de trekker over. Pleit uit elkaar en het holt veel dan.

echt. Er zijn mijn dingen overkomen van de weg. Ik zou van zijn levensdagen niet vergeten, echt niet. Al die leden die op de een of andere manier hiermee bezig zijn geweest. Hartstikke fijn. Koning van Brummen, hier zitten. Zo, moest beginnen dan. Fijn dat je bij de 1494

Ja, we hebben twee plaatjes weer aan. Denk dat we van zakjes mee beginnen op den zaterdag. Nou, dat hele verhaal dan. Ja, dan denk je van de Lokbrief van Queen Drain. We are the champions. En deze natuurlijk zeer de jongens aan de tegenstand van Bevoitog. En dan hoort als villetje dit. Ja, vandaag. Er kan eigenlijk niks anders villetje zijn als deze.

Wel, Boomplaats in Borg helaas. Of helaas. Gelukkig mag zondag. Ja, dat ik door inwoner van was afgelopen maandag. Want het was op de vogelwijs, zoals ze dat door noemen. Vogelschieten, koningsschieten. En bij elkaar volgens mij 1100.

een keer, dat weet ik niet weten. Echt niet. En dat kun je alleen maar met maken dat je het zelf meegemaakt hebt. Ja, ik ben dan toevallig iemand. En ik voel me zielsgelukkig allemaal echt worden. En ik heb het ook geveerd. En de jongens van de Van Gooise Ummen, de kerelclub waar ik daarmee zit, die hebben het fantastisch gedaan. Maar die niet alleen. Ik ben bang als ik nog begin te praten dat ik mensen ga bedanken die ik eigenlijk vergeet. En dat wil ik zeker niet doen. Met name de Sint-Jans-Gilde wil ik bedanken. Toppers worden het allemaal. En ja, nogmaals, laat het maar op allemaal. Vergeet ik misschien wel, dat wil ik gaan niet doen. After alle wakkers, natuurlijk zijn er wakker. Die gaan een berichtje binnen van Richard. En daarmee luisteren naar de King. King Allard B. van Moijten, goed gewoon. Laat maar komen, die handel. Allard, gefeliciteerd. Goed dat je een draf gescoord hebt, jong. Nou op de radio, zegt Bart, die fijn weekend allemaal. En Jos, goeiemorgen, hoogheid. Laat maar weer knallen, ja zeker. En Martin, toppie Allard, wat een feest was het weer. Succes vandaag. Groetjes voor u, de Drunnense. Goed gezien, of niet, hij er helemaal niks mis met. Petra, gefeliciteerd. Jacqueline, goeiemorgen allemaal. En welkom bij de echte hoogheid. Gefeliciteerd, Allard. En nou, maar eerst maar eens even een paar mooie uurtjes draaien. Wees een erbij, dus laat maar komen. Nou, nog eentje zegt er aan meenemen. Hey, koning, geweldig, zegt Charles. Gefeliciteerd, terug van vakantie. Direct de caravan schoonmaken. Vanavond weer even naar de schutterij. Rundje vendelen, laat maar komen. Leuk, nogmaals, hartstikke bedankt. En we proberen er gewoon...

0: lekker man. Crosby, Stills, Nash and Young. Teach Your Children, ja, met een paplabel kreet ingegooide vroeger, hè. Helemaal niks mis met, of wil je graag iets anders horen? Nee, natuurlijk niet, heb ik ook helemaal geen enkel probleem mee.
1: Wat staat er nou weer in de krant?
0: Heb ik niet wat, nee, dat moesten we niet hebben, je moest een heel ander ding moesten we hebben, deze moesten we hebben, zo.
2: Dagbladen.
0: Wat staat er vandaag weer in de krant, hè? Ja, mijn panel zit een beetje dun elkaar, vandoor dat ik een beetje de verkeerde knop af en toe indruk. Maar dat is niet zo erg. We gaan gewoon naar...
2: Wat staat er vandaag in de Gelderland?
0: En,
1: wat lezen we op de voorpagina?
0: Tuurlijk, de voorpagina hebben we inmiddels voor ons liggen. In zijn hoofd is Chris een keel. Maar nou zijn lief nog. Dat is een verhaal wat ook in de Gelderlanden staat in. Zien, roken, dut roken. Ja, dat heb ik ook wel eens last van. Ik ben jarenlang gerookt en ook al jarenlang rook ik niet meer. Maar zo heel af en toe, zoals van de week, dan zie je gemoeilijk een bierke te drinken en dan stel je lekker buiten even aan een tafel te hangen of zo. En dan krijg je weer zin in. En dan vroeg ik wel eens af en toe iemand een tuurtje zworen check, dat ik even mag ruiken. Dat is wel lekker. Maar roken, nee, dat ook niet. Nee, af en toe ben ik geen kap, laat ik het zo zeggen. Overlast en bedreigingen in een pand voor studenten is ook een verhaal waarin die Gelderlander steekt. En ik hoop dat jaren van boven kon metkieken naar haar uitvaart. Jongens, dat is gewoon een hevig verhaal, of niet? Dat steekt wel in de Gelderlander. Zin in mosselen. René Stap wil een boek sluiten. En een prachtige loting, maar de lotingen van de Europa League zijn geweest. VNC. Juventus en Benfica het goed hebben, hè? Ja, volgens mij wel. Ach... Maak er maar iets moois van, er is geen enkel probleem. We gaan...
2: Ietskes wieter in de kranten van vandaag.
0: Dan praten we over Wintersweek, want door is het ook feest. Er is het laatste weekend van augustus en dan is er al die volksfeest, Wilhelminafeest, Oranjefeest, kermis. Ik weet niet hoe ze het precies noemen, maar ze hebben een fantastisch bloemencorso. Ik heb het een paar keer over met mij gemaakt, het laatste jaar trouwens niet meer. Voor de stierenlat laat het eens een keer met een meisje naartoe gehad. Corsofeest heet het. Stormen maakten het spannend. Hij het nog wil zien vanaf een uur of 10 vandaag kunnen de kubben nog bij 40 wagens. 40, ja, jullie hadden het goed, 40 wagens. Mooi man. Durkheim stijgt met stip op de hotelranglijst. Van der Valk kunt eraan, hè. En hoe voorspelbaar, hoe verbeeld boer eraan wordt geloven. Ja, dat is, jongens, dat is ook een verhaal. Ja, af en toe heb ik niet wat ik er met aan had, maar... Sterkte in ieder geval van dat soort dingen. Hou nog plaatjes of... lul in de hele 3 uur vol aan. Nee, ik ben bezorgd. Alle meuk op de radio. Hey!

ben gewoon nooit meer dus dat gevoel dan de hele week had het inmiddels wel zo gehad. Maar dan ben je wel thuis en dan ben je met beide benen op de rond gaan staan. Dan maak je echt van alles met bakkers op de radio. Nou, er komen nog heel wat berichtjes. Komen even zien, mag ik me even aanklikken, want het blijft deur. Ik vind het wel mooi, hè. Ja, Ellie Allard, gefeliciteerd. Je hebt de camera op de kop staan. Vakley bent bezig. Kom goed, draai maar een mooi plaatje voor ze. Voor al die lui. Al die lui die aan, lekker gemütelijk aan de arbeid zijn bij Ellie overal bezig, zoals ik al gezegd. En Benny is ook wakker. Goedemorgen, Allard. Gefeliciteerd, kerel. Zit de kloof, hè? Gemütelijk luisteren naar rode muziek. Maakt er wat moois van. Doe we zeker. En ja, dit is ook wel mooi. Cecilia. Cecilia heeft ja, enigszins banden met leden die ik toevallig ook nog ken in Brummen. Met Gerard, je hebt Gerard en Petra onder andere. Een neef van Syria, of nee, Gerard is een neef van Syria, zomaar gezegd. Goedemorgen, Allard. En dat in Brummen. Geniet ervan. Doe ik zeker die aan. Echt, met alle, van alle kanten, van Bobbison tot aan de grote tint tot het puntje van mijn huur. Zo vallen er nog weer op zitten. Al 5 jaar lang doet Arjan zijn uiterste best in Ulft. Maar het wil maar niet lukken. Dus als je goede tips hebt... Arjan, kom een keer langs, dan regelen we dat even. Morgen gaat Cecile naar het Oranjefeest in Vierakker weg, want het is jaarlijkse traditie met familie. Fijn weekend allemaal. Viel me veel plezier door in Wigmond Vierakker en maakte wat moois van. Zorg dat we de plaats.

0: Lekker, lekker. Take me to the Matador. Ja, daar moest je weer vroeger ook naartoe. Ja, op vakantie wel gewoon of niet.
1: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
2: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op GetWellis.nl.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Kom op 4, 5 en 6 september naar het Stadsfeest Doetinchem. Stadsfeest Doetinchem. Podium van de Achterhoek wordt mede mogelijk gemaakt door
2: Business Point Telecom Zelhem, onlineverf.nl, KAB Accountants en Adviseurs, Vredegoor Landingmakelaars en Life & Mobility.

0: producten. Wat dacht je van AHA Kleintje Vla, yoghurt en AHA Terra Kleintje Sojadessert? 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Regio 8, headlines.
2: Ik zet de kabaan, ja.
1: Koppen sneller.
3: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. De aanhoudende droogte leidt dit jaar tot duidelijk lagere opbrengsten op Nederlandse akkers. Nepal vraagt het buitenland om specialistische hulp na de verwoestende overstromingen van deze week. Een Amerikaanse militaire rechter heeft een belangrijke bekentenis van Khalid Sheikh Mohammed ongeldig verklaard. Hij geldt als het vermeende brein achter de aanslagen van 11 september 2001. Mohammed legde de verklaring in 2007 af op Guantanamo Bay. De VS krijgen volgens president Donald Trump controle over 65 miljard vaten olie uit de Venezolaanse voorraad. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
2: Arjen Joost en Dutter aan de bas, hè? Ja, hey. Goed, hè? De best, Joost. Regio 8. Lammekamer die handel.
1: Albert Ros.
2: Ja.
1: Regio 8.
2: Oh.

Zal ik het doen of zal ik het niet doen? Hij niet doen, we doen het gewoon niet, jong. Henry Welling op de radio. Zal ik hem eraf poffen of zal ik hem erna zollen? Baby, soorten niet.

0: wil je altijd gewoon weer bier, hè? Marshmallow, hold the beer, not the drink. Wil je altijd gewoon weer bier? Spaar geld, maar dat is het ook wel niet meer. Dan neem ik niks meer, helemaal, helemaal niks meer. Hey, ik moet even twee dingen mag ik zeker doen. Ik moet hier in eerste instantie mag ik even Gilbert. Goeiedag zeggen, mooi Gilbert.
1: Goedemorgen, Anne.
0: Fijn dat u weer bent.
1: Ja.
0: U verder, u gevreden. Vertel.
1: Ik heb toch van de hangbaarheid uitgenet.
0: Je bent ook altijd poepend druk met die hangbaarheid. Ja. Nou, ik snap er nog helemaal niks van.
1: Nee.
0: Voor de rest een beetje genoten van het weer en van de regen. Ja. Of viel het allemaal nog wel met?
1: Nog ik vind je niet zo fijn, Anne.
0: Vind die regen niet fijn?
1: Nee.
0: Staat, ben je terug geweest dan best wel eens een keer fijner. Regenbeuken er tussendoor.
1: Nee.
0: Oké, okay. Ik kreeg in ieder geval wel een berichtje binnen van Erik Vruut Poggendam Vassenveld. Een mooi stukje muziek op de radio natuurlijk. Er zijn nog mooie plaatjes op de, onder de nul liggen, tuurlijk. Allemaal een prettig weekend. Groetjes van Erik en Diane van het Poggendam. Moet ik hier nog een Robert Geert de stad in? Mag hier eerst even de vakantie afsluiten? Dat mag ook. En deze van Leo, van harte koninklijke hoogheid. Ik ben in Vastelde één keer skutterskoning geweest. Een onbeschrijfelijk gevoel als de vogel door meneer de Kump. Geniet ervan. Wat al de meuk maar weer lekker komen. Fijne uitzending en een heel fijn weekend. Dat komt zeker. Hé, hey, dadelijk, het is inmiddels alweer 9:45. Dadelijk rond de klok van 10:00. Al laat ik het zo zeggen, dadelijk tussen 10:30 en 11:30. Komt Rutger voorbij. Rutger Smit van het Dien. Rutger heeft een boek geschreven. En wat voor een boek? Toch heb je er dadelijk even over praten. Je hebt ook nog wat lekkers meegebracht, zei je. Maar, dat trappen wij niet. Nee, het is... Laat me komen,

zo kunnen we nog wel uren doorgaan als er geen enkel probleem heeft. Hè. Afgelopen maandag dus koning geworden van Brummen. Door de vogel van de schacht af te schieten. Een blauwe vogel. Ik heb het ding inmiddels thuis liggen aan Bruk. En ik probeer hem weer een beetje in elkaar te liemen. Want ik wil het toch... Ja, het is toch een bepaalde herinnering zit eraan vast. Laat ik het zo zeggen. Voor de tijd dat ik hier nog mag zijn. En het moment dat ik het naar beneden schoot, moest ik denken aan wat anders. Aan jaren geleden. Toen mijn vader in 1947, althans ik heb er een foto van, dan toen was ik er nog niet, want ik ben van 51. Mijn vader is in 1947 schutterskoning geweest van het gilde, van het Sint-Jansgilde in Babberich. Ik heb er een foto van, er staan pa en ma op, maar ook mijn beide opa's en beide oma's. Die heb ik niet allemaal gekend. Ze zijn er al lang niet meer, maar aan dat moment moest ik even denken dat vader dus in 1947 ook dat ik naar beneden knalde. Ja, dan moet je wel even een traantje wegpinken. En dan moest ik gelijk denken aan dit nummer.

dingen die gewoon onder de kop en daar willen gaan niet wetten. Het land van de Gardiaan door wat paar in 1947 ook de volg van de schacht afknalde. En datzelfde gevoel had ik toevallig van de week ook. En dat is onbeschrijfelijk, had ik al gezegd. Laatste van het eerste uur is er eentje van Sting. If I ever lose my faith on you. Ja, en zo kunnen we nog wel uren doorgaan, of niet? Dadelijk is er van gemiddelde de koffie en de Rutger is inmiddels binnen met de kuksjes meegebracht of zo, niet zo lekkers. Ach, wat meek het uur, dat was meek, jong. Oh, nee,

uren deur gehad, of niet? Dadelijk is er van gemiddeld de koffie en de Rutger is inmiddels binnen met de kuksjes meegebracht of iets anders lekkers. Ach, wat merk je dat, Bas Mekjong? Of niet?

0: tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola of Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dat is die wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van 4,99 voor 3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com. Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop. Weet wat te doen.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.

0: Op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: Hallo.
3: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
2: Ja hoor.
3: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
2: Tuurlijk.
3: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
2: Ja.
4: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
5: Veelzijdigheid, dat heeft een naam. Eén partner voor alle denkbare sloopwerkzaamheden. Advies op maat, het aanvragen van vergunningen en het verwerken van sloopafval. De Covic.nl. Oh.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
7: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Regio 8. Steeds meer vrouwen in Nederland tonen belangstelling voor de jacht, meldt de Telegraaf. Volgens vrouwelijke jagers draait hun hobby om veel meer dan schieten alleen. Ze noemen vooral het buitenleven, kennis van dieren en natuurbeheer als belangrijke redenen. Wie jager wil worden, moet een opleiding volgen, examens afleggen en aan strenge wettelijke voorwaarden voldoen. Hoewel de jachtwereld nog vooral uit mannen bestaat, groeit het aantal vrouwen de laatste jaren geleidelijk. De geplande havenstaking op 4 september schaadt volgens haveneconoom Bart Kuipers vooral het betrouwbare imago van Rotterdam. Medewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland leggen tussen 11:15 en 7:00 het werk neer uit protest tegen kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. De directe gevolgen blijven waarschijnlijk beperkt. Tegen het ANP zei Kuipers dat de achterstand nog 1 tot 2 weken merkbaar kan blijven in de transportketen. 3 Nederlanders worden nog vermist na de verwoestende overstromingen in Nepal. Onder hen een man van 29 en een vrouw van 51... die met een groep van 80 pelgrims terugkeerden van de heilige berg Kailash in Tibet. 90 minuten voor de vloedgolf meldde hun reisleider dat iedereen bij een grenspost was aangekomen. Dat gebouw werd later weggespoeld. De derde vermiste Nederlander is een vrouw die in Nepal woont. Iran zegt de volledige controle te hebben over de straat van Hormuz. Volgens de revolutionaire garde mogen schepen de strategische vaarroute alleen passeren na afstemming met Teheran. Iran spreekt daarmee Amerikaanse verklaringen tegen dat de zeestraat weer open staat voor internationale scheepvaart. De VS zeggen mijnen te hebben geruimd en claimen zelf de controle. De strijd om de belangrijke route voor olie- en gastransport bemoeilijkt voorlopig de vredesbesprekingen. Dan nog het weer, eerst bewolkt, later breekt vooral in het zuiden de zon door. Vanmiddag wordt het ongeveer 22 graden. Vanuit het zuiden gaat het later regenen. Tot zover het radionieuws.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.

0: op 4, 5 en 6 september naar het Stadsfeest Doetinchem. Stadsfeest Doetinchem, podium van de Achterhoek, wordt mede mogelijk gemaakt door...
1: Doseer.nl, Janssen Food Service, Vommers en Vommers, De Meebol Vastgoedonderhoud en Globe Security, Zelhem.
2: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
3: Nog niet van Fris Thuis Achterhoek gehoord? Al je meubels worden bij jou thuis grondig gereinigd en ruiken daarna weer lekker fris. Snel geregeld en je meubels zijn weer zo goed als nieuw. Kijk snel op fris-thuis-achterhoek.nl.
4: Aanstaande zondag is het zover. De allereerste Kasteelstad Zomerfair in Zeerenberg. Van 11 tot 5 verandert de route van Kasteelhuisberg tot aan het Stadsplein in een gezellige zomerse fair. Struin langs leuke kraampjes en geniet van lekker eten en drinken. Ook voor de kinderen zijn er volop leuke activiteiten. Kom daarom zondag naar Zeerenberg en beleef samen een gezellige zomerse dag tijdens de Kasteelstad Zomerfair.
3: Fris Thuis Achterhoek. Voor een echt fris huis.
5: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
4: Met op zaterdag 5 september Roots Night. Met de Porch People, Small Time Crooks en Hilltop Howlers.
5: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
6: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Van Mooi tot Goed Gaan.
8: Ah, tweede uur van Mooi tot Goed Gaan. Lomme Comedy Handel. Inmiddels is in de studio gekomen Rutger Smit. Hij heeft een prachtig mooi boek meegebracht. Iets met cybercrime of zoiets. Dank voor meer.
9: Regio A. Van Mooi tot Goed Gaan.
8: Kom maar die handel.

simpel zit het in elkaar en zo makkelijk is het hier bij de radio. Hij tenminste radio maakt. Heel eerlijk wezen. We treden van het bintje volkslied is het eigenlijk, het voorste volkslied. En dat doe ik speciaal voor Ruud, want mooi Nalland van Hattem met de titel als koning klasse. Goeie uitzending, wellicht nog tijd voor een plaatje. Voorst het mooiste pleisje. Groetjes van Ruud. Nou, dit is dus geweest. En we begonnen met de Tote Hoos. En dat is zo'n verhaal wat eigenlijk gehoord bij de Genderingse kermis. Want dit weekend hebben we ook Genderingse kermis. Hey Alad, even een plaatje voor alle vrijwilligers die vandaag bezig zijn op het sportpark de Houtbroek in Ajax Bredenbroek. Om alles weer spik en span te laten zijn. Nee, je seizoen besteedt eraan te komen, hè. Doe maar, taken wie die is van de Tote Hoos. Nou, dat hij gekregen inmiddels. En dat komt van... Tom van Tom Lubbers. Tom is wel goed, hè. Nou, dadelijk beginnen we te praten met Rutger Smit over cyberpiraten. Dat moet niet gekker worden.

0: zeggen tegen elkaar, we moeten even, ja, we moeten even wat dingen regelen, want anders dan kunnen we het helemaal niet, kunnen we het helemaal niet goed. Zo moet dat komen, dan zetten we den door neer en dan drukken we even een knop in, dan kunnen we het helemaal weer goed. Dan gaan we
1: even praten met...
0: Want inmiddels is aangeschoven, ja, zeg het eens, wie hebben we voor ons zitten?
2: Rutger Smits.
0: En Rutger Kump uit?
2: Udien.
0: Udien, kan plaat praten dus.
2: Ja, een klein beetje.
0: Ja, Rutger, voor een week of wat geleden hadden we contact met elkaar.
2: Ja, klopt.
0: In eerste instantie via de app. Van, ik heb een boek geschreven. En dan gaan we mijn bepaalde lampen gewoon aan. Dan beginnen we mijn te jukken en denk, hè, een boek schrijven? Vertel, hoe kwam dat eigenlijk? Ik begin aan een boek. Hoe kwam je tot het gevoel van, ik moet een boek gaan schrijven?
2: Nou, dat gevoel, dat zat er al een beetje. Eigenlijk vanaf de middelbare school al. Dus wist van, ja, schrijven, dat is echt wel een vak voor mij. Maar ja, dat is zo'n wild idee wat dan doodbloedt, maar wat dan eigenlijk altijd wel een beetje blijft sluimeren. En dat is eigenlijk al die jaren blijven sluimeren. En op een gegeven moment denk ik, ja, ik moet er een keer aan beginnen. Ik wacht tot ik de tijd voor heb, dan wordt het nooit wat. Tijd heb je niet, tijd moet je maken. Dus ik ben er gewoon aan begonnen. En dat is inmiddels 3,5 jaar geleden. Dus het heeft wel een hutje geduurd. Maar ik ben er gewoon, ik ben eraan begonnen.
0: Ja. Maar je moet wel een idee, een verhaallijn in de kop hebben zitten, of niet?
2: Ja, eigenlijk het verhaallijn, dat bouw je op. Er gingen wel 100 verhalen door mijn hoofd. Maar ja, daar speel je mee, dan ben je op het kouwen. En eigenlijk continu als je met andere dingen bezig bent, dan speelt het in je achterhoofd. En dan vormt zo'n verhaal zich.
0: Ja,
2: toen ben ik eens begonnen met uitwerken van het verhaal. Dus dan ga je een skelet bouwen. Dan bouw je eigenlijk een verhaal in grove lijnen op. Dus ga eens kijken van, joh, dat moet daar beginnen, moet daar eindigen. Wat moet er dan tussenin? Hoe gaat dat boek er dan uitzien? Hoeveel hoofdstukken komen er dan in? En zo bouw je eigenlijk het skelet van een heel boek op. En dan begint het echte werk, dan ga je het schrijven.
0: Het is niet zo van, er was eens dat je door met een zin begint. En dan, dat was het, een olifant met een grote snuit en dat was het al. Zo zit het nu in elkaar. Je hebt het eigenlijk in delen, in partijen opgebouwd.
2: Ja, ik ben ook echt, ik ben begonnen met, toen ik beslissing had genomen. En nu gaat het boek er gewoon komen, of nou wil of niet. Ben ik begonnen met het lezen van een boek over hoe maak je een boek.
0: Oeh.
2: En daar heb ik me eerst eens in verdiept. Van hoe schrijf je nou eigenlijk een boek? Want ik had al wel bedacht, ja, ik gewoon ga zitten, begin te typen, kom ik een heel eind.
0: Ja.
2: Maar ja, ik denk, kom ik dan helemaal tot het einde? Ik denk het net niet. Dus ik ben eerst daar eens mee begonnen. Met hoe bouw je zo'n verhaal op? Hoe maak je nou eigenlijk een boek? En voordat je eerst het echte hoofdstuk schrijft, wat een half jaar verder.
0: Ja. En dan komt de titel van het boek.
2: Ja, de Cyberpiraten.
0: Hoe kom je door in Wasnaam mee?
2: Ik weet het eigenlijk niet meer precies. Het is aan de keukentafel ontstaan. Mijn zoon claimt dat hij het verzonnen heeft.
0: Ja.
2: Ik weet het niet meer helemaal, dus ik zal hem de eer maar geven. Want ik kan... Ik kan ook niet claimen dat ik het zelf was. Maar het is aan de keukentafel met zoon en vrouw dat we het erover hadden. En in één keer was die titel de Cyberpiraten.
0: En want ik heb een beetje voorgelezen. Het verhaal gaat dan over kinderen op een basisschool.
2: Ja, en die doen een project over digitale veiligheid. En ze besluiten eigenlijk, ja, dan moeten we eigenlijk ook eens de digitale veiligheid van onze eigen school gaan testen. Dus dan besluiten ze, nou, eens kijken of we onze eigen school kunnen hacken. Kijken of we daar binnen kunnen komen.
0: Hacken van de school, ja.
2: Hacken van de school, natuurlijk de droom van iedere leerling.
0: Ja, ja.
2: Ik weet niet of ik mensen nu te veel op ideeën breng, maar...
0: Is niet erg.
2: het is mogelijk.
0: En alle kinderen die moeten zich ontwikkelen, die moeten dit soort dingen toch geweldig vinden, of niet?
2: Ja, precies. Ja, maar dit is natuurlijk, dit is waar nou klinkt heel oud als ik zeg de jeugd van tegenwoordig. Maar dit is waar ze mee bezig zijn natuurlijk. Dit zijn de onderwerpen die ze bezighouden.
0: Ja.
2: Dus ja, daar heb ik sowieso wel geprobeerd bij aan te sluiten. Maar ja, dan gaan ze op pad. En dan komen ze erachter dat ze eigenlijk niet de enige zijn die het op de school voorzien hebben. En dat ze de deur niet alleen voor zichzelf, maar misschien ook wel voor anderen opengezet hebben. Ja, als je dan scheizige macht hebt, dan moet je het ook zelf gaan oplossen.
0: Ja, ja.
2: En dat, als je het in de digitale wereld verknalt, dan moet je het in de echte wereld gaan oplossen. En dan begint het echte avontuur.
0: En dan moet je iets van de boetes draaien?
2: Ja, nou ja, jij vroeg me net van, heb je nog een plaatje wat je mooi vindt? En heeft dat misschien een link met het verhaal? Dus ik moest er even gauw een link tussen. Maar ik denk, ja, als schrijver, als je dat niet kunt, voor elkaar kunt krijgen, dan knip voor de neus waard. Dus nee, het liedje van de Boetnes, ik kom ooit wel weer. Ja, is gewoon mijn favoriete nummer. Dus ik moest even een link met het boek net snel verzinnen. Maar er zit een tweede verhaallijn door het boek. En eigenlijk ben ik daar nog wel trotser op dan de hoofdverhaallijn. Want ik vind hem eigenlijk bijna nog wel mooier. En dat gaat over Anneke, een van de vier vrienden. En Anneke is echt een stoere meid. Die is helemaal gek van Bear Grylls, ja. De Engelse survival specialist. En ze wil met hem in contact komen. En ze heeft bedacht dat dat alleen maar kan door viral te gaan op YouTube met een fantastische survival stunt. En dus dat is echt een buitenmeid. Een meid die erop uittrekt. Die niet achter de laptopje moet gaan zitten, maar gewoon naar buiten moet. Bos in, overleven. En daar past dit nummer zo goed bij.

0: Rutger, dat dit wel iets met het boek, Rick, of hoe maakt hij dat?
1: Ja, nee, dit is er, het boek past, dit nummer past enorm bij een van de hoofdpersonen uit het boek.
0: En dat is die Anneke, ja, was even een naam.
2: Even praten met...
0: Even nog voor de duidelijkheid, we hebben het in de studio Rutger Smit uit Diem. En hij heeft een boek geschreven, Cyberpiraten. We hebben er net al iets hoe het tot het idee kwam. Waar is het boek voor bedoeld, Rutger?
1: Ja, het is de uitgever heeft het ingeschaald op vanaf 10 jaar. Ik zeg zelf altijd een beetje vanaf een jaar of 9 moet ook wel kunnen. En vanaf een jaar of 8 mag voor mij ook wel. Dus een beetje het is de bovenbouw van de basisschool, eerste jaren, middelbare school. Dat is echt wel een beetje de doelgroep.
0: Maar echt wel voor kinderen die echt naar school te gaan, die echt dat avontuur nog opzoeken.
1: Ja, maar die kunnen zich ook best identificeren natuurlijk met de hoofdpersonen. De hoofdpersonen zitten de laatste jaren basisschool. En dat is wel een beetje de...
0: Ja, maar je kunt ook natuurlijk ook zeggen van wat ik vroeger als Katke wordt uitgehaald. Toch, of niet?
1: Jazeker.
0: Zou je het boek kunnen lezen?
1: Ja, er zijn een hoop volwassenen die hem tot mijn verrassing inderdaad lezen.
0: Ja.
1: En een hoop reacties krijg. Ik dacht dat hij hem voor een zoon of voor een dochter gekocht had. Ik heb hem zelf even gelezen.
0: We zullen het dadelijk even op Facebook zetten. Een voorrondje maken met het boek. Dan ben je inmiddels 2e erbij op.
1: Hartstikke leuk.
0: En dan verloten we weer onder elkaar. Of onder de mensen die reageren op wat voor manier dan ook. En dan komen we zelf erop. Maar als de mensen zeggen, nou, ik wil het boek wel lezen. Ik wil hem wel hebben, willen we kopen. Waar kunnen ze terecht?
1: Nou, het makkelijkste is de première in Didam. Dat is het allermakkelijkste. Die hebben we op voorraad. Daar ligt hij gewoon. De laatste keer dat ik er was, stond hij zelfs heel mooi netjes naast de kassa.
0: Ja.
1: Die hebben hem liggen. Dan kun je hem meteen meenemen. Dan bij het allersnelste. Dan hem vanmiddag nog in huis.
0: Ja.
1: En anders kun je de website van de uitgever, Boekscout. Dat is een goede methode. En verder, iedere online boekwinkel heeft hem. Je kunt er bij de Bruna, bol.com. Kunnen we gewoon overal waar je een boek kunt kopen, kun je dit boek kopen.
0: Cyberpiraat, hier liggen inmiddels voor me in, zit een mooie kat voor op. Hartstikke fijn dat je was, Rutger.
1: Ja, nou fijn dat ik mocht komen.
0: Ja, heel graag. En bedankt voor de stroopwafels. Zulke grote heb ik al lang niet meer gezien.
1: Ja, ik moest er ook even naar zoeken, maar ik denk ik kan bij Arlaat niet meer van die kleintjes aankomen.
0: Laat het goed gaan.
1: Hartstikke bedankt. Goed gaan.

de Cats in the Cradle. Maak het allemaal weer goed, hè. Even boodschappen dalen, gewoon aan de motor. Naar de cruisedoek. Wanneer dan? Lichtenberg, was toch alweer. Gooi even naar Vossers, naar de enige echte weerboer. Geen enkel probleem met.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV, die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
5: Hé, wat doe jij nou?
4: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaar van Jumbo.
3: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
6: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
7: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Nu bij Velderhof. 650 euro inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Regio 8, Headlines.
5: Eens even kijken wat de beest is, hè.
6: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radio nieuws op Regio 8. De aanhoudende droogte leidt dit jaar tot duidelijk lagere opbrengsten op Nederlandse akkers. Nepal vraagt het buitenland om specialistische hulp na de verwoestende overstromingen van deze week. Een Amerikaanse militaire rechter heeft een belangrijke bekentenis van Khalid Sheikh Mohammed ongeldig verklaard. Hij geldt als het vermeende brein achter de aanslagen van 11 september 2001. Mohammed legde de verklaring in 2007 af op Guantanamo Bay. De VS krijgen volgens president Donald Trump controle over 65 miljard vaten olie uit de Venezolaanse voorraad. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
5: Kiel, wat kunnen jullie daar goed zeggen? En dan maar even schakelen met de Lichtenbergen. Welke knop zullen we vandaag eens drukken?
7: Hier is de weerboer van het oosten. Buten is het.
5: 19.
7: Kraaien is kieken ook de hofwalm kan spaaien.
5: Geachte onderdanen. Ja. Mooi, Gerrit. Goeiedag.
8: Ja, echt waar. Ik kijk me in de ogen nu toen ik het bericht zag.
5: Ja, echt.
8: Ja.
5: Gerrit,
8: ja, je hebt het nog over en ik denk, nou werd ook nog, is het nog koning geworden ook nog. En nummertje 440, nou hoe vaak heb je met kunnen doen dan?
5: 404 was het er meer, maar precies de zin.
8: Oh, 404.
5: En ja. Ik heb twee keer maar geschiet. De tweede schot ging ik Pearltje nomineren. Maar ja echt, hoe heet het, duizend man doen er met, ruim duizend man doen er met.
8: Oh.
5: En we doen dit in een wei. En een beetje de uiterwaarde van de Iselbund dan. Hebben ze een hele wei afgepakt. En dat is alles te doen wat met skiën te maken heeft. En 5000 man stonden met een verstand. En dan, ja, dan mag je dus een keer skiën. Nou, ik poefde langs zo. ik mikte een beetje op de vuurpen, zeg maar. Dus probeerde te raken. Toen was het gemikt. En ik zei nog tegen een keer wie dus die kogels moeten laden in haar geweer. Dan zei ik nog tegen, oh, ik zal hem er dus even afpoffen. Zei ik zo, hè. Ja. Toen zegt een keer zo heel terug, dat zeggen ze allemaal.
8: Oh ja, ja.
5: Ja, dus ik hoor er staan en ik leg er aan. En zeg ik, want door moet ik me raken. Misschien naar toch heel. Toen brak het dus als het ware. Is achteraf gezien is ze gebroken. En toen zie ik, die kan om het ding splijt. En dus in de ogen zie ik twee brokken hout naar beneden donderen. Ik denk, oh, godverdomme, schiet hem draaf.
8: Ja.
5: En toen dreef ik met hem naar standen, dus van 5000 man standen te schreeuwen. Ik denk, oh, gebeurt me nou? En wat er nou gebeurt, dat is, de discutterij wordt dan het gild heet dat dan in Brummen, wordt opgevangen op een fantastische manier. Ik kan het niet anders zeggen, en begeleid in allerlei opzichten. En dan moet je in een perenkoets. Bij een koers met twee Pierre de Veur wordt de brum gejatterd. De burgemeester met de vrouw zit achterop, want ik ben de belangrijke keel zit voorop. En dan maar je zwaaien in dat volk als een Sinterklaas. Het is prachtig,
8: ja.
5: Eerlijk waar.
8: Ja.
5: En dan kom je onder een viaductdeur. Ik zal het even in kort vertellen. En dan zingen ze, het ben zo blij dat brum besteed. Duizenden mensen stonden onder. En de Pierre slom binnen op hol, maar het is een fantastische ervaring.
8: Ja.
5: Ik ben prins geweest, ik ben ook prins geweest hier van Ulf. Maar dit is een stuk zo mooi, echt.
8: Ja. Ja.
5: Maar zo het over het weer hebben.
8: Ja. Nou ja, al een keer verhuizen wilt dan bij wel helemaal gewoon.
5: Ja. Dan gewoon samen gelijk van bier drinken.
8: Ja, van Dekkelaan, ja.
5: Maar we hebben regen gehad van de week. Ja, van de morgen was het nou prima, maar op een gegeven moment regen, jongens. Het beste buien ook gehad van de week, of niet?
8: Ja, vooral donderdag avond, nacht, naar de vrijdag toe, toen werd het helemaal even losgetrokken. Want het was ook heel warm, drukkend warm den dag. En toen viel er een hoop rode strepen en gebieden dat overtrok. Ik denk, nou, dat nou kan het gebeuren. En dat heeft het ook wel gedaan. Vooral in het oosten van het land hebben we heel veel gehad. Want hoe meer hij naar het westen ging, hoe minder er is gevallen. Maar hier op de zandgronden, vuil al zand, kon het ook goed gebruiken. En Ja, hier in Zilvolde viel het met onweer wel met, maar richting Zelm en zo, er zijn plekken wat toch even goed tekeer heeft gegaan. En ook die winterbeet, die heeft ook nog voor gezorgd dat hier en door een klein beetje schade was. Ja, en veel neerslag. Ik had zelf 28 mm in iets meer dan een half uur. En ik zag proefboerderij De Marke, die had 42 mm in 1 uur en 3 kwartier te pakken. En rond Zelm, Zelm zelf hadden ook nog heel veel neerslagen. Maar bijvoorbeeld Lengel hadden, was 19. En brandweer, zag ik gisteren ook nog een mailtje van. Dat door was nog weer 37 mm gevallen. En door is totaal deze maand ook alweer in de 60 mm. Terwijl vorige maand al amper 16 mm gaat. Dus de verschillen zijn groot. Ja, het werd gruwzaam, want de temperaturen bleven een beetje op niveau. Ondanks dat het die 30 graden niet meer is, hebben we vandaag ook nog best wel aardig weer hier voor de Achterhoek. Althans een groot deel van de dag. Vanmorgen trokken al wat buien over het noordwesten van Gelderland. En er stonden ook nog wel wat buien later op de dag. En ja, in eerste instantie hoe meer naar het oosten toe, hoe minder neerslag. Maar in de namiddag, begin van de avond, dan moet er ook langzaam rekening mee houden dat er wat meer regen gaat vallen. En dan trekt de wind ook nog wat aan. Ja. Voor die tijd is het nog 22 graden. Nou, en dan komende nacht dan is het weer droog. Maar ik denk op wat plaatsen toch wel 5 tot 10 mm kan vallen. In kortigheid. Dus we maken het weer met. En dan komende nacht dan is het meest droog. En morgen hebben we ook geen onaardige dag. Ook nog wel geregeld wat zon erbij. Maar ook later op de dag kans op een bui. Maar de meeste buien ook weer meer in het westen en het midden van het land. Ja, temperaturen zondag ook nog 22 graden, gemiddeld 23 graden. En begin volgende week, maandag ook nog weer een nattere dag. Met een wind die dan wat west, het noordwest is. Dus dan werd het ook ietsjes minder zacht met 19 tot hoge 20 graden. Maar dinsdag, woensdag lieken weer wat betere dagen te worden. En als we weer eind van de week kijken, ook weer een paar natte dagen. En volgend weekend weer droog. Dus het geeft een beetje op en neer. Maar de temperatuur van 22 graden, 22 graden, die kunnen we ook de komende tijd vasthouden. En dat is normaal voor de tijd van Kjoa.
5: Ik, met alle plezier, hol ik het even vast, Gerard.
8: Ja.
5: Ja. Verder is niks bijzonders. We gaan naar de Gendrikse kermis of vergeet naartoe.
8: Nee, we zijn gisteren even naar de cross geweest in Nieuw-Wijl.
5: Oh ja, Nieuw-Wijl ook nog. Ja.
8: De motocross en de blaren, de kleinkinderen konden ook meedoen op de fiets. En daar moesten we natuurlijk even bezig. En verder, dit weekend doet gewoon rustig aan. De vrouw is naar de markt in Etten. Naar de
5: pittige deentjes.
8: Ja, de pittige deentjesmarkt. En ja, het hier van Antuskum is ook hartstikke muur. Dus ik ga denk alleen televisie kijken. Ja, en dan morgen dan zien we wel.
5: Maar om mij is ook een pittig dientje, hè? Dus hou me niet tegen.
8: Ja, maar hij is een dag te staan achter een kroom.
5: Oké. Gerrit, hartstikke bedankt. Fijn dat je even bij was. En volgende week spreken we weer elkaar weer.
8: Ja, goed gewoon.
9: Wat?

Medusa en Weekend. Ja, we zeggen over Weekend. En wat voor Weekend hou eigenlijk? God, we hebben grij en weg te geven. We hebben nog kaarten liggen hier van de Gaanderse kermis. Daar mag je hierop reageren. Er staat inmiddels een foto van op Facebook. Dadelijk doen.

Zonne en de man van Dalia Roos, vroeger wist ik de laatste plaats van het weeruur van Mooi de Goed gewoon. En dadelijk kreeg weer natuurlijk weer Basje. En rond een uur of 11:30 proberen we weer contact te krijgen met Hendrik Jan Loving. Want er is in Zelm is er ook iets moois te doen.

De zon en de man van Dalia Roos, vroeger wist ik de laatste plaats van het weeruur van Mooi te Goed gewoon. En dadelijk krijgen we natuurlijk weer Basje. En rond een uur of 11:30 proberen we weer contact te krijgen met Hendrik Jan Loving. Want dat is in Zelmen.

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Aanstaande zondag is het zover. De allereerste Kasteelstad Zomerfair in Zerenberg. Van 11 tot 5 verandert de route van Kasteelhuisberg tot aan het Stadsplein in een gezellige zomerse fair. Struin langs leuke kraampjes en geniet van lekker eten en drinken. Ook voor de kinderen zijn er volop leuke activiteiten. Kom daarom zondag naar Zerenberg en beleef samen een gezellige zomerse dag tijdens de Kasteelstad Zomerfair.
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
5: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SimOnly. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30%.

0: Met korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Je weet dat je doodgaat. Maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
2: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
4: Is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
5: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Sinds 10 uur is het stadhuis in Oslo open voor iedereen die het condoleanceregister wil tekenen na de dood van koning Harald. Als eerste werd getekend door burgemeester Lindboe. Ook op andere plaatsen in het land is dat mogelijk. De 89-jarige Harald overleed gisterochtend en heeft Noorwegen in diepe rouw gedompeld. Hij stond bekend als koning van het volk. Gisteravond kwamen er zo'n 20.000 mensen naar het Koninklijk Paleis in Oslo om bloemen te leggen en kaarsen aan te steken. Na de verwoestende overstroming in Nepal gaat India gletsjers in de grensregio's met Nepal en China extra in de gaten houden. De autoriteiten zeggen dat de geografische situatie daar vergelijkbaar is met Nepal. Daarom gaan speciale teams controleren of ergens een vergelijkbare situatie ontstaat. De oorzaak van de ramp in Nepal, die honderden mensen het leven kostte, is vermoedelijk een ingestorte gletsjer, waarna een enorme watermassa met puin naar beneden kwam. Steeds meer vrouwen in Nederland tonen belangstelling voor de jacht, dat meldt de Telegraaf. Volgens vrouwelijke jagers draait hun hobby om veel meer dan schieten alleen. Ze noemen vooral het buitenleven, kennis van dieren en natuurbeheer als belangrijke redenen. Wie jager wil worden, moet een opleiding volgen, examens afleggen en aan strenge wettelijke voorwaarden voldoen. Hoewel de jachtwereld nog vooral uit mannen bestaat, groeit het aandeel vrouwen de laatste jaren geleidelijk. De geplande havenstaking op 4 september schaadt volgens haveneconoom Bart Kuipers vooral het betrouwbare imago van Rotterdam. Medewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland leggen tussen 11:15 en 19:00 het werk neer uit protest tegen kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. De directe gevolgen blijven waarschijnlijk beperkt. Tegen het ANP zei Kuipers dat de achterstand nog 1 tot 2 weken merkbaar kan blijven in de transportketen. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en er kan plaatselijk een bui vallen. Er staat een matige zuidwestenwind en het is ongeveer 22 graden. In de loop van de middag neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten en vanavond regent het op veel plaatsen. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
6: Yes! Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september is het weer zover. Kermis Gaanderen. Daar is 4 dagen gas erop. Met de Boetners, DJ Team Loka, Jan Biggel, DJ Jurgen, de Lawine Boys. Dure Mike, Troef Kindertheater, De Grensvaarders, Cabrio, Tinus Hoekstra, Patrick Willemsen, De Getapte Jongens, The Perfect Showband en Wir sind Spitze. Ook zal het traditionele koningsschieten, vogelknuppelen op maandagochtend en dinsdagmiddag het keizerschieten plaatsvinden. En dinsdagavond het knallende slotstuk, de mooiste après-ski-party van de Achterhoek. Scoor nu jouw paspartout in de voorverkoop bij Koenders het Ware Huis, Hoofdstraat 13 in Gaanderen. Het complete programma vind je op kermisgaanderen.nl. 4 dagen feest in Gaanderen. Ben jij erbij? Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september?
7: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
6: De Kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Cafézalen Het Onland. Voor lekker eten of een goed verzorgd feest ga je naar hofleverancier Café Zalen Restaurant Het Onland in Doetinchem. Of kijk op onland.nl. Bij SH Deuren Service begrijpen we dat elke klant unieke behoeften heeft. Wij geven de service die bij u past, kwaliteit, vakmanschap en persoonlijke benadering voor automatische deuren en winkelpuien. Maak vrijblijvend een afspraak via www.shdeurenservice.nl.
8: Wat hebben we toch een leuke dag gehad, hè, in het dierenpark?
9: Ja, ik heb dat soort otters, linkse, Eduard en zijn wolf gezien.
10: Een avontuurlijk dagje uit. Kom naar Dierenpark Anholter Schweiz, net over de grens bij Dinxperlo.
11: En wat is het fijn om de dag af te sluiten in ons restaurant. Kijk voor alle info op anholter-schweiz.de.
6: De Kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Echt Noberschap in de Achterhoek. Vita Nobers. Verzuim vraagt een andere benadering om preventie, verzuim en risico's af te dekken. Vita Mee heeft de unieke oplossing voor het MKB. Vita Nobers. Schrijf je nu in voor een Nobertafel. Installatiebedrijf BTM Achterhoek. Sterk in installatiewerk. Wij staan voor duidelijkheid, deskundigheid en dichtbij. Voor meer informatie kijkt u op btmachterhoek.nl.

0: Proberen we even contact te krijgen met
1: Bas uit Berkelland.
0: Even kijken hoe het helemaal in Berkelland is, maar het laatste uur de lamme comedy handel. Lekker man!
2: Regio 8. Van mooi tot goed gewoon.

0: helemaal niks mis met. We begonnen met Detroit Animals. Echt zo'n Olde Murk plaatje van Feel the Need in Me. Dus even zien, dadelijk moeten we natuurlijk even contact maken met Bashit, Bashit Berkeland. Maar voordat we dat doen, even kijken. Of, misschien zit er al wel. Basje.
1: Ja, ik ben er al.
0: Hè. Oh, is er al. Wacht even, dan mag ik even schakelen, jongen.
2: Bas uit Berkeland.
0: Even de andere muziek erop zetten, anders dan kun je het verkeerd. Oeh, god. Maar, hoe is het met Bas?
1: Ja, mooi, Alan. Ik heb vanmorgen even weer een nieuwe dag, uiteraard. En toen ze onder hem deur sturen. Ja. Die ben natuurlijk afgelopen morgen naar Koningin in Brummen. Ja. En die geloofde het niet, Alan. Maar gisteravond, nou natuurlijk vogelscheten hier in Gelselaar. En ik mocht scheten en ik schot dat ding behoorlijk los. En mijn kameraad was not me. En dan heb ik hem erop geschoten. Dus op een haar na ben ik ook gewoon koning.
0: Het is toch niet te filmen? Het is toch niet van Rekken? Nee, God zeg, Rekken.
1: Nee, van Gelselaar.
0: Gelselaar.
1: Ja, maar
0: dat gevoel...
1: Het werd niet gegund, als we het samen met je.
0: Ja, maar dat gevoel dat ding eraf vult, Bas, dat is onvoorstelbaar.
1: Ja, mooi hè. Ja, ik had niet in de gaten dat het al zo lust zat. Dus anders had ik hem misschien nog iets anders moeten vuren. Maar mijn kameraad heeft ook toegegeven. Ja. Hij zegt, ik had er ook al zoveel van hard. Het was vrij laat, want niet gels laat, was al 11 uur. Ja. En hij zegt, ja, ik zag het ook helemaal niet meer. Ik heb hem al gewoon gevuurd. Dus zo kun je zien, hè. Gelukkig met de dom.
0: Ja. Nee, ik weet je, in Brummen, dus met name dat vogelschieten. Onmiddellijk groot is dat. 1100 man die met schieten. En dan hebben ze ook twee vogels. Want en dan de eerste die vilt, die is dan koning. En dan worden die mensen worden verdeeld op een bepaalde manier. Of de ene vogel of de andere vogel. En dan de geel en de blauwe. Nee, dan heeft het te maken met het wapen van Brummen. Er zit de kleuren geel en blauw in.
1: Ja.
0: En de geel, dan. Ja, dat is toch opvallend. En dat is zo'n naasmin. En ik denk, ja, god. Ik, net wat over de moord ook zei. Van, ik kol hem er gewoon op. Ik pof hem er gewoon op de blauwe. En Jan en allemaal, er zijn nog geen foto's van, geen film. Ja, anders zou je ook wel eens filmpjes van gemaakt werden, maar dat was er niet. Ja. En want iedereen dacht van, ik hele wild. En dan kom ik aan drie. En net tegen Gerrit ook al zei van, ik zei tegen een keer wie het geweer moest laden, hier keer van, ik pof hem er even af. Toen zeg ik een keer zo heel druk, en dat vergeet ik nooit meer. Dat zeggen ze allemaal.
1: Ja, mooi hè.
0: Ja, mooi.
1: Ja, dat is wel mooi. Bij jullie doet het 1100 met van de week is in Borglo. Dat doet er 700 met. En als Giri, hij geluk hebt één keer hè.
0: Ja.
1: In Gelselaar doet er 84 met. Ik heb gisteren 7 keer geschoten. Kijk, er wordt ook over 11 uur hè. Dat vindt ze eigenlijk ook niet fijn. Hè. We hebben daar 4 smart gedaan met die tent. Maar dan is ook één nummer die muziek aan stoppen. Dus eigenlijk wil ze vallen liever eerder.
0: Ja.
1: Maar donders gezellig bij ons ook op de wei. Dus weer mooi nawaard.
0: Ja, maar bij ons is het ook een. De Schutrace Sint Janskil in Brummen besteedt sinds 1611. Dat is al mooi nat geleid dus al. En dat doen ze dus ook. Ze schieten tot 11 minuten over 4. 16 uur 11. Dat heeft met Jordan al te maken dat het opgericht is. En als er dan geen koning is, ik heb het nog niet meegemaakt, dan gaan ze lotten. Vind ik niet. Gewoon om de titel te beperken. Dat vindt hij mooi.
1: Ja.
0: En dat is eigenlijk geen fijne regel, maar ze moeten dus iets doen om de titel enigszins te kunnen beperken.
1: Dat is voor hier ook nog een idee. Ik ga eens even voorstellen hoe ze dat hier kunnen doen.
0: Zeg maar, laten we even de politiek hebben in Berkeland. Want het is weer een zootje, hè?
1: Ja. 8 september gaat het los. Dan heb ze de eerste politieke avond. En dan zal dus Erwin Versteeg benoemd worden. Of hoe noemt ze dat? Beëdigd worden als nieuwe wethouder.
0: Ja.
1: Maar dat gaat nog even niet door. Want voor het gaat de gemeenteraad eerst nog even met elkaar praten. Hoe ze nog zo'n wethouder gaat screenen. Want deze meneer heeft natuurlijk ook nog wel weer het een en het ander op kerfstok. Wat er zo zegt. Er moet nog even opleidingen gecontroleerd worden. Want hij ging binnen vorige mis. Hè.
0: Ja.
1: Er moet nog even goed kijken wat die meneer allemaal op Facebook zet. Nou, dat wordt nog een hele kleur. Van volgens mij posten we al 15 berichten per dag. Dus
0: er zal best wel een keer wat bezig zijn.
1: Ja,
0: dat is wel mooi. We blieven erover aan de gang over de politiek in Berkeland. Helemaal niks mis met, want dan bleef het wel actueel. En dan kunnen de mensen ook wat beproren, of niet?
1: Nou, dat zeker. Ja, de politiek in Berkeland is nooit saai.
0: Ja. De Rabobank die wil nog wel eens lekker gulzen. De toneelvereniging die Eendracht. Ik weet niet, was ze zitten hier of was ze ergens? Die 1500 euro hebben ze gekregen.
1: In mijn eigen Gelselaar.
0: Oh, sorry.
1: Ja, dus dat is mooi.
0: Is dat van Bas en Mientje soms?
1: Ja. Bas en Mientje, bent beide lid van toneelvereniging Eendracht uit Gelselaar.
0: Ja.
1: Die speelt ook regelmatig met. Morgen hebben we onze uitvoering, hè, dat hebben we ook al gezegd vorige week.
0: Ja.
1: En gisteren is Edna Koeslaag overigens ook lid van onze vereniging. En die zit in dat Rabo-fonds. Die dus elk jaar wat geld mag verdelen. En die heeft dus ons genomineerd, zeg maar, voor 1500 euro. Mm-hmm. Dat ze heel graag het jeugdtoneel in Gelselaar verder wil stimuleren. De Eendracht, een fantastische jeugdafdeling. Die treedt ook één keer per jaar op in februari. En gisteren is wel leuk. Hier in Gelselaar door de verenigingen die verzorgt het schoolfeest. En gisteren was de toneelvereniging aan de beurt. Heb alle jeugdleden die heb zeg maar een uitvoering verzorgd. En daarna heeft Erna dus 1500 euro uitgereikt aan de vereniging. En kunt ze weer lekker mooie uitvoeringen maken in Gelselaar. Dus daar is de Eendracht heel blij mee.
0: Zeg maar, heer Fruiko, dat ik voor een kratbier heel veel doe.
1: Ja, nou ja, dat bedoel ik.
0: Voor een vatbier doe ik nog veel meer.
1: Ja, zo ging dat, hè.
0: Misschien zetten ze ons ook wel op de nominatie. Wie werd baas?
1: Ik ga het voorstellen.
0: Er werd ook zo links en rechts in Bergland wel eens gedemonstreerd. En in Eibergen is het toch een beetje, precair kan moeilijk zeggen. Maar daar willen ze nog wel eens demonstreren. Ook wel over de opvang van vluchtelingen. Dat is nog weer aan de orde, of niet?
1: Ja, nog steeds diezelfde locatie. Hè? Dat is aan de oude N18 noemen ze dat door. Daar is eigenlijk een locatie voor opvanglocatie voor vluchtelingen. Daar ben een aantal mensen niet mee eens. En die hebben al een keer een grote demonstratie gehad in oktober. En dan gaan ze nu weer doen. Ze wilden eerst een langzame rijdenactie doen op de N18. Een beetje zoals de boeren ook doen.
0: Ja, die trek je natuurlijk, hè?
1: De spultingel. Nou, daar heeft de politie gezegd dat gewoon niet doen. Hey. Daar hebben ze gewoon aangegeven. Dus wat ze nu wil doen is vanmiddag om 1 uur verzamelen. Bietankstation daar aan de Ola N18. En dan wil ze daar toch nog een of andere demonstratie holen. Ze hebben niet officieel aangevraagd. De vorige keer was het ook niet zo knetterdruk. Dus wie gaat het zien? En heel eerlijk, het besluit is al genomen. Die opvanglocatie, die komt er. En je weet zelf, in de landen is het overal een beetje hetzelfde. Door punt eenmaal ook tegenstanders.
0: Maar er mag best wat van gezegd worden. En daar mensen meer dat ze moeten demonstreren, moeten ze dat gewoon doen. Dat is een recht en dat moeten ze doen. Ja. Ook al een beetje,
1: daar
0: ligt de Dublin dwars op dat bepaalde dingen. Hij kunt demonstreren, maar je gewoon simpelweg demonstreren.
1: Nou ja, dat demonstratie er echt heel. En daar maak ze ook gebruik van.
0: Borculo introduceert een eigen cadeaukaart.
1: Ja, dat is toch mooi. Borculo, in Borculo gebeurt wat. Heb mooi centrum, helemaal geen leegstand. Dat doet ze ontzettend goed door. En die heb nu met elkaar, de ondernemersvereniging heeft dat gedaan, een cadeaukaart. Zoals je de VVV-bond kent of de bol.com-bond. Laten we maar eens even een paar dingetjes ingooien. Ja. Hebben ze nu in Borculo ook een eigen cadeaukaart. Dan kun je aanschaffen bij Living by Me en bij de plaatselijke, dat heet de TIP, hè, toeristisch informatiepunt Borculo. Dat was vroeger, was dat de VVV. Daar hebben ze nu TIP van gemaakt. Dan kun je zo'n bon aanschaffen, dat is gewoon een pasje. Daar zet ze een beetje geld op. En dan kun je dan bij heel veel ondernemers in Borculo kun je dat besteden. Nou, ik vond dat wel leuk. Ik denk, nou, dat wordt tenminste ondernomen. Dus ik denk, ik neem dat eens even met in mijn wekelijkse pruitje.
0: Oké, dat was hem weer, Bas.
1: Ja, loopt op je hond, man. Gewoon Bas en Mientje doen, die werd er alles van. En dan gewoon alle gekkigheid die onze dorpsgenoten naar buiten haalt. Ze gewoon eens echt weer de revue laten passeren. Daar komt mundig veel zin aan. En ik zal volgende week wel even laten weten, doet ze gewoon.
0: Heel veel succes, maak er wat moois van en zorg dat het wat wordt.
1: Dat doen we al aan.
0: Goed gedaan.
2: Yo. Je was het Berkelland.

0: home and just when I needed you most. Dadelijk proberen we even de contact te krijgen met Hendrik Jan Loving. Zelf op heet te kolen. Ja, dat is dit weekend weer. En daar willen we toch wel eens even iets meer van weten, of niet aan?
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis. Alle AHA.

0: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar 24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: Regio 8, headlines.
4: Eens kijken over de
3: koppensneller.
5: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Sinds 10 uur is het stadhuis in Oslo open voor iedereen die het condoleanceregister wil tekenen na de dood van koning Harald. Als eerste werd getekend door burgemeester Lindboe. Na de verwoestende overstroming in Nepal gaat India gletsjers in de grensregio's met Nepal en China extra in de gaten houden. Steeds meer vrouwen in Nederland tonen belangstelling voor de jacht. En de geplande havenstaking op 4 september schaadt volgens haveneconoom Bart Kuipers vooral het betrouwbare imago van Rotterdam. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws op Regio 8.
4: Ik zeg die eentje hartstikke bedankt. Laat maar komen die handel.

0: En zo lullen we de hele zondagmorgen helemaal kapot. Helemaal niks mis meer. Lekker plat veranderen op de radio. Wat is er mis met? Ik wil net zeggen. Als je een probleem hebt, zet je gewoon de radio uit. Maar laat hem even staan, want we hebben een belangrijk figuur aan de telefoon hangen. Of nou, belangrijk. No, maar niet te gek maken. We moeten even schakelen met Selm, want... We moeten even praten met de man achter... of één van de mensen, zal ik het zo zeggen... achter Selm op Heidekool. Hendrik-Jan, goedemorgen.
1: Allard, goedemorgen.
0: Fijn dat ik weer aan de telefoon heb, jong.
1: Ja, en wat leuk dat we gewoon lekker plat praten met elkaar.
0: Ja, dat moet toch kunnen. Als dat dan niet meer kan, dan kan er niet veel meer, of niet?
1: Nee, klasse, helemaal goed.
0: Ja. Zeg, Vlidio, wil ik even wezen kijken op Selm op Heidekool. Op zondag... het stonk, toen ik thuis kwam, stonk ik naar rook. Erg is dat, ja, niet?
1: Nee, dat klopt. Dit weekend hebben we geen rookvrije zones in Zelle.
0: Oh, ik denk al, ik ben van de zware check af en toch rook in mijn ene slikt. Zeg, maar jullie hebben er een dag bij aangegrup muzikaal gezien, Hendrik-Jan, of niet?
1: Ja, klopt. We hebben altijd die Smoks Hanneritten. Dat is een oldtimerrit. Die besteedt al meer dan 20 jaar hier in Zelle.
0: Ja.
1: En daar hebben we vorig jaar voor het eerst Zelle op Heerenkolen eigenlijk aan vastgemaakt. En dat betekent dat het hele plein eigenlijk één groot terras is. En dat de lokale horeca met smokers en met barbecues en met grill aan de gang geeft buiten. En we hebben een mooi podium met 4 live bands op de zondag. En dit jaar houden we voor het eerste zaterdagavond erbij. Dus mooi. Maar vorig jaar was het een enorm succes. Dus hopelijk kunnen we dat uitbreiden. En wordt het vanavond ook lekker druk.
0: Ja, werd mijn vrede erop veel met die bandjes die er dan mee hadden. Het was allemaal op een dusdanige manier dat ik luisterde naar bandjes, die vermaakten ook, die deind op een hartstikke mooie manier. Maar ik kon ook nog gemiddeld praten met elkaar. Wat je met die geluidssystemen door hebt, dat werkt niet meer. Dat klonk als een spierman.
1: Ja, maar wie kunt wel wat, alles?
0: Oh, wacht even. Gewoon elkaar een beetje de vliegen aanvangen. Hoe zit dat dan weer?
1: Nee, maar dat klopt. Nee, maar dat is ook wel de bedoeling. Kijk, het is natuurlijk wel een soort van, laat ik het al zo noemen, een mini-festivaletje. Maar het is ook de bedoeling inderdaad. Dat je gewoon nog met elkaar kunt praten en lekker biertje kunt drinken. En dus van beide kanten kunt genieten, zeg maar.
0: Ja, dat is wel heel belangrijk. Vooral in 2 bandjes, Little Steve en The Big Beat.
1: Ja.
0: En From USA, die komen toch niet van Amerika, wel?
1: Nee, die komen uit Limburg. Maar die spelen eigenlijk alleen maar muziek uit Amerika. En dus rootsmuziek uit de jaren 60, 70. En Little Steve en The Big Beat, dat is een super vette band, ook uit Nederland trouwens. Met blazers erbij en het hele weekend zit eigenlijk een beetje in het teken van de rootsmuziek, zeg maar. Dus een beetje Americana, blues, dus niet echt stevig geknal. Maar ik denk gewoon gemoedelijke muziek die goed past bij het sfeertje van barbecues en smokers.
0: Ja, en moet ik nog entree betalen of kan ik zo naar binnen?
1: Nee, het is gewoon volledig helemaal gratis voor iedereen.
0: Vanavond en morgen ook?
1: Ja, zeker. Vanavond en morgen ook. En morgen, vanavond beginnen we hier rond 9:00. En morgen is het dus vanaf 1:00 live muziek.
0: Ja, en die Smoks Hanneritt, die is er dan toch ook nog gewoon bij, of niet?
1: Ja, dat is zondag. Dat is morgen. En die is inmiddels, de inschrijving is gesloten. En we hebben al jaren gestuurd deelnemers. Dus als het er weer een beetje met zit, dan kan het niet anders dan volgens mij een prachtig mooi weekend worden.
0: Ja, maar hij niet met die Smoks Hanneritt meedoet. Al die oldtimers die komen nou, als ze terugkomen, met allerlei... Ja, al de wagentjes, oldtimers, die stonden op het Marktplein, de BB, al die smokers en die... Het klinkt niet geweldig,
1: het hele dorp zit vol met oldtimers, dus alleen dat is al mooi om te bekijken. En dan, als je dan ook nog kunt genieten van een beetje muziek en een biertje erbij en iets lekkers van de grill of de smoker, dan volgens mij hebben we dan alle ingrediënten bij elkaar om heerlijk te kunnen genieten.
0: Ja, dan kan de dag niet meer kapot, of niet?
1: Ja, dat lijkt me ook. En we hebben toch minder zin in. We zijn nog bezig met opbouwen. En, ja. Het zonnetje schijnt hier in Zelm. En het zit er nu al mooi uit. Dus vanavond bouw de kloof.
0: Hendrik-Jan Loving van dit Zelm. Van het Smoks Hanne Event. Of heet het Zelm op Heidekolen. Heel veel plezier. Heel veel gein. En maak er wat moois van. En tot volgend jaar.
1: Ja, dat heb ik goed, Alain. Dankjewel.
0: Laat het goed gaan.
1: Jojo. I'll show you.

0: heb van. Ik heb hier een fles in de handen. Het andere bier uit het oosten. Sinds 2014. Boekelde zit er bij grootletters boven. Ik heb er een mooi kaartje bij gekregen voor de weledele heer Alatros. DJ van het beste, dan wel gezelligste radioprogramma van het oosten. Toen moet je niet te gek maken, hè. Zoals beloofd, hier ben je een zelf thuis gebrouwen boekelde bierke. Een buiten zelfs. Geniet er maar van. En nog heel hopelijk nog volle jaren. Met van mooi te goed gaan. Groetjes uit de Velswijk van Tony Gies. Tony, ik zal hem vanavond even kold leggen. En ik zal hem catch maken. Daar ben je maar niet bang voor. Ik heb helemaal het anders goed voor elkaar. Even zien, wie moet even de spreuk van Hent van de Pracht in de jassen.
1: Geen genagel. Hier is de spreuk van Hent van de Pracht. De spreuk van de week. En de spreuk is...
2: Val je met de fiets in een of andere zandweg... Wij staan blij dat ze er geen klinkers neer hebben gelegd.
3: Daar was ze.

0: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4you.de. U vindt ons aan de Kreutstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
1: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is de ja van Jumbo.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Nieuwbouw, verbouw, renovatie, nieuwe badkamer of keuken. Brugink in Heelweg doet het allemaal. Brugink heeft ook een ruim assortiment keukens, sanitair en tegels. Kwaliteit en veelzijdigheid komen samen onder één dak, gecreëerd door eigen vakmensen. Dat is handig, dat is Brugink. Het begint op brugginkgroep.nl.
8: Zin in een vermakelijke middag of avond? Genieten in de open lucht? Kijk dan snel naar de agenda op natuurtheaterzetdam.nl.
9: Zondagmiddag 13 september komt de Wageningse vijfmansformatie De Ferme Jongens. Ferme en de stevige nederpop spelen in het Natuurtheater.
8: Het Natuurtheater in Zetdam is mede mogelijk gemaakt door dierenartsenpraktijk Doetinchem Zetdam en restaurant bij Kobus in Zetdam.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Rusland heeft een luchtaanval uitgevoerd vlakbij de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Daarbij zijn 27 doden en 42 gewonden gevallen. Het bombardement leidde tot een serie explosies waarna een grote brand uitbrak. Door de enorme schade en de gevaarlijke situatie werd een belangrijke snelweg die de hoofdstad verbindt met het westen van Oekraïne afgesloten. Vanochtend ging het luchtalarm in Kiev en omgeving continu af en in de stad waren meerdere explosies te horen. Volgens de Nepalese minister van Financiën is er ongeveer 4 miljard euro nodig voor de wederopbouw na de zware overstromingen. Hij benadrukt dat het gaat om een schatting omdat de omvang van de schade nog in kaart wordt gebracht. Het aantal doden door de natuurramp ligt inmiddels ruim boven de 600 en zal naar verwachting nog verder oplopen. Er worden nog 2500 mensen vermist, waaronder 3 Nederlanders. Sinds 10 uur is het stadhuis in Oslo open voor iedereen die het condoleanceregister wil tekenen na de dood van koning Harald. Als eerste werd getekend door burgemeester Lindboe. Ook op andere plaatsen in het land is dat mogelijk. De 89-jarige Harald overleed gisterochtend en heeft Noorwegen in diepe rouw gedompeld. Hij stond bekend als koning van het volk. Gisteravond kwamen er zo'n 20.000 mensen naar het Koninklijk Paleis in Oslo om bloemen te leggen en kaarsen aan te steken. Na de verwoestende overstroming in Nepal gaat India gletsjers in de grensregio's met Nepal en China extra in de gaten houden. De autoriteiten zeggen dat de geografische situatie daar vergelijkbaar is met Nepal. Daarom gaan speciale teams controleren of ergens een vergelijkbare situatie ontstaat. De oorzaak van de ramp in Nepal, die honderden mensen het leven kostte, is vermoedelijk een ingestorte gletsjer, waarna een enorme watermassa met puin naar beneden kwam. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en er kan plaatselijk een bui vallen. Er staat een matige zuidwestenwind en het is ongeveer 22 graden. In de loop van de middag neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten en vanavond regent het op veel plaatsen.

0: Tot zover het radionieuws op Regio 8.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto.

0: Kom op 4, 5 en 6 september naar het Stadsfeest Doetinchem. Stadsfeest Doetinchem, podium van de Achterhoek, wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Business Point Telecom Zelhem, onlineverf.nl, KAB Accountants en Adviseurs, Vredegoor Lantingmakelaars en Life & Mobility.
2: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
3: Aanstaande zondag is het zover. De allereerste Kasteelstad Zomerfair in Zerenberg. Van 11 tot 5 verandert de route van Kasteelhuisberg tot aan het Stadsplein in een gezellige zomerse fair. Struin langs leuke kraampjes en geniet van lekker eten en drinken. Ook voor de kinderen zijn er volop leuke activiteiten. Kom daarom zondag naar Zerenberg en beleef samen een gezellige zomerse dag tijdens de Kasteelstad Zomerfair.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
5: Nee!
6: Smartphone met een barst in het display? Bel.punt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Bel.punt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check bel.nl.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
8: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Jorre Vink. 39 augustus, zo langzaam komt er een eind aan alle vakanties. Dus misschien moet jij maandag ook wel weer aan de bak. Ja.

The Script op Radio 8. No good and goodbye. Het is het begin van de lunch op zaterdag 29 augustus. Van harte welkom in je weekend. Misschien wel het laatste weekend van je vakantie. Dus dan is het dit weekend goodbye zeggen tegen vakantie. Wordt wel wisselvallig. Met wat meer drupjes nu. En dat is omdat we vorige week was het ook wisselvallig volgens de weerboer. Maar ten opzichte van vorige week dus wat meer drupjes. Ik zou als ik jou was dan, misschien de pluie bij de hand houden. En dit alvast noteren voor volgende week, dat is ook niet onbelangrijk. Dit weekend van 4 tot en met 7 september is er namelijk een wegafsluiting. De A3 in Duitsland gaat dan even dicht vanwege het inhuizen misschien ook wel, van 2 nieuwe viaducten. De afsluiting geldt in beide richtingen, tussen de aansluitingen Beek en Emmerich-Oost. Er wordt ter plaatse een omleiding ingesteld, maar je bent bij deze alvast gewaarschuwd. Houd daar rekening mee. Straks gaan we voor beschouwen op de wedstrijd die vanmiddag al is om 16:30, het thuiswedstrijd van de Superboeren tegen Almere City. En we hebben nog meer sportnieuws en dat betreft dan wielrennen.

Ja, dit is voor diegenen die wel eens een keer een BHV-training hebben gedaan en reanimeren. Dat was vroeger op Stayin' Alive, dan wel de Bee Gees-uitvoering. Dat is niet meer, hè? Nee. Ja, die richtlijnen worden natuurlijk constant veranderd. Ook nu is dat weer veranderd, moet allemaal weer wat sneller. Dit was ja, misschien wel de versie op de juiste snelheid, hè? Ja, de versie van de Entrance. Met Ricardo Davort, Stayin' Alive. En Tina Turner hoorde je ook. We don't need another hero. Het regio weekend.

een kleine 4 uurtjes nog en dan begint de wedstrijd van de Graafschap. Zometeen de voorbeschouwing daarvan. En je hoort een van de meest gedraaide artiesten van de afgelopen week. Dolly Parton.

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola en Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
2: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm. Of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
9: Yes!
8: Esso, omdat elke rit telt.
10: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur.
11: Een praatje maakt je dag.
12: Dit is een boodschap van Sieren.
13: De maatschappij, dat ben jij.
14: Regio 8, headlines.
15: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Rusland heeft een luchtaanval uitgevoerd vlakbij de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Daarbij zijn 27 doden en 42 gewonden gevallen. Volgens de Nepalese minister van Financiën is er ongeveer 4 miljard euro nodig voor de wederopbouw na de zware overstromingen. Sinds 10 uur is het stadhuis in Oslo open voor iedereen die het condoleanceregister wil tekenen na de dood van koning Harald. En na de verwoestende overstroming in Nepal gaat India gletsjers in de grensregio's met Nepal en China extra in de gaten houden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

Martin Garrix met U2 en Fireflies. En daarvoor de artiest die toch explosief tegen de airplay afgelopen week. Aanleiding haar overlijden. Ze werd 80 jaar. Je hoorde Dolly Parton met 9 to 5.

0: Er is soms een reclame voor nodig om iets een hit te laten worden. Dat gebeurde ook bij dit liedje van Alphabeat. Fascination, we leren het pas kennen nadat het dus een hit werd. In een reclame. 2007 was het. Dat is al een hele tijd geleden. Fascination hoorde je. Nou, laten wij ons even vast voorbereiden en mentaal even een soort warming-up doen. Voor de wedstrijd van vanmiddag. 16:30. De Graafschap tegen Almere City op de Vijverberg in Doetinchem. Ja, het begon moeizaam. De seizoenstart voor de Superboeren. 1 puntje uit 3 wedstrijden. Dat is natuurlijk niet genoeg. En dus moet er eigenlijk vanmiddag gewonnen worden. Tegen Almere City. Met verdediger Thomas Kok. Die vorig seizoen nog de Graafschap verliet. Maar deze week keerde hij toch verrassend terug.
1: Ik had wel gewoon meegetraind met het gevoel van... Oké, ik ga gewoon meetrainen, zeg maar. Om fit te blijven. En dat was ook de intentie. Alleen ik merkte zelf ook in de training dat het eigenlijk best wel goed ging. Dat ik een bepaalde bijdrage kon leveren aan het team, zeg maar. Een rol die ik vorig jaar eigenlijk ook een beetje had. Ja, toen kreeg ik eigenlijk wel weer een goed gevoel erbij. En natuurlijk is het dan nog steeds... jij kan het zelf niet beslissen. Je kan alleen het laten zien op het veld. En dat heb ik gedaan op het trainingsveld. En dat mag ik nu gaan doen in de wedstrijden weer.
0: Ja, dan is natuurlijk de vraag. Wat denkt hij over de wedstrijd van vanmiddag?
1: Ja, Almere een goede ploeg natuurlijk. Redelijk hetzelfde als vorig jaar. Snelle buitenspelers. Goede spits. Verder ook gewoon echt een goed elftal. Wat ervaring achter de naam heeft natuurlijk.
2: Ja, ik verwacht een heel sterk Almere City. Het is een team dat heel direct speelt. Dat heel graag gebruik maakt van de ruimte. Die wij eventueel in onze rug laten. En dat doen wij nog wel eens. Dus daar zullen we beducht op moeten zijn. Tegelijkertijd verwacht ik dat we ook kansen zullen krijgen en mogelijkheden. Ik hoop op een wedstrijd waar het publiek van op de banken staat. En waar we uiteindelijk de punten thuis zullen houden.
0: Ja, dat hopen wij natuurlijk met z'n allen. En of dat gaat gebeuren, dat weten we. Laten we zeggen 17:45. De wedstrijd begint om 16:30. Je volgt hem live via de collega's van 8 Sport.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een CW-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
7: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
9: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
8: Oké, we gaan.
10: Agruniek Rijnvallei is een corporatie met onder andere vestigingen in de Achterhoek. We leveren deskundig advies en topproducten voor veehouders, akkerbouwers en fruittelers. Altijd tegen een eerlijke prijs. En wist je dat een corporatie helemaal van deze tijd is? Als je lid bent van Agruniek Rijnvallei, deel je mee in de winst en bepaal je mee. Wil je ook een betrouwbare partner in de dynamische agrarische markt? Kijk op www.argroep.nl.
11: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek. 1 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Volgende week gaan speurhonden in Suriname helpen bij het zoeken naar de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner, die sinds 2 weken vermist is. Stichting Reddingshonden stuurt 8 honden met hun begeleiders naar Suriname. Dat kost zo'n €50.000 en dat wordt betaald door het bedrijf van de ex-vrouw van Leisner. De auto van Leisner is uitgebrand en platgeperst teruggevonden in een moeras. De politie houdt er rekening mee dat de 52-jarige man niet meer leeft. In Tilburg heeft een automobilist die op de vlucht was voor de politie meerdere auto's geramd. Gisteravond reed hij op een verkeerscontrole af, maar stopte niet en ging er vandoor. Hij botste achterop 2 auto's die voor een rood stoplicht stonden te wachten. Een derde auto raakte beschadigd door rondvliegende brokstukken. De 39-jarige man zonder geldig rijbewijs werd uiteindelijk aangehouden en was vermoedelijk onder invloed van drugs. Hij is gewond naar een ziekenhuis gebracht. Rusland heeft een luchtaanval uitgevoerd vlakbij de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Daarbij zijn 27 doden en 42 gewonden gevallen. Het bombardement leidde tot een serie explosies waarna een grote brand uitbrak. Door de enorme schade en de gevaarlijke situatie werd een belangrijke snelweg die de hoofdstad verbindt met het westen van Oekraïne afgesloten. Vanochtend ging het luchtalarm in Kiev en omgeving continu af en in de stad waren meerdere explosies te horen. Volgens de Nepalese minister van Financiën is er ongeveer €4 miljard nodig voor de wederopbouw na de zware overstromingen. Hij benadrukt dat het gaat om een schatting omdat de omvang van de schade nog in kaart wordt gebracht. Het aantal doden door de natuurramp ligt inmiddels ruim boven de 600 en zal naar verwachting nog verder oplopen. Er worden nog 2500 mensen vermist, waaronder 3 Nederlanders.

0: En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en er kan plaatselijk een bui vallen. Er staat een matige zuidwestenwind en het is ongeveer 22 graden. In de loop van de middag neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten en vanavond regent het op veel plaatsen. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
1: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV, die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
2: Hé, wat doe jij nou?
1: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er een bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
3: Nog niet van Fris Thuis Achterhoek gehoord? Al je meubels worden bij jou thuis grondig gereinigd en ruiken daarna weer lekker fris. Snel geregeld en je meubels zijn weer zo goed als nieuw. Kijk snel op fris-thuis-achterhoek.nl.
4: Aanstaande zondag is het zover. De allereerste Kasteelstad Zomerfair in Serenberg. Van 11 tot 5 verandert de route van Kasteelhuisberg tot aan het Stadsplein in een gezellige zomerse fair. Struin langs leuke kraampjes en geniet van lekker eten en drinken. Ook voor de kinderen zijn er volop leuke activiteiten. Kom daarom zondag naar Serenberg en beleef samen een gezellige zomerse dag tijdens de Kasteelstad Zomerfair.
3: Fris Thuis Achterhoek. Voor een echt fris huis.
1: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
5: Met op zaterdag 12 september Oasis Undercover Sessies.
1: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
6: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
9: Jorre Vink. Morgen is het tijd voor een heel mooi sportspectakel hier op de Dru. En nee, het is geen voetbal. Ik vertel je zometeen wat het wel is. Het ritme van de Achterhoek. Eerst hoor je Black, a wonderful.

0: Claudia Dean weer met haar Baby Steps. Met daarvoor Black and Wonderful Life in het weekend van Regio 8. Tijdens de lunch. En voor degenen die van de sport houden, hebben we in deze regio natuurlijk niet alleen maar voetbal en de Graafschap. Nee, morgen dan komen de wielerliefhebbers echt aan hun trekken in Ulft. Want dan hebben we een mooi evenement. Want de ronde van de Achterhoek en de ronde van Ulft, die hebben dit jaar hun handen ineengeslagen. Tot één groot en mooi, fantastisch wielerevenement. Maar zo'n samenwerking betekent ook wel dat er een aantal dingen moeten veranderen.
1: Ik denk de grootste verandering is dat we ook een locatieverandering hebben. We zaten natuurlijk eerder voornamelijk in het op Kennedyplein. En dit jaar zitten we hier op het Druutterrein.
2: Dus eigenlijk, we hebben nu een combinatie met de beroepsrenners, de Ronde van Achterhoek, waar we blij mee zijn. En ons side-event is dan de dikke bandenrace. Wij hebben altijd gezegd, in de opleiding gaan wij met de kinderen bezig en de iets volwassenen en de Ulftse wielrenners.
0: Dat zijn de organisatoren Gideon van der Molen en Jan Vreeman. Er is een nieuw parcours, maar voor dat nieuwe parcours moest er wel het een en ander gebeuren. Welke maatregelen precies zijn getroffen? Dat lees je nu op onze site. Morgen om 11 uur begint het programma in Ulft.

we zitten lekker in de afkortingen dit weekend. OMD hoorde je al eerder. En dit was ILO, Electric Light Orchestra. Op de site en in de app ging het deze week over de aanpak van de overlast van de wolf. Nederland hanteert daarbij de Duitse aanpak. Maar is dat nou wel de juiste? Je leest het allemaal nu op de site of in de app van Regio.

Oh ja, je hebt extravagant en je hebt, nou, laten we zeggen, de overtreffende trap daarvan. En dat was het wel met deze Army of Lovers. Crucified.

Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.

0: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
1: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
0: Sorry Bo, het is beauty.
1: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is Nia van Jumbo.
1: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
3: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor 12 euro... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend online leren.
7: Regio 8 Headlines.
8: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Volgende week gaan speurhonden in Suriname helpen bij het zoeken naar de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner, die sinds 2 weken vermist is. In Tilburg heeft een automobilist die op de vlucht was voor de politie meerdere auto's geramd. Rusland heeft een luchtaanval uitgevoerd vlakbij de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Daarbij zijn 27 doden en 42 gewonden gevallen. En volgens de Nepalese minister van Financiën is er ongeveer 4 miljard euro nodig voor de wederopbouw na de zware overstromingen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
9: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
10: Vanmiddag dan hebben we te maken met een matige wind uit de meest westelijke richtingen. Verder hebben we wolkenvelden, af en toe wat zon in heel lokaal een buitje. Temperatuur loopt op naar 21 tot 23 graden. Vanavond neemt vanuit het westen de bewolking wel verder toe en dan hebben we te maken met een regengebied dat van west naar oost over de provincie trekt. Er vallen wat buien, kunnen ook even stevige exemplaren bijzitten. Plaatselijk kan het even goed doorregenen, maar ook de wind die kan even aantrekken. Verder hebben we dan komende nacht weer droog weer, dan volgen er enkele opklaringen en dan koelt het af naar 14 tot 15 graden. De zondag hebben we ook vooral in de ochtend met wolkenvelden en zonnige perioden te maken. In de middag hebben we bij een matige west- tot zuidwestenwind temperaturen van 22 graden. En kan er een enkel buitje vallen, maar de meeste tijd blijft het droog. Na het weekend op maandag een nattere dag. Dinsdag en woensdag verlopen weer wat droger. Temperaturen blijven dagelijks zo rond de 20 tot 22 graden.

Wat een verwennerij zo, hè. Ja, Backman Turner Overdrive, Ain't Seen Nothing Yet. En daarachteraan Kygo met Max McNown en Take Me Back. Dit is Regio 8.

0: Het is Regio 8 en Noah Sarre, Cracks Beneath My Skin, zo heet hij. Even een quizvraagje zo tussendoor op zaterdagmiddag. Ja, nou ja, het is niet echt een quizvraag. Het is gewoon even een vraag uit interesse. Hoe vaak heb jij de film Grease al gezien? Nou, dat moet nog heel vaak zijn, denk ik, ondertussen. Is er iemand die die film nog nooit gezien heeft? Nee, ik kan het me haast niet voorstellen. En deze zingen we dan allemaal mee.
1: This car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why it's greased lightning?

En tot zover deze lunch op Regio 8. Maar het weekend van Regio 8, en zeker deze zaterdag, is nog lang niet voorbij. En zometeen gaan we namelijk vrolijk verder. En vergeet ook vooral vanmiddag niet te luisteren. Vanaf 4 uur hoor je 8 Sport met om 4:30 live. De wedstrijd De Graafschap tegen Almere City FC. Maak er een heel mooi weekend van nog.

met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.

0: /business.
1: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Aanstaande zondag is het zover. De allereerste Kasteelstad Zomerfair in Zeerenberg. Van 11 tot 5 verandert de route van Kasteelhuisberg tot aan het Stadsplein in een gezellige zomerse fair. Struin langs leuke kraampjes en geniet van lekker eten en drinken. Ook voor de kinderen zijn er volop leuke activiteiten. Kom daarom zondag naar Zeerenberg en beleef samen een gezellige zomerse dag tijdens de Kasteelstad Zomerfair.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Regio 8. Er liggen nog 400 schepen vast in de Perzische Golf met totaal 6000 opvarenden. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. Het komt omdat het erg lastig is om door de straat van Hormuz te varen. De Iraanse revolutionaire garde beweert de complete controle over de zeestraat te hebben, maar Amerika zegt dat die open is en onder hun controle staat. Afgelopen week gingen er dagelijks gemiddeld 29 schepen doorheen. Voor het begin van de oorlog waren dat er zo'n 130. Landen van de Europese Unie dreigen de winter in te gaan met de kleinste gasvoorraden in 13 jaar, daarvoor waarschuwen experts. De locaties voor gasopslag worden op het moment te langzaam bijgevuld. Nu is dat voor ongeveer 64% vol, maar het doel voor de winter is 80%. Dat wordt met het huidige tempo niet gehaald. En als het zo doorgaat, is de gasvoorraad vlak voor de winter zo'n 20% kleiner dan gebruikelijk. Dat zal niet direct tot problemen leiden volgens de experts, maar wel tot hogere prijzen. Volgende week gaan speurhonden in Suriname helpen bij het zoeken naar de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner, die sinds 2 weken vermist is. Stichting Reddingshonden stuurt 8 honden met hun begeleiders naar Suriname. Dat kost zo'n 50.000 euro en dat wordt betaald door het bedrijf van de ex-vrouw van Leisner. De auto van Leisner is uitgebrand en platgeperst teruggevonden in een moeras. De politie houdt er rekening mee dat de 52-jarige man niet meer leeft. In Tilburg heeft een automobilist die op de vlucht was voor de politie meerdere auto's geramd. Gisteravond reed hij op een verkeerscontrole af, maar stopte niet en ging er vandoor. Hij botste achterop 2 auto's die voor een rood stoplicht stonden te wachten. Een derde auto raakte beschadigd door rondvliegende brokstukken. De 39-jarige man zonder geldig rijbewijs werd uiteindelijk aangehouden en was vermoedelijk onder invloed van drugs. Hij is gewond naar een ziekenhuis gebracht. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe een zonnetje en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Er staat een matige zuidwestenwind en het is ongeveer 22 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij...

0: Bel.nl.
1: Shit! Smartphone display waar een barst in zit? Bel.nl Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Bel.nl Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check bel.nl.
2: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
3: Het eerste weekend van september bruist Doetinchem. Het Stadsfeest editie 2026 wordt groter, leuker en gezelliger dan ooit. 12 podia, 8 zones met feest, vermaak, artiesten, shoppen, eten, drinken en gezelligheid. Van 4 tot 6 september in het centrum van Doetinchem. Kom naar het Stadsfeest Doetinchem.
4: Sven Dimmendaal.
5: Goeie 2,5 uur voordat de wedstrijd begint. De Graafschap tegen Almere. Wat denk jij dat het gaat worden? Laat dat even weten.

Maxwell en Grosso, Sun is Shining. Regio. Ja, om gelijk maar even 26 vraagtekens weg te halen. Ik ben inderdaad niet Koen. Nee, we hebben even van plek gerold. Vandaag hoor je mij op de zaterdagmiddag tussen 2 en 4. En morgen tussen 2 en 4 is Koen hier voor je. Voor nu ben ik in ieder geval bij je zo vlak voor de wedstrijd die op de planning staat. Want vanmiddag wordt een grandioos spannende wedstrijd gespeeld. De Graafschap had een toch al wat slechte seizoenstart. En hopen dat ze dat vandaag een beetje kunnen opkrikken met een overwinning. Nou, ik vroeg aan jou, wat denk jij dat de Graafschap gaat maken tegen Almere City? Laat dat even weten. Kun je doen door mij te appen. 0647470022. Ik zie onder andere Marieke. Marieke zegt 1-2 voor de Graafschap. De Graafschap dus gaat winnen. Ja, ik hoop het ook. Het wordt een lastige pot. Dat zei Heinz Scheur gisteren ook.

0: Even een behoorlijk stuk terug in de tijd met de Beatles. En hello, goodbye. Ik hoop dat de Graafschap Almere City vanmiddag ook kan uitzwaaien en de punten in Doetinchem houdt. Want de Graafschap is na een moeizame seizoenstart dringend op zoek naar punten, kunnen we wel zeggen. Na slechts 1 punt uit de eerste 3 wedstrijden moet het toch vanmiddag op eigen Vijverberg veel beter gaan tegen dus Almere City. Om 16:30 is die wedstrijd. Verdediger Thomas Kok kan de superboeren daarbij weer helpen. De 28-jarige Brabander die vertrok afgelopen zomer nog uit Doetinchem, maar keerde verrassend genoeg deze week weer terug.
1: Verwacht, ja, wel lastig vind ik die vraag. Want ik had wel gewoon meegetraind met het gevoel van oké, ik ga gewoon meetrainen, zeg maar. Om fit te blijven. En dat was ook de intentie. Alleen ik merkte zelf ook in de training dat het eigenlijk best wel goed ging. Dat ik een bepaalde bijdrage kon leveren aan het team, zeg maar. Een rol die die nog niet die vorig jaar eigenlijk ook een beetje had. Ja, toen kreeg ik wel gewoon weer een goed gevoel erbij. En natuurlijk is het dan nog steeds, jij kan het zelf niet beslissen. Je kan alleen laten zien op het veld. En dat heb ik gedaan op het trainingsveld. En dat mag ik nu gaan doen in de wedstrijden weer.
2: Volgens trainer Thomas Duivenvoorde was er 1 simpele reden waarom Kok niet onder contract bleef van de club.
3: Alleen ja, wij zochten een linkspoot voor het centrum. Nou, die hebben we gevonden in Gijs. En een tweede linkspoot van het juiste niveau hebben we niet kunnen vinden. Uiteindelijk hebben we de conclusie getrokken, liever een hele goede rechtspoot in Thomas Kok dan een minder goede linkspoot. En uiteindelijk ben ik blij dat hij er is.
2: Vorige week was het nog niet de intentie dat hij hier zou blijven. En nu toch. Hoe is dat dan precies gekomen?
3: Zo gaat het soms in het leven. Hè? Dat dingen door voortschrijdend inzicht veranderen. En daar is dit een voorbeeld van. Inderdaad, hij heeft contact met ons gezocht om mee te trainen. Nou, en het is absoluut wel zo dat in die week dat hij hier trainde, dat in ieder geval voor mij weer bevestigde hoe een waardevolle speler hij voor ons kan zijn.
2: De transferwindow is momenteel nog open en de club hoopt nog wel wat versterking te kunnen verwelkomen.
3: Maar wellicht 1 of 2 spelers die ons nog kunnen versterken. Maar het uitgangspunt is en blijft dat het spelers moeten zijn die ons beter maken. En als wij niet dat gevoel hebben, dan zullen ze ook niet komen.
2: En stel het lukt niet, heb je dan genoeg, denk je, dat je een succesvol seizoen kan draaien tot nu toe?
3: Dat denk ik wel. En waarom ik dat denk is omdat er 2 uitdagingen op dit moment zijn voor ons. De eerste uitdaging is dat de groep die we nu hebben relatief laat tot stand is gekomen. En voetbal gaat om samenwerken. Uitdaging 2 zijn blessures. We hebben nu helemaal een aantal blessures van spelers die heel waardevol voor ons kunnen zijn.
2: Na slechts 1 punt uit 3 wedstrijden moet het zaterdagavond beter op de Vijverberg. Tegenstander Almere City staat er met 7 punten een stuk beter voor. Aan de superboeren de taak om de rug te rechten.
1: Ja, de Almere goede ploeg natuurlijk. Redelijk hetzelfde als vorig jaar. Snelle buitenspelers, goede spits. Verder ook gewoon echt een goed elftal. Wat ervaring achter de naam heeft natuurlijk.
3: Ik verwacht een heel sterk Almere City. Het is een team dat heel direct speelt. Dat heel graag gebruik maakt van de ruimte die wij eventueel in onze rug laten. En dat doen wij nog wel eens. Dus daar zullen we beducht op moeten zijn. Tegelijkertijd verwacht ik dat we ook kansen zullen krijgen en mogelijkheden.

0: kan je vertellen, als ik ga rennen, dan hoor je dat wel, hoor. Met maat 48. Nee, dat is niet waar. Mijn schoenmaat 46 trouwens, maar toch. Hoor je wel. Je hoorde Mike and the Mechanics en Silent Running op Regio 8. Waar je ook zometeen wordt bijgepraat met het laatste nieuws uit jouw regio. Kun je ook op de hoogte blijven door op onze website te kijken, regio8.nl. Of download de Regio 8 app. En Ain't Nobody komt er ook aan na het streeknieuws. Naar de headlines.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop stee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4u.de. U vindt ons aan de Kreuzstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
4: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Kom op 4, 5 en 6 september naar het Stadsfeest Doetinchem. Stadsfeest Doetinchem, podium van de Achterhoek, wordt mede mogelijk gemaakt door
6: Doseer.nl, Janssen Food Service, Vommers en Vommers, De Mebel Vastgoedonderhoud en Globe Security, Zelhem.
7: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we van weer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Regio 8 Headlines.
11: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Er liggen nog 400 schepen vast in de Perzische Golf met totaal 6000 opvarenden. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. Landen van de EU dreigen de winter in te gaan met de kleinste gasvoorraden in 13 jaar. Daarvoor waarschuwen experts. Volgende week gaan speurhonden in Suriname helpen bij het zoeken naar de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner, die sinds 2 weken vermist is. En in Tilburg heeft een automobilist die op de vlucht was voor de politie meerdere auto's geramd. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
10: Sven Dimmendaal, Regio 8.

Het weekend van Regio 8. Laat vooral van je horen. Laat horen wat ik voor je kan draaien. Waarmee kom jij je weekend lekker door? 0647470022. Je mag het ook inspreken. Als je het aan mij vraagt, is het perfect weer voor deze Snow Patrol.

Stel je voor, hè, je staat onder de douche. En je zit dit keihard mee te blaren. Ja, dan dat kun je toch gewoon niet meer inhouden. Lekkere muziek, Softcell, Tainted Love, hoorde je op Regio 8. Waar ik dus net aan je vroeg wat jij wil horen, kun je gewoon laten weten door mij te appen 0647 47 0022. Je mag het ook inspreken, vind ik ook leuk om te horen. Komt een leuk verzoekje binnen over douchen gesproken. Daar heb ik dus altijd last van als ik dus net uit de douche kom. Geen smerig vuil, maak je geen zorgen. Maar als ik dus net uit de douche kom en ik mijn haren wil kammen. Ja, ik doe dat altijd even na het douchen. Even dat mijn haar toch goed zit, weet je wel. Want ook al werken we bij de radio, ik ben toch een beetje ijdel. Hè? Toch dat mijn haar even weer goed zit. Maar ja, je ziet niks in de spiegel. Omdat het zo gigantisch hard heeft gestoomd door die douche, door die hitte. Zie je natuurlijk niks. Nou, Marco kwam met een hele goede suggestie. Dat daar best wel bij aansluit. En die je ongetwijfeld ook lekker onder de douche mee kan zingen. Dat is deze. Van Tina Turner en Steamy Window. Dankjewel voor het aanvragen, Marco.

je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1+1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Enkele tientallen actievoerders van Extinction Rebellion hebben opnieuw de snelweg A12 in Den Haag geblokkeerd. Ze staan in de tunnelbak richting Utrecht, waar ze ook op het asfalt zitten. En volgens de politie was de blokkade niet vooraf gemeld. Burgemeester Van Zanen heeft direct opdracht gegeven tot ontruiming van de bezette snelweg. Actievoeren op de snelweg is verboden. Personen die dat doen kunnen strafrechtelijk worden vervolgd, maar de actievoerders negeren dat verbod. In Noord-Italië zijn meer dan 40 mensen gewond geraakt door hevig noodweer. Er vielen hagelstenen zo groot als pingpongballen uit de lucht. Tientallen gebouwen en minstens 10.000 auto's zijn beschadigd en duizenden bomen zijn omgevallen. De stad Cremona in Lombardije is het zwaarst getroffen. Daken van tientallen huizen zijn verwoest en 10 kerken liepen schade op, waaronder een kathedraal. Binnen 10 minuten moest de brandweer af op 100 meldingen. Er liggen nog 400 schepen vast in de Perzische Golf met totaal 6.000 opvarenden. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. Het komt omdat het erg lastig is om door de straat van Hormuz te varen. De Iraanse revolutionaire garde beweert de complete controle over de zeestraat te hebben, maar Amerika zegt dat die open is en onder hun controle staat. Afgelopen week gingen er dagelijks gemiddeld 29 schepen doorheen. Voor het begin van de oorlog waren dat er zo'n 130. Landen van de Europese Unie dreigen de winter in te gaan met de kleinste gasvoorraden in 13 jaar, daarvoor waarschuwen experts. De locaties voor gasopslag worden op het moment te langzaam bijgevuld. Nu is dat voor ongeveer 64% vol, maar het doel voor de winter is 80%. Dat wordt met het huidige tempo niet gehaald. En als het zo doorgaat, is de gasvoorraad vlak voor de winter zo'n 20% kleiner dan gebruikelijk. Dat zal niet direct tot problemen leiden volgens de experts, maar wel tot hogere prijzen. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe een zonnetje en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Er staat een matige zuidwestenwind en het is ongeveer 22 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
12: Yes! Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september is het weer zover. Kermis Gaanderen. Daar is 4 dagen gas erop. Met de Boetners, DJ Team Loka, Jan Biggel, DJ Jurgen, de Lawine Boys, Ture Mike, Troef Kindertheater, De Grensvaarders, Cabrio, Tinus Hoekstra, Patrick Willemsen, De Getapte Jongens, The Perfect Showband en Wir sind Spitze. Ook zal het traditionele

0: koningsschieten, vogelknuppelen op maandagochtend en dinsdagmiddag het keizerschieten plaatsvinden. En dinsdagavond het knallende slotstuk, de mooiste après-ski-party van de Achterhoek. Scoor nu jouw paspartout in de voorverkoop bij Koenders het Ware Huis, Hoofdstraat 13 in Gaanderen. Het complete programma vind je op kermisgaanderen.nl. 4 dagen feest in Gaanderen. Ben jij erbij? Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september?
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
0: De Kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Limbeek Personeelsdiensten Gaanderen. Voor de beste persoonlijke professionele match tussen werkzoekende en organisatie. Kijk voor meer info, goed gesprek en goede match op limbeekpersoneelsdiensten.nl. Dat is mooi werk. RMA Combidiensten. Wij bieden totaaloplossingen voor aanleg van openbare verlichting, gas, water en elektra, datanetwerken en volledige installatie van fiber to the home werken in binnen- en buitenland. Kijk voor meer informatie op www.rma-combidiensten.nl. RH Badkamers Silvolde. De kracht van de betere badkamer. Kijk voor meer informatie op rhbadkamers.nl.
2: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
0: De Kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Cafézalen Het Onland. Voor lekker eten of een goed verzorgd feest ga je naar hofleverancier Café Zalen Restaurant Het Onland in Doetinchem. Of kijk op onland.nl. Bij SH Deuren Service begrijpen we dat elke klant unieke behoeften heeft. Wij geven de service die bij u past, kwaliteit, vakmanschap en persoonlijke benadering voor automatische deuren en winkelpuien. Maak vrijblijvend een afspraak via www.shdeurenservice.nl.
3: Sven Dimmendaal. Nog anderhalf uur tot de wedstrijd losbarst. Wordt uiteraard uitgezonden door de mannen van 8 Sport. Wat denk jij dat het wordt? De Graafschap tegen Almere City. Zometeen Simple Minds naar Diana Ross.
4: Regio 8.
5: En door.

0: Geweldige band. Simple Minds op Regio 8. En She's a River. Ja, het zal wel waterige boel zijn geweest dan.
1: En door. Regio
0: 8. Ja. Goed. Je luistert naar Regio 8. Het is 3 uur geweest. De zaterdagmiddag door 2 uur. Dat doe je met de muziek van Regio 8. Laat ook vooral horen wat je op dit moment aan het doen bent. En of je al een beetje Graafschap ready bent. Want de Graafschap die speelt vanmiddag in eigen huis tegen Almere. Ja, het wordt geen makkelijke pot. Dat zei Heinz Geur vrijdag ook al even. Het wordt een lastige pot. Ja, en als je deze ook nog eens verliest, kan het maar zo zijn dat je best wel eens 5 wedstrijden op rij geen punten pakt. Of ja, in ieder geval 1 punt dan. Omdat ze de volgende ronde tegen Heracles moeten. En ook dat is geen makkelijke jongen om tegen te spelen. Dus eigenlijk moet de Graafschap nu wel winnen. Ja, ik heb er persoonlijk een hard hoofd in. Maar goed, we moeten positief blijven. En ja, als we dan toch een voorspelling moeten gooien, zeg ik dan toch maar 2-1 voor de Graafschap, toch? Wat denk jij? Laat het weten. Ik zie een 1-2 voorbij komen. Ik zie een 2-1. Ik zie ook heel veel gelijkspel. Ben benieuwd.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran.
1: This heart is bleeding.
0: Repeat it.
1: I love this feeling.
0: Martin Garrix en Ed Sheeran.
1: So rewind, repeat it.
0: En repeat it. Ja, ze houden van herhalen blijkbaar. Dit is Regio 8, wij de luistert. Wat wil jij horen op je zaterdagmiddag? Laat dat even weten. 06-4747-0022. Zometeen Harry Styles onderweg. As it was. As it was. As it was natuurlijk. Naar Van Dikhout. En wat er morgen komt.

0: tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is die ja van Jumbo.
2: Wie was je aan de beurt?
3: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: Dingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com. Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
1: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: Regio 8, headlines.
6: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Enkele tientallen actievoerders van Extinction Rebellion hebben opnieuw de snelweg A12 in Den Haag geblokkeerd. In Noord-Italië zijn meer dan 40 mensen gewond geraakt door hevig noodweer. Er vielen hagelstenen zo groot als pingpongballen uit de lucht. Er liggen nog 400 schepen vast in de Perzische Golf met totaal 6000 opvarenden. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. En landen van de Europese Unie dreigen de winter in te gaan met de kleinste gasvoorraden in 13 jaar. Daarvoor waarschuwen experts. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
5: Sven Dimmendaal, Regio 8.

Even lekker terug in de tijd. Dit soort muziek doet het natuurlijk uiteraard ook goed op feesten, partijen, op de dansvloer. Waar mensen dan helemaal uit hun plaat gaan met Shania Twain en That Don't Impress Me Much. Ja, wat natuurlijk ook bij een goed feestje hoort.

0: helemaal de pleuris. 3,67 meter is hij lang. En hij zit hier in de studio. Dani, goedemiddag.
1: Een hele goede middag, Sven.
0: Ja, we kennen jou natuurlijk onder andere van Get a Grip. Waar je elke dag te horen bent met je radioprogramma. Samen met Baltazar. Wat doe je nu hier dan?
1: Acht sport. Zo dadelijk mogen we weer voetballen in de Vijverberg tegen Almere.
0: Tegen Almere City inderdaad. Het wordt een lastige pot volgens mij, of niet?
1: Als ze net zo goed spelen als vorige week, wordt het heel lastig. Ja, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, want ik had vrijdag gisteren dus Hein Scheur in de studio. En hij zei ook al van, het kan maar zo zijn. Volgende wedstrijd is tegen Heracles. Heracles, hoe je het wil noemen. Dat je zomaar eens 5 wedstrijden maar 1 punt pakt als je vandaag verliest. Omdat Heracles ook geen makkelijke tegenstander is.
1: Nou ja, dat klopt. Ja. Vorige week was het vooral een beetje grommel achterin.
0: Ja.
1: Waardoor we uiteindelijk met 2 punten achter kwamen te staan. Tenminste, totaal wat de Graafschap allemaal gemaakt heeft, weet ik niet. Ik weet wel dat ik vrij chagrijnig hier de studio uitging. Toen de microfoons dicht waren, dacht ik, nu heb ik het ook gehad. Ik ben weg.
0: Ja, het was geen geweldige pot.
1: Nee, dat is een understatement.
0: Maar ik weet zeker, vandaag gaat het beter. Ik hoop dat ze winnen. Het wordt een lastige pot. Ik zei 1-1, maar stiekem denk ik wel 2-1. Dat moet toch? Ik bedoel,
1: in ieder geval hopen op winnen, zeg maar.
0: Ja, zo is het.
1: We gaan zo dadelijk wel horen wat die jongens in het stadion ervan denken.
0: Ja, zometeen dus 8 sport vanaf 4 uur hier. En de wedstrijd begint uiteraard om 4:30. Kun je live volgen op de radio, dus op Regio 8, als je er niet bij bent. Dan nog iets anders, want Baltazar die staat nog ergens anders, of niet?
1: Ja, die staat bij Zelhem op Hete Kolen.
0: En dat is?
1: In Zelhem.
0: Oh, kijk. Dus dat is inderdaad een evenement. En daar staat hij dan verslag van te doen. Dus 2 keer verslag. 1 keer van voetbal en 1 keer van Zelhem op Hete Kolen. Dus Dani dus zometeen vanaf 4 uur. Eerst nog even terug naar september. Ken je deze nog?

0: oftewel Madonna. Dat zeggen ze natuurlijk ook nog wel eens. Ja, het is bijna zover. Nog een kleine, nou, goed drie kwartier tot de wedstrijd begint. Almere City tegen de Graafschap. Graafschap tegen Almere City, moet ik eigenlijk zeggen. Want ze spelen uiteraard in eigen huis. Ik heb even de reacties verzameld. Ik zie een 1-2 voorbij komen. Ik zie een 1-1. Ik zie een 2-2. Ik zie ook een 1-3. Ja, ik vind het een lastige wedstrijd. Ik denk dat ik er... Ik kan er geen pijl op trekken. Jij zei tegen mij, Dani, dat ik vooral moest zeggen dat ze gaan verliezen, omdat ze dan misschien wel een keer winnen.
1: Maar vorige week had je zo heel mooi gezegd, toen kwam ik hier de studio in en ik hoor jou zeggen, goh, ze winnen dit wel. En toen zat ik in de studio, hij zal het toch niet gejinxed hebben. En ja hoor.
0: En dat wonnen ze dus weer niet. Ja, nee. Dat zul je altijd zien bij mij. Ik zeg het een en het ander gebeurt. Dus in dit geval gaan ze verliezen. En let op, dan moet ik niet zeggen.
1: In dit geval zeg ik ook, ze verliezen met 0-10.
0: Ja, 0-10, nou, dan winnen ze met 10-0, denk ik.
1: Ja, maar, dat hoop ik. Hopen.
0: Dat moet nog maar uitblijven. En het is natuurlijk, het heeft ook te maken met die transferperiode die nog tot woensdag uit mijn hoofd is. Waar ze nog nieuwe spelers kunnen aantrekken, laten gaan en weet ik het allemaal wat. En heel veel geblesseerden ook nog. Het is een beetje drama bij de Graafschap, heb ik het idee.
1: Dat klopt, maar je kan nog wel, je zegt het zo mooi, die transferperiode is er nog, dus je kan nu nog puzzelen.
0: Ja,
1: de tijd om te puzzelen is nu, en zo dadelijk kan je dat puzzelen heel lastig mee doen, dan kan je het alleen maar doen met de spul wat je al in huis hebt.
0: Ja, dat is waar, dat is zeker waar, en dan moet je het daarmee doen, en dan moet je maar resultaten gaan halen, en dat gaat best lastig worden, als ik zo de eerste drie wedstrijden heb gezien van de Graafschap. Hoe dan ook, straks een fantastische wedstrijd, een spannende wedstrijd op de planning. Dani, jij zit hier in de studio om de mannen van Achtsport in het stadion te begeleiden.
1: Bart en Michiel zitten
0: in het stadion. Ja. En zij doen verslag van die wedstrijd. Ik hoop dat ze een beetje enthousiast zijn. En dat ze ook enthousiast kunnen blijven met een prachtige winst. Maar ja, dat gaan we zien natuurlijk. Om 16:30 is die wedstrijd. Veel plezier zometeen met Achtsport. En oh ja, zet hem op hete kolen natuurlijk.

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
2: Nu halen, dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
0: Beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
2: Nu halen, dus niet straks.

0: of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Hero Cassis, diverse smaken per fles maar 1,29.
2: Nu halen, dus niet straks.
3: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
6: Wow,
5: kost je maar 3 minuten.
6: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor 300 euro.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Het kabinet heeft excuses aangeboden voor misstanden in de gesloten jeugdzorg en instellingen. Zorgminister Sterk deed dit vanmiddag in een zaal in Ede, waar onder andere slachtoffers, nabestaanden en familieleden bij waren. Ze zei dat het kabinet spijt dat ze niet hebben kunnen zorgen voor een veilige plek en goede zorg. Tienduizenden jongeren hadden te maken met een strenge en onderdrukkende leefomgeving en veel ook met geweld. Dat werd duidelijk in 2 rapporten van een ervaringsdeskundige die sprak met 51 jongeren. De inspectie bevestigde dit later. Een Nederlandse man van 35 is omgekomen in het noordwesten van Italië. Hij verdronk in een rivier die hij wilde oversteken. De zus van het slachtoffer had hem als vermist opgegeven, waarna de politie hem kon identificeren. Zij woont in Milaan en de auto die gevonden werd in de buurt van de Nederlander staat op haar naam. De man was gaan wandelen bij het Aostadal. Bosarbeiders zagen hem vallen in het water en schakelden de politie in. Enkele tientallen actievoerders van Extinction Rebellion hebben opnieuw de snelweg A12 in Den Haag geblokkeerd. Ze staan in de tunnelbak richting Utrecht, waar ze ook op het asfalt zitten. En volgens de politie was de blokkade niet vooraf gemeld. Burgemeester Van Zanen heeft direct opdracht gegeven tot ontruiming van de bezette snelweg. Actievoeren op de snelweg is verboden. Personen die dat doen kunnen strafrechtelijk worden vervolgd, maar de actievoerders negeren dat verbod. In Noord-Italië zijn meer dan 40 mensen gewond geraakt door hevig noodweer. Er vielen hagelstenen zo groot als pingpongballen uit de lucht. Tientallen gebouwen en minstens 10.000 auto's zijn beschadigd en duizenden bomen zijn omgevallen. De stad Cremona in Lombardije is het zwaarst getroffen. Daken van tientallen huizen zijn verwoest en 10 kerken liepen schade op, waaronder een kathedraal. Binnen 10 minuten moest de brandweer af op 100 meldingen. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe een zonnetje en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Er staat een matige zuidwestenwind en het is ongeveer 22 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
10: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Aanstaande zondag is het zover. De allereerste Kasteelstad Zomerfair in Zeerenberg. Van 11 tot 5 verandert de route van Kasteelhuisberg tot aan het Stadsplein in een gezellige zomerse fair. Struin langs leuke kraampjes en geniet van lekker eten en drinken. Ook voor de kinderen zijn er volop leuke activiteiten. Kom daarom zondag naar Zeerenberg en beleef samen een gezellige zomerse dag tijdens de Kasteelstad Zomerfair.
13: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
14: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
13: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
14: Rand? Nee.
13: Fair enough.
14: Social Deal, deals die je niet mag missen.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
14: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.

0: Radio 8. 8 Sport.
1: Een hele goede middag. Het is 3:03. Zo dadelijk om 4:30 gaat de wedstrijd De Graafschap Almere City van start. Hopen dat het spel beter is dan vorige week. En natuurlijk hopen op die eerste zegen van de Graafschap. Dat straks en nog wel meer in 8 Sport vandaag. Hij regen. Hallo? Oh, er staat nog op automaat, jongens. Muziek. Ah, ja, hij doet het. Muziek. Van Halen, Jump, hoor je hier op Regio 8 bij 8 Sport.

0: Van Halen hoorde je hier bij 8 Sport met natuurlijk de bekende hit Jump. Het is tijd voor een stukje voorbeschouwing. De Graafschap is op zoek naar punten in de start van het seizoen. Wie de superboeren daarbij probeert te helpen is verdediger Thomas Kok. De 28-jarige Brabander verliet vorig seizoen de club die aangaf op zoek te zijn naar een ander type speler. Maar nu keert hij toch terug.
1: Verwacht, ja, wel lastig vind ik die vraag, want ik had wel gewoon meegetraind met het gevoel van oké, ik ga gewoon meetrainen, zeg maar. Om fit te blijven. En dat was ook de intentie. Alleen ik merkte zelf ook in de training dat het eigenlijk best wel goed ging. Dat ik een bepaalde bijdrage kon leveren aan het team, zeg maar. Een rol die nog niet, die ik vorig jaar eigenlijk ook een beetje had. Ja, toen kreeg ik eigenlijk wel gewoon weer een goed gevoel erbij. En natuurlijk is het dan nog steeds, jij kan het zelf niet beslissen. Je kan alleen het laten zien op het veld. En dat heb ik gedaan op het trainingsveld. En dat mag ik nu gaan doen in de wedstrijden weer.
2: Volgens trainer Thomas Duivenvoorde was er één simpele reden waarom Kok niet onder contract bleef van de club.
3: Alleen ja, wij zochten een linkspoot. Voor het centrum. Nou, die hebben we gevonden in Gijs. En een tweede linkspoot van het juiste niveau hebben we niet kunnen vinden. Uiteindelijk hebben we de conclusie getrokken, liever een hele goede rechtspoot in Thomas Kok dan een minder goede linkspoot. En uiteindelijk ben ik blij dat hij er is.
4: Vorige week was het nog niet de intentie dat hij hier zou blijven. En nu toch. Hoe is dat dan precies gekomen?
3: Zo gaat het soms in het leven. Hè? Dat dingen door voortschrijdend inzicht veranderen. En daar is dit een voorbeeld van. Inderdaad, hij heeft contact met ons gezocht om mee te trainen. Nou, en het is absoluut wel zo dat in die week dat hij hier trainde, dat in ieder geval voor mij weer bevestigde hoe een waardevolle speler hij voor ons kan zijn.
2: De transferwindow is momenteel nog open en de club hoopt nog wel wat versterking te kunnen verwelkomen.
3: Maar wellicht 1 of 2 spelers die ons nog kunnen versterken. Maar het uitgangspunt is en blijft dat het spelers moeten zijn die ons beter maken. En als wij niet dat gevoel hebben, dan zullen ze ook niet komen.
4: En stel het lukt niet, heb je dan genoeg, denk je, dat je een succesvol seizoen kan draaien tot nu toe?
3: Dat denk ik wel. En waarom ik dat denk is omdat er 2 uitdagingen op dit moment zijn voor ons. De eerste uitdaging is dat de groep die we nu hebben relatief laat tot stand is gekomen. En voetbal gaat om samenwerken. Uitdaging 2 zijn blessures. We hebben nu helemaal een aantal blessures van spelers die heel waardevol voor ons kunnen zijn.
2: Na slechts 1 punt uit 3 wedstrijden moet het zaterdagavond beter op de Vijverberg. Tegenstander Almere City staat er met 7 punten een stuk beter voor. Aan de superboeren de taak om de rug te rechten.
1: Ja, Almere een goede ploeg natuurlijk. Redelijk hetzelfde als vorig jaar. Snelle buitenspelers, goede spits. Verder ook gewoon echt een goed elftal. Wat ervaring achter de naam heeft natuurlijk.
3: Ja, ik verwacht een heel sterk Almere City. Het is een team dat heel direct speelt. Dat heel graag gebruik maakt van de ruimte die wij eventueel in onze rug laten. En dat doen wij nog wel eens. Dus daar zullen we beducht op moeten zijn. Tegelijkertijd verwacht ik dat we ook kansen zullen krijgen en mogelijkheden.
0: Je hoorde Thomas Duivenvoorde en Thomas Kok in gesprek met verslaggever Hidde Vinkervleugel.

0: helaas is ze niet meer met ons. Dolly Parton met een live versie van Applejack hoorde je hier bij 8 Sport. En nu schakelen wij live naar de Vijverberg. Daar zitten Bart en Michiel. Bart en Michiel, denken we dat we beter gaan spelen als wat het was vorige week? Vooral achterin.
1: Zullen we dat
2: heel eerlijk, wij hebben daar net met z'n tweeën over gehad. De vraag was of wij denken dat het allemaal beter gaat zijn dan vorige week. Hoor jij überhaupt iets van? Nou, de verbinding voorlopig niet beter dan vorige week. Want volgens mij heeft Bart geen enkele...
1: Ja,
2: jij hoort mij? Nou, fantastisch.
1: Zo.
2: Nee, om maar even terug te komen op je vraag. Ja, ik denk het niet. Maar dat heeft vooral ermee te maken dat we eigenlijk wederom een ploeg hebben bij de Graafschap. Die nog steeds niet gewend is om met elkaar te voetballen. Vorige week zagen we natuurlijk bijvoorbeeld het invalbeeld van de Italiaan Finocchiaro. Want het is niet Finocchiaro, toch?
3: Finocchiaro.
2: Finocchiaro. Finocchiaro. Si. Deed het overigens goed. Maakte direct een goede indruk. Die jongen van Juventus kon het eigenlijk er niet voor zorgen dat de Graafschap nog een puntje wegsnoepte bij Marinus Dijkhuis op bezoek in Venlo. Maar ja, die jongen staat dus direct in de basis, om maar één naam te noemen. In ieder geval van die basisopstelling die we zo meteen gaan doornemen. Maar verder blijft dit een ploeg die nog niet echt gewend is om met elkaar te spelen. En het feit dat we zojuist al Thomas Kok natuurlijk hoorden. En het feit dat de Graafschap dus deze week Thomas Kok heeft teruggehaald, zegt eigenlijk wel voldoende. Het kon niet de gewenste versterking vinden in de defensie. Dus dan maar weer terugvallen op Thomas Kok. Het moet voor de jongen toch ook wel een soort geniepig lachje zijn, denk ik, toch? Dat je denkt, in eerste instantie sturen ze mij weg. En uiteindelijk ben ik de ideale man.
1: Ja, nou, dat wilde hij zelf ook, hè? Want hij heeft zichzelf aangeboden.
2: Nee, zeker
1: om weer,
2: wel. Ik denk op het moment dat ze van te horen hadden gezegd, we gaan met jou door. Dat iedereen hier, ook de supporters, dat hadden begrepen. Maar nu komt het toch amateuristisch over.
1: Ja, daar hadden we het inderdaad voor de tijd ook al over. Ja, hij is natuurlijk weggestuurd omdat ze een linkspoot zochten. Niks meer, niks minder. Ja, dat is een beetje zonde en een beetje raar dat hij dan weer zo terug moet komen. Waarom niet gewoon een contract? Maar ja, Dani, je zei in het begin van, denken jullie dat ze beter gaan spelen? Nou, ik hoop het vooral. Ik hoop vooral dat ze, zeker als die tribunes van de Vijverberg hier weer ook vol zitten, dat ze in ieder geval gewoon een fatsoenlijke pot voetbal op de mat leggen.
2: En ik geloof ook best wel dat de nieuwe manier van werken en dat dat beleid is en dat de nieuwe jongens die het zijn gehaald, dat die echt wel kunnen voetballen en dat dat tijd nodig heeft. Maar je hebt gewoon heel simpel even punten nodig op dit moment. Ook om het gemor tegen te gaan van het publiek van mogelijk de slechtste seizoenstart die je dan ooit hebt gemaakt. Ik denk even terug aan de tijd bij Adrie Poldervaart. Toen de Graafschap de eerste drie wedstrijden verloren en volgens mij hier thuis uiteindelijk een puntje pakte. Toen had het ook maar één punt na vier wedstrijden. Was de situatie wel anders, want bij Duivenvoorde heb je niet het gevoel dat er zichtbaar stress en druk bij hem is. Die houdt wel vast aan zijn beleid. Nou, ik herinner mij dat Adrie Poldervaart bij Jong Ajax thuis na drie wedstrijden zijn hand kapot sloeg. Gewoon dwars door een dugout heen sloeg. Zo pissig was hij toen. Nou, dat gevoel heerst nu niet bij de Graafschap, maar je hebt gewoon heel simpel punten nodig om een beetje het gevoel, het vertrouwen te krijgen. En ook het gevoel dat je dus deze lijn die je hebt ingezet, dat uiteindelijk wel wat gaat opleveren.
1: 19e in de KKD.
2: Ja, door de resultaten van gisteren heb je alleen Jong Utrecht nog onder je. Ja, het is triest, het is pijnlijk, het is een beetje de seizoenstart als vorig jaar. Want ook vorig jaar was het eigenlijk een drama. Hè? Toen won de Graafschap de eerste wedstrijd wel van VVV. Maar verloren daarna ook gewoon drie wedstrijden achter elkaar. Nou, ik zeg gewoon, maar zo gewoon is het eigenlijk niet. Nou, zo erg is de situatie nu nog niet. Maar het is wel zo dat je af en toe met pijn kijkt naar het speelschema dat er is voor de Graafschap. Namelijk, volgende week ga je naar Almelo, naar Heracles. Daarna speel je tegen FC Emmen. Dat zou zomaar eens de koploper kunnen zijn van de competitie. Maar volgens mij spelen die later vandaag nog. En zouden die bij winst samen met MVV, wat ook uniek is.
1: Ja.
2: Ja, samen met MVV 12 punten hebben. Nou ja, dan moet je daarheen. En volgens mij krijg je daarna NAC en Den Bosch. Dus ga er maar aan staan als de Graafschap zijn met een loeizwaar programma tegen Almere City. Het enige is dat de Graafschap een soort van iets goed te maken heeft natuurlijk tegen Almere. Want het voelt inmiddels alweer als enige tijd geleden. Maar voor het WK in mei ging het zo pijnlijk hier mis. Toen de Graafschap 2-2 speelde dat nog wel. Maar ja, helemaal niks had aan die 2-2. Het was einde seizoen. De play-offs was voorbij. Uitgerekend tegen Almere.
1: Ja, ben benieuwd of ze nou iets goed kunnen gaan maken. Wij komen zo terug met de opstellingen.
0: Jongens, tot straks. Dan ga ik nog even iets draaien van Rondé. Oh my god. Hopelijk kunnen we dat vanavond zeggen. Als we dik gewonnen hebben. Maar dat zullen we nog wel eens zien.

0: Rondé, oh my god. Hopelijk is dat iets wat we vanavond kunnen zeggen. Maar dat ligt natuurlijk ook deels aan de opstellingen. Heren, tijd voor de opstellingen.
1: Ja, zeker. Nog 8 minuten en 49 seconden te gaan. De Vijverberg stroomt langzamerhand vol. En het vernieuwde gras ziet er toch aardig groen uit in ieder geval. Dat mag wel eens gezegd worden al. Dat is zo uniek bijna voor gras op de Vijverberg. Het wordt eventjes... Nog even klaargemaakt. De laatste stukken gras worden weer teruggestopt. En dan stopt de Vijverberg dus vol, zoals gezegd. Ongetwijfeld zit het zo meteen ook aardig gevuld. Het is toch een lekkere partij, de Graafschap tegen Almere op een zaterdagmiddag. Het zou helemaal fijn zijn als de Graafschap hier de eerste zegen van het seizoen weet te behalen. Want dan ga je gewoon, en dat klinkt toch ook weer heel gek, maar op 3 punten komen van de nummer 3.
2: Ja, maar dat...
1: Het zegt allemaal niks na 4 wedstrijden natuurlijk. Maar goed, win je deze niet, dan sta je wel met 1 punt op die 19e plaats. Met dus zoals gezegd een zeer pittig programma in het vooruitzicht. En eigenlijk een van de slechtste seizoenstarten die de Graafschap heeft gekend in de eerste divisie heb je dan achter je naam. Ja, gelijkwaardige dus als aan die tijd met Adrie Poldervaart hier. Dat uiteindelijk ook resulteerde in de 10e plaats eind van het seizoen. En een Poldervaart die toen al vertrokken was natuurlijk omdat hij in die periode ook ziek geworden is. Geen fijne tijd. Nou, laten we hopen dat de Graafschap een compleet nieuwe Graafschap bespaard gaat blijven. De Graafschap heeft, zeker als je kijkt naar die opstelling van afgelopen mei bijvoorbeeld, toen deze twee ploegen tegen elkaar speelden, echt een compleet ander elftal. Ja, dat is bij Almere niet zo. Almere heeft een basis die op een aantal namen na vernieuwend zijn. Maar eigenlijk grotendeels hetzelfde is als dat het in mei hier op het papier stond. Dat zegt eigenlijk wel veel over het beleid dat Almere heeft ingevoerd. De trainer daar is nog eens 3 jaar jonger trouwens dan Duivenvoorde. Jij wil nog wat
2: toevoegen? Ja, daar hebben we voor de tijd inderdaad al over. Het is gewoon echt een hele degelijke opstelling van Almere.
1: Ongelooflijk degelijk. Het is gewoon een goede ploeg. Echt een goede ploeg.
2: Ja, maar ook de individuele kwaliteiten van die spelers.
1: Ja, die zijn goed. Ja, het is echt een goede ploeg. Ja, het is Almere heeft... ook meer budget dan de Graafschap. Ja, je kan het niet voorstellen. Want er was een tijd dat dat echt totaal ondenkbaar was. Maar er zit daar in Almere gewoon een grote sponsor achter. En dat zie je ook wel aan het stadion. Dat ze daar inmiddels tot bijna 6.000 volgens mij hebben gemaakt. Nou ja, je ziet het aan de selectie van Almere. Dan maar even kijken. Want wat dan dus wel anders is bij Almere is de trainer. Ja, de Graafschap heeft een trainer van 39 jaar. Met de trainer van Almere. Dat is Anous Dashkir. Die is nog eens 3 jaar jonger. 36 jaar. En ook nog eens een keer al bondscoach geweest. Dat kan je ook niet van het velen zeggen. Is een Afghaan, Dashkir. En hij is al, volgens mij zelfs 2 jaar lang, is die bondscoach geweest van zijn eigen land, van Afghanistan. Nu dus eerder al assistent geweest bij Almere. Toen ging hij weg. Nou, hij is weer terug bij Almere City, dus nu als hoofdtrainer. Eigenlijk één echte andere naam ten opzichte van die wedstrijd in mei is de doelman. Dat is Speel. Dat is bijna 2 meter lang, die gozer Speel. Wessel Speel. En volgens mij heeft hij nogal een speelse carrière achter de rug.
2: Ja, dat is prachtig. Die is opgeleid door FC Utrecht. Toen is hij naar Amerika vertrokken, naar het college voetbal. Heeft hij bij een aantal verschillende clubs gespeeld. Uiteindelijk bij Minnesota terechtgekomen. Toen is hij uitgeleend aan Shelbourne. Kent u ze nog? Conference League voorrond Ajax. En nou is hij sinds afgelopen seizoen de keeper van Almere City. Ja, en die vent, die is volgens mij, die is nog geen 30.
1: Volgens mij zelfs 21, dacht ik.
2: 21.
1: Ja, bizarre.
2: Wat een carrière heeft hij al gehad.
1: Bizarre carrière heeft hij gehad in ieder geval. Ja, dat is dus mooi voor Speel. Maar ik hoop eigenlijk dat hij vooral heel veel moet vissen vandaag. De doelman van Almere. Voor hem weinig wijzigingen. Bijleveld is daar de linksback. Maar die kennen we nog wel van Heracles bijvoorbeeld. Maar speelde ook vorig jaar al bij Almere. Van der Blaak en Lowens waren ook centraal duo. Ja, wat kunnen we daarover zeggen? Dat Lowens de ex is van Monica Geuze. Dat zover...
2: Een nieuwe vriendin, toch?
1: Ja, maar die ken ik niet. Die ken jij wel.
2: Dat is
1: die deed mee aan Expeditie Robinson.
2: Ja, zeker.
1: Ja, tot zover genoeg over de vriendin van deze verdediger van Almere. Rechtsback, dat is Joey Jacobs. Inmiddels al jarenlang een speler bij Almere City. Middenveld met Enzo Cornelissen, oud-Vitessenaar. Mees Hoedemakers, ex-NEC en ex-Cambuur. Die is toch wel knap dat ze die hebben bij Almere in de selectie hebben weten te halen. En op 10 speelt, de El Yebli van Almere. Dat is namelijk Hamza Eldari. Hij ziet er ook een beetje uit als de verjongde El Yebli. En hij is net zo goed als dat Youssef El Yebli was in de tijd hier bij de Graafschap. Voorop, de man om in de gaten te houden. Poku, namelijk linksbuiten, is... iemand met een fijne actie in huis en die ook wel eens wat doelpunten meeprikt. Dat doet ook Ferdy Druijf, draagt ook de aanvoerdersband. 3 wedstrijden gespeeld dit seizoen. Ferdy Druijf heeft er al 3 gemaakt. Dat zegt wel voldoende. Uiteraard in de gaten houden. En aan de rechterkant staat, dus 1 wijziging ten opzichte van die 0-3 zegen vorige week bij Vitesse. Daar staat vandaag Dors, Marley Dors. Misschien wel het grootste talent van de eerste divisie. In ieder geval als we Hans Kraaij junior moeten geloven. PSV zou hem vorig jaar al willen hebben, maar hij is bij Almere City gebleven. Hij is dan de vervanger van en Byron Burgering. En die kennen we eigenlijk vooral van zijn goede tijd bij FC Den Bosch. Vorig jaar een wat minder jaar gehad bij Almere. Dat is ook een voetballer die je heel graag bij de Graafschap zou willen zien bijvoorbeeld. Dat is eigenlijk ook om maar het bruggetje te maken naar Duivenvoorde en de opstelling van de Superboeren. Direct het verschil, Bart. Want Duivenvoorde zei zelf al, ja, Almere kan twee volledige selecties opstellen. Ja. En ik kan op dit moment met pijn en moeite 11 man bij elkaar sprokkelen.
2: Ja, maar dat komt natuurlijk ook omdat ze 6 geblesseerden hebben op dit moment. Ja. Hoop spierblessures. Inderdaad, gaan we eventjes snel door naar de opstelling van de Graafschap. Want we hebben nog 3,5 minuten tot de aftrap.
1: Nou, pakken we dat mee.
2: Ja, prima. Hey, in de goal, Ties Wiegers, geen verrassing. Achterop, Hardeman, Besselink, Gijs Bolk en toch wel de verrassing. Thomas Kok gelijk terug in de basis. Ja, Michiel, hoe moet die gast zich voelen?
1: Ja, geen idee. Ik denk dat hij alleen maar met een grote glimlach staat. Ja. Die jongen die was afgeschreven en een paar maanden later was hij opeens de verlosser. Dat is vreemd.
2: Ja, en dadelijk komt hij de 1-0 binnen. Laat maar op.
1: Ja, dat zou geweldig zijn voor Kok. Het begint trouwens direct te regenen op de Vijverberg. Ik weet niet of dat ermee te maken heeft. Maar,
2: nou, gaan we door naar het middenveld. Donny Warmerdam, Jason Meerstad en Nart Ameti Grainka. Ook weer zo'n prachtige naam.
1: Nou, uit de jeugd. Ja. Dat is gewoon een international van Kosovo.
2: Ja, bizar eigenlijk. Hè? Als je, wat een bijzondere potpourri aan spelers de Graafschap heeft. Zeker. Want dan gaan we naar voren. Dan hebben we Toivo Mero, de Fin. Dan hebben we rechtsbuiten Gabriele Finocchiaro, de Italiaan. En in de spits de boomlange Duitser Julian Kania. Die moet het nog wel even laten zien.
1: Ja, vorige week scoorde hij wel bij VVV. Dat was ook een bal die hij letterlijk in zijn schoot geworpen kreeg. Als hij die niet had gemaakt, dan was er ook geen echte spits geweest. Wel iemand, en dat kun je bij de Graafschap ook niet vaak zeggen, die gewoon al gescoord heeft in de DFB-pokalenfinale.
2: Ja, toch dat
1: een
2: mooi
1: geweldig feitje is dat toch uiteindelijk. Toen hij met Bielefeld als derde Liga-ploeg die finale wist te halen. Het komt inmiddels met bakken uit de lucht op de Vijverberg. Het is toch aardig goed gevuld. En ik moet zeggen, het blijft toch wel even wennen. Die switch die vorig jaar gemaakt is van het geet hier spoken naar Safri Duo en de Bongo Song. Het is toch een soort jeugdherinnering voor mij, die Bongo Song.
2: Maar aan de andere kant,
1: voor jou. Ja, dat geloof ik wel. Maar aan de andere kant, het geet hier spoken, dat past toch ook wel heerlijk bij de Graafschap.
2: Het geet hier spoken, krijg je kippenvel van. En hier krijg je een nostalgisch gevoel van.
1: Ja,
2: en ik weet niet wat ik liever heb.
1: Ik zou voorstander zijn van op vrijdagavond gaan we lekker, wanneer we in het donker voetballen, naar het geet hier spoken. En dit past bij een zaterdagmiddag, de Bongo Song.
2: Ja, nou, ik kan het niet beter samenvatten.
1: Toch?
2: Ja, een beetje Duitse voetbalmiddag. Hè?
1: Ja, laten we hopen dat we dat gaan zien hier. De scheidsrechter vandaag is een kleine dame. Dat kunnen we wel zeggen, want ze is echt... ik zie daar nu Ferdy Druijf bij staan en Joran Hardeman, die voor de tweede keer de aanvoerdersband draagt. En ik denk dat tot de navel van Ferdy Druijf, een beetje overdreven gezegd, komt Shona toch?
2: Ja. Ja, want de scheidsrechter is Shona Shukrala. Shukrula.
1: Shukrula?
2: Shukrula, ja. Nou, dan gaan ze zo aftrappen. Maar moeten wij nog eventjes naar de commercials en naar het nieuws?
1: Ik heb geen idee. Nee, dat gaan wij horen vanuit de studio. Is het commercieel nieuws?
0: Nee, we kunnen gewoon naar de aftrap wat mij betreft hoor, jongens.
1: Hartstikke goed, dan gaan we lekker door praten. Ties Wiegers, die toch een nodige bui over zich heen kreeg. Daar even zijn handen droog klapt, denk ik, in de richting van de goed gevulde spinnenkop. Zou toch ook wel enige vorm van druk voelen. Want ja, het is een echte Achterhoek, een jongen uit Lichtenvoorde. Vorig jaar een moeizame start gehad. Zich daarna echt goed in de basis geknokt. Hij was al basisspeler. Hij is zich goed in een seizoen geknokt. Dan zou je zeggen, ja, die jongen geeft je vertrouwen. Maar hij weet ook dat de Graafschap op de achtergrond bezig is met de Ghanese doelman Reversson van Jong Ajax. Ja, en dat is trouwens wel een goede keeper, moet ik zeggen.
2: Dat is een mega keeper. Ja, bij Ajax hebben ze gewoon eigenlijk een overschot aan keepers.
1: Ja.
2: Ze willen hem dolgraag eigenlijk houden. Want qua kwaliteit zou hij over een paar jaar prima mee kunnen. Maar ja, de Graafschap zoekt eigenlijk nog wel een goede keeper waar ze op kunnen bouwen. Want vanaf de tribunes is er toch wel wat gemor weer over.
1: Ja, ik vergelijk hem altijd een beetje met Jurgen Wevers. Dat is misschien een slecht vergelijk. Maar Wevers die wisselde de prachtreddingen af met enorme ketsers. En dat gevoel heb je toch vaak ook wel een beetje bij Ties Wiegers. Al gun ik die jongen ook vandaag weer een fantastische port. Is afgetrapt, 6 seconden onderweg. En de bal is inmiddels in bezit bij Spil. Die doelman van bijna 2 meter met een lange peer naar voren in de richting van Besselink. Het zou zomaar eens kunnen dat de Graafschap er nog een tweede Besselink bij haalt. Net als vorig jaar met het dubbele Simons. Dan weer een speler in de ploeg heeft met dezelfde naam. Want het schijnt dat ze op de achtergrond bezig zijn met Gijs Besselink van FC Twente. Vorig jaar nog verhuurd aan Willem II. Belangrijk geweest bij de promotie van Willem II. Zou dan een extra middenvelder zijn. Ja, is eigenlijk uitgelekt via zaakwaarnemers en dergelijke. De club ontkent dat nog, maar het schijnt op de achtergrond te spelen. En over Simons gesproken trouwens.
2: Ja,
1: Kaya Simons, die is er niet bij. Heeft dus licht als bierblessure, maar ja, er speelt natuurlijk ook op de achtergrond nog weer iets anders.
2: Ja, die is onderweg naar Zweden.
1: Ja, die kan naar Zweden.
2: Ja, want die gaat daar bij de nummer 4.
1: Ja, de nummer 4. Ja.
2: Geïnteresseerd in Simons.
1: Je kan heel veel zeggen over Barry Paul. Er is heel veel kritiek op hem, op zijn inkoopbeleid. Maar verkooptechnisch, ook Simons is gekomen van, volgens mij, de belofte van Vitesse. alles wat je daar toch financieel weer aan pakt, is toch wel een prestatie.
2: Maar ja, dan moeten ze ook nog een keer gaan investeren in de selectie. En dat blijft nou nog een beetje achter. Tenminste, dat idee heb ik, want de echte investeringen, ja, die komen er nog niet echt. Ik zag op Twitter al voorbij komen Barry Mislintat, maar dat vind ik nog een beetje te vroeg.
1: Nou, ik moet wel zeggen, ik kan wel een nieuwe manier van beleid maken volgen. Alleen, het zijn allemaal jongens die ongelooflijk talentvol zijn. En die Finocchiaro ook is wel gehuurd, maar wel allemaal met optie erbij of wel gelopen contract. Ja, Toivo Mero, die laat in kleine momenten die anderhalve wedstrijd al zien, de Finn op linksbuiten, dat dat echt een geweldige goede voetballer is. Maar ja, als 18-jarige jongen terechtkomen in je eentje in de Achterhoek, nou, succes.
2: Ja, zijn vriendin die is onderweg. Hij zit nou nog in een grote Toucan-hotel, om maar zo te zeggen, in de buurt.
1: Oh, heel goed. En, ja, dus ze zijn nog aan het bouwen in de buurt, naar die andere Toucan.
2: Ja, die andere, Nee, zijn vriendin komt nog hier en dan gaan ze naar een huisje in Doetinchem.
1: Ja, ja, de vriendin van Julian Kania, die is er al wel. Aha. Lola genaamd.
2: Ik zag dat jij haar volgt op Instagram.
1: Een beetje Jackie Driver.
2: Ja, ik wil net zeggen, jij volgt haar op Instagram.
1: Nee, het wordt vergeleken met Jackie Driver. Laten we teruggaan naar waarom wij hier zitten. En dat is de wedstrijd, terwijl het echt wel behoorlijk uit de lucht komt trouwens met Bakker hier. Eerste hoekschop is voor Almere. Voor toch ook wel een half gevuld uitvak met vooral wat jeugd die daar sfeer maakt. Dors is dan degene die direct achter de bal gaat staan. Maken van volgens mij de 0-3 daar bij Vitesse. Goede bal komt in de 5 meter terecht. Weggebokst door Wiegers. Opnieuw ingebracht door Bijleveld. Achterin opgevangen door Ferdy Druif. Ferdy Druif met zijn scheenbeen. Ik denk dat hij niet eens helemaal lekker raakt. Hij raakt hem volgens mij letterlijk tussen zijn knie en zijn, zijn enkel en zijn scheenbeen. Niet helemaal lekker op de scheenbeschermen dan. Heeft in ieder geval geen kauwgom als scheenbeschermen. Of kauwgom, heb je dat gezien?
2: Ja, dat pak je kauwgom.
1: Ja, dat pak je kauwgom. Nou, hij niet, want anders had hij hem niet zo kunnen schieten.
2: Nee, ik vond het best wel knap. Mooi vanuit de lucht. Mooi,
1: ja, een randje
2: van
1: goed
2: de vijf. Ties Wiegers moest zich helemaal uitstrekken. Terwijl
1: tweede
2: je nou weer de tweede hoekschop komt. Draait mooi in. Weggewerkt door Joran Hardeman. Die komt hem naar voren. Naar Mero. Mero die kan hem niet onder controle krijgen. Levert weer in. Nieuwe voorzet vanaf Almere City. Oh, dan belandt hij over het doel. Dankzij een hoofd van de Almere City.
1: Ja, Jacobs die kan wel uit het niets koppen. En ja, dat moet je ook niet hebben dat je na 3,5 minuten al tegen een achterstand aan staat te kijken. Duivenvoorde wel direct zijn hok uit. Net als dat dus de Afghaanse Dashkir dat doet. Ja, ze verschillen maar 3 jaar. Het zijn de nieuwe generatie trainers, zowel bij de Graafschap als bij Almere. En nu zie je ook dat de Graafschap ook kiest voor de opbouwende methode. En dat Kok daar direct dus blijkbaar belangrijk in is. Op de 5 meter is hij degene die de doeltrap neemt. Krijgt hem uiteindelijk met een driehoekje via Wiegers en Besseling teruggespeeld. En dan gaat hij aan de linkerkant bij de gelegenheidslinksback Hardeman over de lijn. En dan ook Toivo Mero die zich moet laten zakken. Is gruwelijk fit, die Finn. Dat heeft er vooral mee te maken dat in Finland het seizoen nog volle bak bezig is. Eigenlijk nog 3-4 maanden ook op dit moment bezig is. De Graafschap zou ook nog bezig zijn geweest met een linksback uit Finland. Maar die mag dus niet komen van die club, omdat hij midden in het seizoen zit. Maar dan zie je wel bij Toivo Mero. Ja, misschien dat het eind van het seizoen een beetje dat het dan op is. Dat het leeg is bij hem. Maar op dit moment is hij ongelooflijk fit. En ook ongelooflijk gedreven. Hij heeft natuurlijk al de Conference League gespeeld met zijn club. Heeft in de Youth League gespeeld, daar 6 keer gescoord in 7 wedstrijden. Het is nog wachten op zijn eerste echte gevaar.
2: Ja, maar dat duurt niet lang meer hoor. Nee. Want wat jij al zei, die indruk die hier achterlaat, die is gelijk goed hoor. Een stukje creativiteit, wat extra loopacties. Wel dat stapje extra doen wat je nou nog een beetje mist bij de meeste spelers van de Graafschap.
1: En dan ben je 18 jaar hè?
2: Ja.
1: Nou, knap hoor.
2: Inmiddels Donnie Warmerdam achterin met de bal. Speelde weer terug naar Ties Wiegers. De Graafschap zoekt naar een opening. Hier dan, lange bal naar voren. Naar die Toivo Mero. Die kan hem aannemen. Laat hem net iets te ver van de voet stuiten. Nog wel in balbezit, maar die loopt weer helemaal terug naar de 16. Speelt hem eigenlijk weer terug naar doelman Wiegers. Wiegers naar Besselink. Besselink kijkt. Ja, die kan eigenlijk ook niks. Dan weer terug naar Wiegers. Zo links en rechts op het veld wel wat beweging. Nu dan laat Finocchiaro zich terugzakken. Speelde weer terug naar Wiegers. En Wiegers maar weer naar voren. Nu dan via Donnie Warmerdam. Nee, die levert ook weer in. Aan de linkerkant van het veld is dat nummer 5 Bijleveld. Die levert ook weer in. Het is een beetje slordig allemaal.
1: Oh, nou, over slordig gesproken. Deze bal naar achteren is helemaal niet lekker van Besselink. En dat resulteert dan ook zo waren een licht fluitconcertje van de supporters. En ik begrijp het op zich wel, want we zitten inmiddels in minuut 6. En als we dit tempo vasthouden, dan gaat Almere een ongelofelijke bak hoekschoppen krijgen. Want dit is al nummer 3 in 6 minuten tijd. En dat is toch flink. Dors gaat weer klaarstaan. Iedereen van de Graafschap ook echt terug op eigen helft om dit te verdedigen. Zelfs Mero staat daar voor de inlopende man klaar. En Finocchiaro ook. Die houdt Enzo Cornelis in de gaten. Dors slingt hem in de 5 meter. Weggekopt daar voor de kopweg van Druif door Kok. Opnieuw ingebracht. Hardeman dan. Kania, de Duitser. Die moet hem ook wegkoppen. Maar hij komt toch weer terecht daar bij Dors. aan de linkerkant en geeft hem mee bij Mees Hoedemakers. Dan Hardeman, aanvoerder van de Graafschap wederom. Net als vorige week in Venlo, schiet hem dan niet eens tegen het been aan van Hoedemakers. Ingooien dus voor Almere en zo houdt die ploeg de druk hoog. En ja, is eigenlijk na de eerste 6,5 minuut wel duidelijk wie de voetballende ploeg gaat zijn.
2: Ja, de Graafschappen eigenlijk continu in de verdedigende stellingen.
1: Ja.
2: Nu levert Almere slordig in. Dors kan niet goed aannemen. Laat hem over de zijlijn gaan. Waardoor Joran Hardeman de ingooi mag nemen. Besselink loopt wel vrij. Achterin Thomas Kok vangt de bal op. Kok naar de andere kant van het veld. Via Hardeman. Eens kijken of het over die kant lukt. Misschien via Toivo Mero. Nee, Hardeman kijkt weer de andere kant op. Toch weer tikkie terug. Tikkie breed naar Besselink. Besselink naar Hardeman. Hardeman naar Besselink. Ja, ze kijken, maar ze doen niet heel veel.
1: Hè. Nee, uiteindelijk dan maar naar Bolk, die dan vandaag ook maar als linksback opgesteld staat. Want ja, hij zei Duivenvoorde, ik hou vast, ondanks dat we maar 1 punt hebben uit die eerste 3 wedstrijden aan mijn eigen visie. Maar ik ga 90% hetzelfde doen, maar toch wat aanpassingen doen. En dat is dat in ieder geval Meerstad bijvoorbeeld de middenvelder niet meer op rechtsback gezet heeft. Als hier de bal in de richting van Meerstad gaat, notabene van Mero, opgevangen door Joran Hardeman. Naar rechts naar Finocchiaro. Gaat naar binnen, die Italiaan wil in één keer schieten. Dat hebben we vorige week al bij VVV gezien. Dat wel een van zijn kwaliteiten is. Echt op snelheid naar binnen trekken en uithalen. Nu komt hij niet echt op de schot. En komt al meer in de weergelegd. Zelfs vanaf als die bal lang gaat in de richting van Freddy Druif. Kok met wat moeite naar achteren stapt. En het duel door zo'n kleine duw wint. En via Bolk terug naar uiteindelijk Wiegers. Wiegers naar Kok. En dan weer dus naar die gelegenheidslinksback. Want dat is dus een van de dingen die Duivenvoorde dan in ieder geval heeft aangepast. Is dat hij dus geen middenvelders meer op de backposities heeft gezet. Dan maar verdedigers die eigenlijk centrale verdedigers zijn. Met vandaag Bolk en Hardeman. Ja, zijn beide eigenlijk gewoon centrale.
2: Maar goed, dankzij Kok zit je weer iets ruimer in je verdedigers natuurlijk.
1: Ja, dat is waar.
2: Dus dan
1: dat is waar.
2: Kun je er ook weer eentje meer.
1: Maar goed, je mist dus aan de rechterkant gewoon. Je hebt er 2 gehaald, hè. Pabai en Wiekhoff. Wiekhoff trouwens prima verdediger in zijn tijd bij Heracles geweest. Maar die zijn beide geblesseerd. En aan de linkerkant is Levi Schoppema geblesseerd. Ja, en Kaya Simons hebben besproken. Die gaat naar Zweden. Tot, wat is het, dinsdag? Woensdag is die transfermarkt open. Hè? Dus je zou zeggen, Barry Powell, die heeft nog wel wat werk te verrichten daar.
2: Ja, maar ik geloof wel dat hij op de achtergrond wel met iets bezig is.
1: Zeker.
2: Hier nu de lange bal naar Kania, die kan er niet bij. Komt uiteindelijk bij Hardeman, die levert in. En Hardeman die signed, het schiet hem daar in zijn hamstring.
1: Oh, en
2: die gaat er al bij zitten. Oei.
1: Dat is zo pijnlijk voor Joran Hardeman. Die is een jaar lang geblesseerd geweest. Een jaar lang. Hij wisselt, hij grijpt naar zijn hamstring, gaat op de grond, direct het gebaar wisselen na 8,5 minuut. Wat is dit ongeloof, slaat zijn hand kapot op de grond.
2: Wat heb jij qua verdedigers op de bank zitten?
1: Wat is dit? Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik moet even kijken.
2: Ik denk dat toch Meerstad dan weer naar achter gaat.
1: Ja, ik denk dat Tigo Groothuis er gaat inkomen.
2: Ja.
1: Die vorige week viel die ook al in.
2: Ja, oké. Okay. Ja.
1: En dat was eigenlijk van de oorsprong was Tigo Groothuis de man uit Wiel. Vierde linksback. Volgens mij, of rechtsback, sorry. Vierde rechtsback dit seizoen.
2: Ja,
1: hij gaat ook direct warm lopen samen met Denzel Eiken. Ja, dat zijn dan de opties.
2: Ja.
1: Hardeman direct de aanvoerdersband af. Wat is dit pijnlijk voor Joran Hardeman? Hij gaat erbij zitten. Wat is dit pijnlijk voor hem na zo lang geblesseerd te zijn geweest? Een jaar lang is hij er niet bij geweest. Hij heeft zich altijd vastgehouden aan zijn geloof. Is een zeer gelovige jongen. Komt uit Veenendaal. Bijna zeggen, een beetje zoals Wout Weghorst dat voor camera deed.
2: Ja.
1: Ja, nee, ja. Maar die maakt er meer een show van.
2: Ja.
1: Kijk, Hardeman die komt uit Veenendaal, die jongen. Die
2: is ermee opgegroeid.
1: Ja, die is er echt mee opgegroeid.
2: En wat je zegt, heeft hem echt door zijn blessure heen gehaald.
1: Ja, dat heeft hij vaak gezegd. Hij heeft zich echt vastgehouden aan zijn geloof. En ja, dit is pijnlijk. Hij ligt gestrekt op de grond. En,
2: dat is zo'n jongen die het absoluut niet gunt.
1: Nee.
2: Die,
1: hij toch zijn contract kunnen verlengen. De club heeft vertrouwen in hem gehouden. Ondanks het feit dat hij er lang niet bij is geweest. En dan is hij en nu 2 wedstrijden bij. Krijgt hij zelfs de band om zijn arm. En overkomt hem dit. Het is ongelooflijk zuur. Ja, Jochem Jansen die is tegenwoordig de hoe noemen we dat? De fysiek trainer van de Graafschap. We zien hem hiervoor om Tigo Groothuis warm te lopen. Maar ik bijna zeggen, Jochem Jansen zou bijna weer terugtreden in het betaald voetbal. Want is natuurlijk een verdediger geweest.
2: Hij zou het nog wel kunnen.
1: Ja, ik denk, zo fit als Jochem Jansen nu is, zo fit is hij in zijn carrière nooit geweest. Nee, maar, en nou is hij fysiek trainer.
2: Ja.
1: Maar Tigo Groothuis staat al klaar. Die gaat erin komen. Wat pijnlijk. Ongelooflijk. Dat is echt sneu voor die jongen.
2: Ja, je ziet ook de grimas op zijn gezicht.
1: Ja, sneu. Ik hoop dat het niet zo erg is. En het kan ook zomaar zijn dat hij uit voorzorg, hij voelt er natuurlijk, dit is mis. En dat hij denkt, dan maar eraf. Maar hij smijt een flesje water weg.
2: Ja, gewoon pijnlijk met de bal rond hier neer. En Tycho Groothuis gelijk aan de bal met nummer 32. Ja. Speelt hem terug naar doelman Wiegers. Die mag weer op gaan bouwen. Ik heb ook niet echt een tactische bespreking of zo gezien bij de Graafschap in intussentijd. Dus nee. Duivenvoorde zal het nog wel even op zijn beloop laten.
1: Ja, maar die heeft ook een pechstart. Dus sowieso natuurlijk wat punten. Ja. Maar als dan vervolgens compleet je hele selectie. Misschien ook wel door de nieuwe manier van trainen. Dat hij toch wat dingen anders doet dan Dijkhuis. En dat als je complete selectie allemaal spierblessures oploopt, is niet weg.
2: Nee. Ja, maar ze trainen ook wel een stuk fanatiek hier.
1: Ja, zeker. Ja, maar ja, met dit als resultaat dan. Geen idee hoor, met één zou zomaar met het ander te maken kunnen hebben.
2: Een dieseltje heb ik de Graafschap genoemd voor de tijd. Ja. Laten we maar hopen dat het dadelijk echt gewoon goed gaat lopen. Maar nu heb ik er nog een beetje een hard hoofd in.
1: Ja, 11,5 minuut onderweg mocht u nu inschakelen. Het is nat op de Vijverberg, het is aardig goed gevuld, dat wel. Maar voorlopig is het ook nog zonder kansen van de Graafschap. En eigenlijk ook zonder grote mogelijkheden van Almere City. Gelukkig wel drie hoekschoppen gezien van de ploeg uit Flevoland. En hier is de, ja, ik wil zeggen, misschien beste voetballer wel van de Graafschap. Kunnen we nu al wel zeggen, na anderhalve wedstrijd. Dat zegt ook wel veel. Ja. Toivo Miro, nieuwkomer uit Finland.
2: Ik had eigenlijk verwacht dat die Kania dat zou zijn. Maar...
1: ja, maar ja, Kania, blijkbaar heb ik hem vorige week Vincent Vermeij Light genoemd.
2: Sta je nog achter die woorden, meneer
1: Vekking? Ja, daar sta ik wel achter, ja. Het is namelijk een zeer beperkte, technisch vaardige voetballer. Een beetje houterig. Voor mij oogde dat altijd ook, totdat hij aan de bal was. Toen dacht je, nou, die kan eigenlijk best aardig ballen. Maar voor mij is het natuurlijk vooral als kwaliteit dat hij op de juiste plek kon staan. En ik geloof wel, deze jongen heeft zoveel doelpunten gemaakt in zijn jeugdige jaren. Mm-hmm. Is natuurlijk laat pas bij een profclub gekomen. Dus dat hij die technische begaafdheid niet heeft, begrijp ik ook wel weer. Maar hij werkt hard, dat zie je ook wel nu. Want het is nu belangrijk bij de balverovering van de Graafschap. Vorige week prikte hij zijn eerste binnen, een echte spitse goal. Ik geloof wel dat dit een jongen is die dodelijk kan zijn in de 16 meter.
2: Ja, maar dan moet je dat vervolgens nog wel eerst laten zien.
1: Daar moet je wel komen, ja.
2: Ja, nu dan met de lange bal van Wiegers op Finocchiaro. Maar die is te lang en die belandt gewoon in de halde van doelman Speel. Die voor Almere City weer op kan gaan bouwen. Ja, Almere City die, wat we al zeiden, eigenlijk gewoon veel betere ploeg is. En op papier zou je zeggen van, dit wordt gewoon een 1-3, 1-4.
1: Ja, vorige week wonnen ze met 0-3 van Vitesse. En ik moet eerlijk zeggen, als je de selectie van Vitesse op dit moment naast de selectie van de Graafschap legt, denk ik dat daar niet eens zo heel veel verschil in zit. Vitesse toch ook een aantal echt goede voetballers in de ploeg. Ja, dat horen zie je in de aftroep liever niet. Maar ja, dat zijn wel de feiten tegenwoordig. Dat zie je ook wel aan de overwinning bij Den Bosch. Met 4-1 toch gemakkelijk. Met bijvoorbeeld Bannes, die dan toch wel voor vorig jaar al in Vitesse ging, voor Vitesse koos. Maar iemand die ze ook bij de Graafschap, gezien zijn doelpunt in het verleden bij FC Eindhoven, toen hij topscorer werd, volgens mij van de eerste divisie zelfs, graag zouden willen hebben. Het zijn allemaal concurrenten van de superboeren. En wat dat betreft is dat ook wel weer de keukenkampioen-divisie, waar iedereen van iedereen kan winnen.
2: En, dat is ook wel de charme natuurlijk.
1: Het is de charme en het genoeg zegt dat de ploeg die vorig jaar zo'n beetje stijf onderaan stond, dat die nu de koploper is, hè, MVV. Die hebben gewoon 4 keer gewonnen.
2: Ja. Voor het eerst in de clubhistorie, zag ik.
1: Ja. Met Andries Jonker als trainer, waar overigens ook heel veel kritiek op was. Mm-hmm. Dat iedereen zei, gaat dat wel een match zijn? Hij pakt gewoon de volle buit na 4 wedstrijden. Daar zijn ze bij de Graafschap jaloers op. Want ja, in het slechtste scenario sta je straks al 11 punten achter MVV. Na 4 wedstrijden, bijna ongelooflijk.
2: Laten we er nog maar even niet van aangaan. Laten we even een goede hoop houden.
1: Laten we hopen dat beperkt blijft tot de punt. Wat is het? Tot 9 puntjes of zo.
2: Hier de ingooi van Toivo Miro. Op de doorgelopen Bolk. Bolk zet voor. Maar Kania kan hem niet in de goal krijgen. Waardoor hij over de achterlijn belandt. En de doelman van Almere City een doeltrap mag gaan nemen. Als er inmiddels een kwartier gespeeld is. De fanatieke aanhang van de Graafschap zich nog een keer laat horen. Almere er tegenop probeert te zingen. Maar die kunnen er niet tegenop komen. Als die nog steeds 0-0 staat op de Vijverberg. Ja, en dan is het stil, hè?
1: Ik denk dat jij even terug wilde. Maar ja, hoef niet per se heen. Want we kunnen...
2: Nee, ik hoef niet terug.
1: Nee?
2: Ik hoef niet terug.
1: Ik dacht dat jij na een kwartier keurig terugging naar onze studio.
2: Zijn er andere wedstrijden dan?
1: Nou ja, eentje in de Eredivisie. Laten we die maar even noemen. Dat is Rotterdamse derby. Is Excelsior tegen Sparta. Bij deze dan, daar is het 0-0. Waarom boeit dat nou? Nou, omdat Rogier Meijer daar trainer is natuurlijk tegenwoordig bij Sparta. Sinds zijn vertrek bij NEC natuurlijk naar Bayer Leverkusen gegaan. En daar ging Ten Hag heel snel weg, maar daar kon hij blijven. En daar heeft Rogier Meijer gewoon een goed jaar gehad als assistent trainer. Nu weer trainer bij Sparta en ook daar heeft hij geen onaardig begin. Ondanks het verlies volgens mij thuis tegen Feyenoord in de eerste wedstrijd zijn ze toch ook wel daar tevreden over Rogier Meijer. En dat gun ik hem van harte, ja, dat hij het daar goed doet. En laten we hopen dat Meijer dan met zijn Sparta vandaag wat wint bij Excelsior. Verder zou me dat vrij weinig uitmaken, die Rotterdamse derby. De Graafschap Almere is veel belangrijker. 15,5 minuten is onderweg. Kwartier lang regent het al behoorlijk.
2: Ah, het lijkt
1: ik
2: iets minder te worden.
1: Of dit veld daar al heel goed tegen kan, want zo lang ligt het hier nog niet. Het heeft heel lang geduurd totdat er überhaupt een veld lag. Dat is ook de reden waarom de Graafschap met een uitwedstrijd wilde beginnen natuurlijk tegen Helmond.
2: Ja, en dat was pijnlijk, want zelfs de Bezelhorst heeft heel lang nog geen veld gehad. Daarom trainden ze wekenlang in Zelhem nog.
1: Ja.
2: Ook toen het seizoen begonnen was. Inmiddels sinds 2 weken weer terug op eigen Bezelhorst. Dat ook nog voor een verbouwing staat de komende jaren. Dankzij Guus Hiddink.
1: Ja, toevallig, het Guus Hiddink complex gaan worden.
2: Ja, toevallig een maandje geleden heeft Guus daar nog een keer de plannen uitgelegd. En hoe hij dat allemaal wil gaan doen.
1: Ja, hij wil heel graag zelf de eerste steen in de grond. Wat is het, schop in de grond hebben. Alleen, het hangt af van de gemeente.
2: Ja.
1: En hopelijk voor zijn 80ste, zei hij zelf volgens mij.
2: Oh, maar dat gaat hij niet meer redden.
1: Want hij is al 80.
2: Hij wordt toch volgende maand 80? Of oktober
1: dat
2: wordt hij 80 volgens mij.
1: Dat zou je goed kunnen. Nou ja, dan moeten ze opschieten bij de gemeente ook.
2: De Graafschap hier met de ingooi. Ongeveer ter hoogte van de 16. Wordt een lange aanloop genomen door Roman Besselink. En die kan dat. Hij maakt de bal nog een keer droog. Zo ongeveer iedereen van de Graafschap in de 16 van Almere. Lange ingooi. De kop kan er niet onder. Kania aan de bal. Kania draait. Kania schiet op de voet van Speel. Nu uit de derde linie nog een schot van Bolk. Wordt geblokt. Het is nou eventjes druk voor de goal van Almere City. Nu aan de zijkant. Kania, kan hij een actie maken? Nee, wordt weggewerkt. Over de zijlijn ingooid voor de Graafschap. En toch, maar nee, net niet over de zijlijn. Dat is nog mooi binnengehouden.
1: Hij doet wel direct op de tribunes. Dat is wel mooi. Spinnenkop sowieso goed hoorbaar aanwezig. Maar op het moment dat de Graafschap eens een keer een aanval is, dan zegt misschien ook wel wat over de verwachtingen op dit moment. Merk je toch direct dat heel het stadion erachter gaat staan. Dit is ook wel uitkijken met de manier van voetballen. Volle bak aanvallend. Maar je moet goed verdedigen. En dat doet hij dan toch Meerstad. Op die positie is hij toch wel heel belangrijk. Meerstad op dat middenveld. Als rechtsback kan het gewoon niet. Dat hebben we de afgelopen wedstrijden wel gezien. Maar daar is het ook een beetje over Rogier Meijer gesproken. De Rogier Meijer rol. Dichtlopen inleveren. Dat kan Meerstad wel uitstekend. En dat deed hij hier ook goed. Haalt er een goede aanval mee uit van Almere. En dat is ook wel fijn. Want de Graafschap heeft volgens mij over de voorbereiding meetellen al bijna 30 doelpunten tegen gekregen. Echt een ongelofelijke hoeveelheid doelpunten.
2: 30 doelpunten al, ja.
1: Ja, heel veel. En dan is het wel lekker dat je nu even op het middenveld er een extra speler bij hebt. Zoals Meerstad die dit voorkomt. Een counter van Almere. En nu de Graafschap direct weer in aanval. Ja, dit doet het. Dus je hoort het op de tribune.
2: Ja, dan worden ze toch weer inderdaad een beetje enthousiaster. De bal ingegooid helemaal aan de linkerhoek van het veld door Donny Warmerdam. Donny Warmerdam nou weer terug. Kan hij een actie maken? Nee, wordt vol op de lip gezeten. Speelt dan weer terug naar Bolk. En Bolk naar Besselink. Nee, dat is niet Besselink. Dat is Kok naar Kok. Kok naar Bolk. Naar voren, naar Warmerdam. Het is allemaal net niet, hè? Het is een beetje slordig, een beetje te korte paasjes.
1: Ja, maar
2: een beetje
1: de
2: aannames net niet lekker.
1: Nee, maar ik ben al iets meer onder indruk dan vorige week. Toen was het helemaal een drama, pot van beide kanten. En je ziet in ieder geval een... Nou ja, we moeten positief blijven. De Graafschap dat wel wil voetballen. Dat wel wat initiatief nu probeert over te nemen van Almere. Als Almeti Krankja die bal met zijn buitenkant voet de 10 van de Graafschap voorlopig punt mee te geven. Bij Toivo Mero. Ja, ook daar gaat wel wat. Daar moet nog wat gaan gebeuren bij de Graafschap. Je gaat niet het seizoen in met Krankja als nummer 10. Heeft natuurlijk vooral te maken met het feit dat Verder de Jong geblesseerd is. Maar Verder de Jong was vorig jaar natuurlijk al plan B. Die was namelijk de vaste man achter Reuven Niemeyer. Die gisteren trouwens een ongelofelijke kans op zien missen bij Volendam. Er is er eentje voor in de boeken, wou ik bijna zeggen. Die gaat de wereld over hoe je nou zo'n bal kan missen. Voor de mensen die er toch even een beetje een beeld bij willen hebben. Kunnen misschien nog wel de grote missen van Hugo Barcas. De Argentijnen herinneren bij Vitesse uit. Ja, precies. Ik zie jou direct schudden. Nou, zo'n moment had Reuven Niemeyer gisteren voor Volendam.
2: Oei.
1: Maar ja, bij de Graafschap schoot hij natuurlijk de ene naar de andere binnen vorig jaar. Verder de Jong is vast toen de vaste man achter hem. Eigenlijk is Verder de Jong opeens aanvoerder bij de Graafschap. Maar ja, geblesseerd. Dus was Hardeman de aanvoerder. Nu dus ook geblesseerd. Krainka vandaar dus de nummer 10. Maar daar gaat hoe dan ook wel wat gebeuren. Supporters roepen maar om Mark Diemers. Maar dat gaat niet gebeuren.
2: Gaat dat niet gebeuren?
1: Nou, Mark Diemers,
2: ik hoorde gisteren nog een hardnekkig gerucht dat het
1: wel gaat gebeuren. Volgens mij, Diemers wilde bij Cambuur niet blijven. Omdat hij per se een 2 jaar contract wil tekenen. Ik vraag me af of de Graafschap hem dat gaat voorleggen. De mogelijkheid bestaat wel dat hij dat bij Emmen wel kan krijgen. Waar hij nu ook meetraint natuurlijk bij FC Emmen. En hij heeft aangegeven, zijn kinderen die zitten op school in Leeuwarden. Hij is weer gesetteld in Leeuwarden met zijn gezin.
2: Dan is Emmen beter te doen dan Doetinchem.
1: Exact, dat is wat ik wilde zeggen. En dat is ook waarom hij zegt zelf dat hij 15 aanbiedingen uit het buitenland heeft gehad. Hè, Mark Diemers. Van Korea tot aan Australië, zei hij. Maar dat doet hij niet omdat hij jonge kinderen heeft. Ja, als hij naar Doetinchem gaat, dan zit hij hier natuurlijk op zijn appartementje. Is makkelijker naar Leeuwarden toe. En Henk de Jong is natuurlijk ook altijd vanuit... deze kant op gekomen. Maar misschien wel. Misschien dat Perry Paul het voor elkaar krijgt. Maar het zou ook zomaar kunnen dat hij over een paar weken in het shirt van Emmen tegenover de Graafschap staat. Ook een oud club natuurlijk van Diemers Emmen. Hier moet het 1-0 worden. Kania, jongen, wat een grote kans.
2: Toi voor Mero.
1: Goed voorgelegd door Mero. Dit doet hij leuk trouwens. Die Finn zweept daar direct de Groenendaal-tribune op. Maar wat een kans, man.
2: Dit is bizar. Vanuit de rand van de 16. Toi van Mero die liep naar de achterlijn toe. Die legt hem terug rustig op Kania. Legt hem perfect neer. Kania kan de poot aanhalen, maar schiet gewoon 3 meter rechts naast het doel.
1: Ja.
2: En misschien nog wel meer. Ja, dat is echt...
1: Nou, maar als spits zijn, dan moet deze tussen de palen. Kijk,
2: absoluut.
1: Dat die doelman hem dan nog, dat hij nog in de weg staat, oké. Maar hij moet op doel.
2: Hij heeft er al 3 naast geschoten deze wedstrijd.
1: Ja.
2: Op zo'n manier.
1: Ja.
2: Nou.
1: Ik vind het wel leuk, die Mero. Die jongen is zo, dat is zo'n jong ventje.
2: Je bent echt gecharmeerd van hem.
1: Ja, omdat het is een pure voetballer. Het is een grote kerel voor een jochie van 18. Maar hij is niet bleu, totaal niet. Hoe hij dan daar even de Groenendaal opzweept na zo'n actie. En dat mag ik wel, dat vind ik leuk.
2: Ik vind het lekker dat hij zich hier ook dan thuis voelt, hè?
1: Ja, voorlopig wel.
2: Ja.
1: Ik bedoel, en het is een Scandinavië. Nou, waarschijnlijk spreekt hij over 3 weken gewoon Nederlands, joh, die jongen.
2: Ah, Vins is nog wel een lastige, hoor.
1: Ja, oké, Vins is wat anders dan niks.
2: Hij hier inmiddels in de aanval kunnen schieten. Poku schiet, maar die schiet in de handen van Ties Wiegers. Die er nog wel eventjes voor moet duiken. Kan rekenen op een applausje vanaf de spinnenkop. Dat hij die bal toch gevangen heeft. Maar ja, die bal moest hij gewoon vangen.
1: Zeker.
2: Ze wijzen bij de Graafschap van naar voren. En uiteindelijk doet Wiegers dat dan maar ook. Naar Finocchiaro. Die duikt onder de bal door. En dan komt Grotehuis er onderdoor. Maar die kan de bal net niet binnenhouden. Maar dan Almere City diep op eigen helft ingooi mag gaan nemen. Bal snel genomen. Teruggegooid naar Bijleveld.
1: Ja, en dan vervolgens weer door naar Van der Blaak. Almere even wat rust achterin. Zijn we inmiddels exact halverwege de eerste helft. 22,5 minuten onderweg. Het is nog 0-0 op de Vijverberg bij de Graafschap Almere. En eigenlijk hebben we nog gewoon geen echt serieus grote kans gezien. Kania inderdaad die 3 keer de bal naschuift. Almere dat wel 3 hoekschoppen heeft gehad. Maar eigenlijk geen serieus grote kansen. Of we moeten dus zojuist die poging van Poku meetellen in de handen van... Van Wiegers die goed keert. Hier komt Almere wel met de Bijleveldbal richting van Ferdy Druif. Dan is dat daar. Poku of doorsnede is Poku. Die gaat over het been heen. Gelukkig niet in het 16 meter gebied van Bolk. En Sean Shukrula die geeft een vrije trap. En jezus, wat een lekkere positie is dat. Dat is 16,5 meter denk ik dat die ligt.
2: De specialisten
1: legden
2: hem zo in.
1: Ja, die hebben ze wel. Mees Hoedemakers bijvoorbeeld.
2: Ja, ik zie Hoedemakers al gelijk naar de bal lopen.
1: Ja.
2: Maar Poku kan het ook.
1: Ja, zeker. Ja, die kan het absoluut. Terwijl ik hier even trouwens naar de... Nou ja, wat is het? Rechterkant kijken. Zie je dat er bij Graafschap 4 mannen aan het warmlopen zijn. Eikund, Kaninda, Van Zijl, de man die voor een kleine 500.000 overkwam van VVV. En vooral Keanu Quint.
2: Die valt wel op.
1: Ja, die valt zeker op. Grote verschijning. De maker van de 2-2 nog in mei tegen Almere trouwens. De laatste goal van de Graafschap van het vorige seizoen. Groot talent, veel doelpunten. Volgens mij maakte hij de 7 vorig jaar. Vorige week sprak ik hem nog even in Venlo na afloop. Die zei hij, volgende week ben ik erbij. Nou, dat is lekker. Laten we hopen dat hij dan ook vandaag ook volledig weer... fit terug is. Nou ja,
2: en ook veel getergd door blessures. Ja, hè? Ook zonde voor die jongen. Ja.
1: Ook zo'n groot talent.
2: Net een nieuwe kruisband. En toen ging hij weer met zijn andere knie of hamstring. Wat had hij?
1: Ik moet zeggen dat ik het ook bijna niet eens meer weet. Maar het is fijn dat hij erbij is. Maar nu even de ogen naar Mees Hoedemakers en Poku. Of Dors. Het is Dors.
2: Dors. Ja.
1: Het is over.
2: Nou, gevaar geweken.
1: Ja.
2: Voor even dan. Wiegers mag weer een doeltrap gaan nemen. De bal die krulde wel naar de hoek toe. Maar die was te hoog. Kans voorbij. Wiegers mag weer gaan opbouwen. Gooit de bal naar Kok. Kok gaat zelfs opbouwen in plaats van Wiegers.
1: Ja.
2: Even een handje onderling.
1: Hey. Ik vind het wel knap van die Kok ook wel. Je moet je daar ook overheen kunnen zetten. Dat je eerst wordt afgeschreven. En daarna als de verlosser wordt teruggehaald. En gewoon in de basis alsof er niks aan de hand is. En ook dit soort momenten deed hij vorig jaar natuurlijk in die 29 wedstrijden in de basis.
2: Ja.
1: Ja, hij doet, ja, ik vind het wel knap. Ik bedoel,
2: van die 29 gaat hij ook nog 7 keer de aanvoetsband om. Hè?
1: Ja. Nou ja, maar je moet je er wel overheen kunnen zetten. Daarbij, hij had misschien ook geen keuze. Want anders was hij gewoon clubloos geweest. Want hij heeft zelfs bij team VVCS even meegetraind.
2: Dus,
1: Ja, wat dat betreft van beide kanten dan wel wat voor, valt dan wat voor te zeggen.
2: Ja, de bal...
1: Ja, laten we dat maar gaan doen. Ik weet niet of het op de zender te horen was, commercials hele uur. Maar het is inmiddels 6 minuten voor 5 uur. Dat krijg je natuurlijk op het moment dat de wedstrijd om 16:30 begint. Ik heb geen idee hoe laat wij moeten naar de boodschappen.
2: Er zijn hier nu iets meer dan 25 minuten gespeeld. Maar laten we inderdaad maar even naar de boodschappen gaan dan.
1: 0-0, nog op de Vijverberg. Ik zag jou voor het...

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Kom op 4, 5 en 6 september naar het Stadsfeest Doetinchem. Stadsfeest Doetinchem, podium van de Achterhoek, wordt mede mogelijk gemaakt door
3: Business Point Telecom Zelhem, onlineverf.nl, KAB Accountants en Adviseurs, Vredegoor Landingmakelaars en Life and Mobility.
4: De Premier League is terug bij Viaplay, met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Om maar altijd dichtbij met Vodafone.
3: De Kom Zelhem, onlineverf.nl, KAB Accountants en Adviseurs, Vredegoor Landingmakelaars en Life and Mobility.
4: De Premier League is terug bij Viaplay, met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Via

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. De politie heeft 25 tot 30 actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden die de snelweg A12 bij Den Haag blokkeerden. Ook iedereen die zich niet kon identificeren is opgepakt. Naar eigen zeggen heeft de politie strenger opgetreden nadat dinsdag met het OM en de politiek is afgesproken dat strafrechtelijk opgetreden gaat worden bij blokkades van snelwegen. De blokkade van de tunnelbak op de A12 richting Utrecht begon rond 1 uur. Burgemeester Van Zanen van Den Haag gaf direct opdracht tot ontruiming. De nieuwe Noorse koning Haakon houdt vanavond een herdenkingstoespraak voor zijn vader, koning Harald, die gisteren overleden is op 89-jarige leeftijd. Het Hof van Noorwegen heeft bekendgemaakt dat deze speech om 7 uur op televisie zal worden uitgezonden. Het is de eerste toespraak die Haakon als koning zal geven. Dinsdag zal Haakon voor het Noorse parlement officieel de eed afleggen als nieuwe koning van Noorwegen. Het kabinet heeft excuses aangeboden voor misstanden in de gesloten jeugdzorg en instellingen. Zorgminister Sterk deed dit vanmiddag in een zaal in Ede, waar onder andere slachtoffers, nabestaanden en familieleden bij waren. Ze zei dat het kabinet spijt dat ze niet hebben kunnen zorgen voor een veilige plek en goede zorg. Tienduizenden jongeren hadden te maken met een strenge en onderdrukkende leefomgeving en veel ook met geweld. Dat werd duidelijk in 2 rapporten van een ervaringsdeskundige die sprak met 51 jongeren. De inspectie bevestigde dit later. Een Nederlandse man van 35 is omgekomen in het noordwesten van Italië. Hij verdronk in een rivier die hij wilde oversteken. De zus van het slachtoffer had hem als vermist opgegeven, waarna de politie hem kon identificeren. Zij woont in Milaan en de auto die gevonden werd in de buurt van de Nederlander staat op haar naam. De man was gaan wandelen bij het Aostadal. Bosarbeiders zagen hem vallen in het water en schakelden de politie in. En dan nog het weer. Plaatselijk regent het en vannacht kunnen er in het hele land enkele buien vallen. Er staat dan een stevige zuidwestenwind en de temperatuur daalt naar een graad of 16. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Hebben! Nu bij Kruidvat Alu Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1+1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar aan.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Aanstaande zondag is het zover. De allereerste Kasteelstad Zomerfair in Zeerenberg. Van 11 tot 5 verandert de route van Kasteelhuisberg tot aan het Stadsplein in een gezellige zomerse fair. Struin langs leuke kraampjes en geniet van lekker eten en drinken. Ook voor de kinderen zijn er volop leuke activiteiten. Kom daarom zondag naar Zeerenberg en beleef samen een gezellige zomerse dag tijdens de Kasteelstad Zomerfair.
5: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
9: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
10: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
11: Het live verslag van de Graafschap wordt mede mogelijk

0: gemaakt door De Heidesmit. Het vuur van de graafschap wordt aangewakkerd door De Heidesmit. Specialisten in kachels en haarden in Halle en Duiven.
1: En dan is het tijd om weer terug te gaan naar het stadion. Momenteel staat het 0-1 voor Almere.
2: Nou ja, dat heb je goed gezegd. Druiven zijn zuur even voor de graafschap. 10 minuten voor de rust. Doelpunt te maken, Ferdy Druif.
3: Mooi, Michiel.
2: Almere. Ja, nee, ja, mooi hè?
3: Leuk.
2: Ja, nou, het is wel zo. Het had trouwens erger kunnen zijn. Want daarna was een ongelooflijk grote kans voor Poku. Die koos voor eigen succes. Op zich te begrijpen vanuit de positie waar hij ervoor stond. Lopte uiteindelijk over Wiegenzee, maar ging net voorbij aan de paal. Hier misschien dan de 1-1. 10 minuten voor de thee. Maar dan moet die voorzet wel goed zijn van Mero. Maar bij Almere weten ze inmiddels ook dat dat wel iemand is die wat met de bal kan. Dubbele dekking voor de Fin. Haalt er dan nog wel een hoekschop uit. 36e minuut. Ik kies ervoor om die hoekschop snel te nemen. Korte variant doorgespeeld. Aangespeeld bij Donny Warmerdam. Die denk ik zelf onderweg was om die hoekschop te gaan trappen. Dan naar Bolk. Dan naar Meerstad. Iedereen van Almere even compact terug. Grotenhuis dan de vervanger van Hardeman. Ja, schiet maar een keer. De jongen uit Wiel geeft dan een voorzet. Blijft hangen bij Fino Caro. Nee, bij Krajnka is dat. De jeugdige man uit Kosovo. Van de eigen jeugd ook. En dan over de lijn. Hij mag de graaf op aan de linkerkant weer gaan gooien. Even terug naar het doelpunt van Almere. Dat was wel een fraaie goal. Goed gedaan. Dors van de linkerkant gaf hem aan. Even door iemand verlengd. En dan is Ferdy Druif wel, zeker voor dit niveau in de eerste divisie, echt een goede spits. Hè. 4 wedstrijden, 4 goals. Kansloos was Wiegers. Komt hem heel goed in.
3: Een randje bij het spel. Dat wel.
2: Ja, dat wel. Jazeker, ja.
3: Nou, de graafschap in balbezit achterin. Spelen ze hem gelijk door naar Grajka. Die kan naar links, naar Toy van Mero. Toy van Mero kan met de voorzet komen. Randje 16, gaat de actie maken, zoekt de achterlijn op. Toch kapt hij hem terug naar Grajka. Grajka naar Warmerdam. Warmerdam weer terug naar Grajka op de rand van de 16. Het is eigenlijk wel druk, weinig beweging. Nu komt Bolk eronder. Krijgt hij dan de bal? Nee, krijgt de bal niet. Grajka probeert voor te zetten. Komt hij uiteindelijk via een blok van een speler van Almere toch bij Bolk terecht. Die gaat nou naar het midden van de 16. Ja, wordt niet wat, wordt niet wat. Dan maar terug naar Besselink, Besselink naar Kok.
2: Is dat de samenvatting van dit seizoen tot op heden?
3: Ja, wordt niet wat, wordt niet wat. Ja, nu dan actie van Warmerdam. Warmerdam naar de achterlijn, legt hem laag voor. Meerstad kan niet inschieten. Dan schiet uiteindelijk
2: Warmerdam.
3: Oh, Warmerdam schiet hem uiteindelijk
2: op de voet.
3: Op de vier spelen van Almere ging hij, hè? Corner?
2: Ja, zeker. Nee, via de doelman Spiel, die tikt hem over de lijn heen.
3: Kijk aan.
2: Derde hoekschop nu toch ook wel een korte tijd dan voor de Graafschap op aan de linkerkant. En Warmerdam gaat hem dan zelf maar trappen. Niet de Toy van Mero die snel die bal voor Warmerdam weghaalt. Echt iedereen van Almere op de 5 meter ook. Het is behoorlijk druk voor de ogen van Spiel. Maar die gozer is 1,98. Dus die torent er bovenuit. Moet nu springen of niet. Springt niet. Op de kop van Kania. Ook groot. Ook bijna 2 meter. Maar 1,92 is deze man. Maar hij kopt hem voorbij aan de paal en voorbij aan Spiel. Ja, vierde mogelijkheid van
3: Kania
2: hem.
3: En ja, allebei, allemaal rechts naast de goal.
2: Alles, ja, dat is waar. Ja? Alles, hij heeft wel een bepaalde afwijking naar rechts dan. alles rechts naast, inderdaad. En deze was dan wel moeilijk. Ik bedoel, vanuit deze positie in die drukte kop. Hij krijgt hem wel op zijn kop. Helaas voor de Graafschap geen grote mogelijkheid. En dat is ook wel een beetje het verhaal van de wedstrijd tot op heden. 38 minuten onderweg. Almere creëert geen grote kansen, maar als het er dan eentje heeft, is het direct gevaarlijk en dus trefzeker. En de Graafschap creëert überhaupt heel moeilijk mogelijkheden. Ja, en die heb je wel nodig om tot een goal te komen. En dit is goed gedaan van Fino Caro.
3: Twee man
2: voorbij. Met Mero. De Italiaan naar de Fin. En de Fin moet naar binnen toe. Bolk komt er overheen. Gaat ook naar binnen toe. Combineer het nu met Fino Caro. Goed gedaan. Voorbij. De schieten. En
3: oei.
2: Dezelfde kant naast. Aan de rechterkant. De kant waar Kania ook alles naast schiet, kopt en doet. Maar deze is dan zo te zien van richting veranderd. Want het is hoekschop nummer 4.
3: Vanaf een metertje op 20. Fino Caro met een actie. Een lage bal. Die schiet hem net naast. Dan wordt er een corner genomen. Ik zie Bolk naar de hoek in lopen. Zie ik dat goed?
2: Ja, volgens mij wel.
3: Ja, dat zie ik wel goed inderdaad. Nu heeft Almere wat meer ruimte in de box. Dan is wat meer verspreid door de 16. Handjes van Bolk in de lucht. Neemt de bal toch kort. Speelt hem kort naar Warmerdam. Warmerdam terug naar Bolk. Zijkant van het veld. Iedereen nog voor. Bolk met een lage voorzet. Wordt uiteindelijk weggewerkt door Lawrence. Als ik het goed gezien heb.
2: Ja, en de Druif.
3: En nog een keer weg. Ja, bal achterin bij de Graafschap. Weer bij Grotehuis die een goede indruk maakt. Zoals hij erin staat.
2: Zeker. Is ook een prima verdediger trouwens. Een hele jeugd doorlopen vanuit Concordia Wiel. Nou, uiteindelijk voor hem wel fijn dat hij eindelijk eens een keer echt wat minuten kan gaan maken. Vervelend dat dat gebeurt omdat Joran Hardeman geblesseerd raakt. Grote vraag dus na afloop ook, hoe gaat het met Joran Hardeman? En Bolk probeert nu als linksback notabene daar aan de rechterkant als rechtsbuiten een voorzet te geven. Dat gaat mis, want die bal vliegt de Groenendaal tribune op. En hebben nog 5,5 minuut aan de officiële tijd. Weinig reden denk ik om er veel tijd bij te doen gezien de blessure van Hardeman. Een minuutje of twee, vermoed ik zelf maar. En dan nou ja, nog een 5,5, 7,5 minuten te gaan. Om te zorgen dat je niet met wederom een achterstand dadelijk naar de kleedkamer gaat. Dat was in Venlo ook. Dat was helemaal zuur, want er stond de Graafschap 0-1 voor. En was het de Pardoes in blessuretijd opeens 2-1 voor VVV. Dat kwam de Graafschap na rust niet meer te boven. Ja, achterstaan zijn we dit seizoen onderhand al gewend. Maar ja, je hoopt toch dat daar verandering in kan komen de komende minuten nog voor de team.
3: Ja, dat ze in ieder geval dat nu toch dikker achter komen te staan. Want dat zie ik eerder gebeuren dan, ja, dan dat de Graafschap nog een doelpuntje erin prikt. Want echt gevaarlijk zijn ze nog niet geweest. Nee. Er is volgens mij nog bijna geen enkele bal tussen de palen geplaatst door de Graafschap.
2: Nee, dat denk ik volgens mij helemaal niet zelfs.
3: Nee, hier Bijleveld die de ingooi neemt namens Almere City. Eventjes een slechte communicatie met Lawrence. Die wil een 1-2'tje doen, maar Bijleveld rekent daar niet op. Bal belandt over de zijlijn. En Grotehuis neemt er nou de ingooi op de helft van de Graafschap. Kania biedt zich aan. Komt in de man. Helemaal terug op eigen helft. Komt ook met een laf kaartje weer terug naar Grotehuis. Krijgt de bal uiteindelijk wel weer terug. Nu tussen twee man door. Drie man door. Speelt hem dan terug naar Kok. Maar hij levert er wel bijna in. Inderdaad, het was gevaarlijk. Maar hij kon ook weinig anders. Want een echte actie maken heb ik hem nog niet zien doen.
2: Nee.
3: Nu lange bal naar voren. Wordt simpel ingeleverd bij de keeper van Almere. Bij Wesselspeel. Die kan daar weer gaan opbouwen. Maar ik heb zo'n idee dat ze het nou wel prima vinden. En gewoon lekker naar de rust willen.
2: Dat vinden ze ook wel meer. Het tempo is niet al heel hoog. Nog 4 minuten aan officiële tijd. Ja, Almere voelt ook dat het niet in een probleem is tot op heden tegen de Graafschap. Het staat op 0-1 voorsprong. Ja, nou te zeggen, dat is echt terecht. Maar misschien ook niet. Het is Almere niet per se heel veel beter dan de Graafschap. Het is alleen, ja, dat het moment dat Almere aanzet, zoals dus ook nu met Dors, is het wel direct gevaarlijk. Zeker als de bal ook naar Bijleveld gaat. Kapt daar zijn man uit, de voedermakers is dat volgens mij zelfs. Dan ter hoogte van de cornervlag. Groothuis verdedigd gaat hij over de lijn heen. Het was Enzo Cornelissen, om dan maar even helemaal bij de juiste naam te zijn. De oud-Vitessenaar van Almere. Die geeft hem dan aan bij Almere voor de ingooi, lange ingooi van Joey Jacobs. Ja, die kan een beetje wat Twan van Huizen eerder altijd deed met de Graafschap. En nu gewoon Besselink. Van die ongelooflijk lange ingooien creëren dat je denkt, is dit een hoekschop of niet? Nou, deze valt dan nog wel mee. Komt wel op de kop van Freddy Drijf. Komt hem door tot bij Poku, tot bij Dorst, tot bij Warmendam. Eldari, de hele wedstrijd eigenlijk nog niet gezien. Wordt hier ongelooflijk in zijn rug getuwd tot 2 keer toe. Domero, maar kan blijkbaar laat Dame Shona.
3: Die laat gewoon door.
2: Dit gewoon gaan. Die vindt dat geen probleem.
3: Ze fluiten tot
2: echt overtreding. Maar
3: dit was een 2 handen in de rug duwen.
2: Ze mannelijk fluiten van haar. Ik vind dat heel lullig om te zeggen. Zo maakt er wel even de wedstrijd van. Ja,
3: nee, dat klopt. Almere City met de ingooi. Wordt teruggegooid. Lawrence achterin aan de bal. Ja, het is weinig beweging op het veld. Er worden maar wat kleine combinaties gezocht. De mensen op de tribune die gaan dan langzaam al naar
2: koffie, bier.
3: Nou ja, naar koffie. Ik denk bier. Zo'n zaterdagmiddagwedstrijd.
2: Ja,
3: hè? Dus die gaan dan rustig de bar opzoeken. Terwijl hier een overtreding gemaakt wordt door Thomas Kok. Die zegt dat hij niks doet. Krijgt vervolgens wel de gele kaart gepresenteerd. Ik zag niet helemaal wat daar gebeurde.
2: Een tikkie op de enkel van Eldari.
3: Oh, moet kunnen toch?
2: Ja, maar ja, ik denk dat het een opsomming van is. Overigens is de positie wel echt totaal onhandig. Het is gewoon op de helft, een meter of 6-7 van Almere. Nou, aan de andere kant dus van de middenlijn daar. Ik bedoel, waarom zou Kok daar een overtraining maken? Het gevaar is echt nog lang niet op de helft van de Graafschap. Maar goed, overtraining gemaakt, vrije trap voor Almere. 2 minuten nog te gaan. En Van der Blaak achter de bal speelt hem aan bij Lowens. Lowens dan terug naar zijn doelman naar Speel. Kania jaagt wel, maar staat er dan ook alleen voor de Duitser. Ja, hij jaagt in ieder geval tot zover dat hij terug gaat naar Spiel. En hij peert hem lang in de richting van Ferdy Druijf. Dan is dit goed gedaan door Meerstad. Dat zou je in eerste instantie denken, want hij zet het blok.
3: Ja.
2: En Kok vangt hem dan op. Maar hij zet het blok dus op zo'n manier dat Sjana Shakula zegt, ja, dit doen we niet. Dit mag niet, nu fluit ik wel.
3: Wel een nuttige overtreding.
2: Ja, ja.
3: Op de middenlijn, prima. Ja. Aanval eruit gehaald.
2: Nou ja, dat. Ja. Ja. Ach ja.
3: Tel je zegeningen, zou ik zeggen.
2: Ja, dat is in dit seizoen van de Graafschap tot op heden zijn dat te weinig.
3: Ja, dat is weer een mooie samenvatting.
2: Die broodje bal, misschien broodje bal in de rust.
3: Ja, daar kijken we al naar uit. Ja, misschien is die wat frisser dan voetbal.
2: Ja, ja. Het is erg eigenlijk, hè. Maar
3: ja,
2: en het is ook geen het is geen onkunde, wil ik zeggen. Nee, het is ook geen het is niet dat er geen wil in zit. Of dat er geen, het lukt gewoon niet. De kwaliteit ontbreekt op dit moment bij de selectie van de Graafschap. Als hier nu een overtreding komt op een fijne plek, want Granka gaat onderuit. En dan krijgt hem Hoedemakers een gele kaart voor. En wat is het? Een metertje of 20? Voor ja, zo meter, ja. Een paar meter buiten het 16 meter gebied.
3: Niet zo'n mooie plek als...
2: Niet als die van Dors. Want ja. die schoot hem hoog over van 16,5 meter. Maar deze is iets verder weg. Maar ideaal om hem lekker eens in te krullen. Ik begrijp alleen niet waarom Kania degene gaat zijn die achter de bal gaat staan.
3: Die bedeel ik wel kwaliteiten toe, maar een vrije trappen nemen, daar had ik nog niet achter.
2: Zeker met zijn lengte wil je toch gewoon voor de goal hebben, of niet? Hier moet je iemand hebben met een verfijnde trap.
3: Totdat hij hem daar ook gewoon in de kruising kan.
2: Ja, dat vind ik het helemaal prima.
3: Ook Bolk achter de bal. Bolk en Kania. Er komen 2 minuten extra tijd bij.
2: Nou ja, hebben we dat inzicht goed, van
3: meneer Fucking. Ja. Uitstekend. Zelfs een muurligger bij Almere City. Ja, muurliggers in de KKD. Jongens, waar zijn we toch mee bezig?
2: Ja. Voor het geval dat inderdaad Kania, en dat zou ik me ook kunnen bedenken, dat hij zo verkeerd raakt dat hij best onder de muur doorschuift. Dan ligt Dors daar.
3: Het lijkt wel alsof Kania hem gaat nemen.
2: Ja, gaat hij wel doen.
3: Inderdaad, laag.
2: En het is een goal!
3: En hij zit erin.
2: Hij schiet door de muur heen, langs de muur op. Een hele rare stuit. Uiteindelijk, jij lacht. Het is 1-1. Spil, ziet hem ook niet. Die muurligger heeft geen nut. En het is 1-1. En volgens mij schiet hij niet eens helemaal lekker binnen. Als hij raakt hem niet goed.
3: Hij rolt bijna binnen.
2: Ja, er zit net een vervelende stuit in voor Spil. En dus, ja, mijn excuses, Julian Kania.
3: Mijn excuses ook.
2: Ja, hij kan het. Een vrije trap binnen schieten. Dit is zijn tweede voor de Graafschap. Vorige week was zijn eerste keer in de basis. Was hij trefzeker. Dit is zijn tweede keer in de basis. Hij is trefzeker. Als hij dit lekker volhoudt. Ja, geen enkele klagen. Julian Kania.
3: Wat een goede spits is het, hè?
2: Ja, maar hij heeft wel alles in zich om een cultheld te worden. En dat klinkt een beetje lullig. Maar de manier hoe hij eruit ziet. Zijn getatoeëerde arm. Zijn Duitse arbeiderskop. Ik denk dat het een ideale tweede spits is achter Quint. En ja. dat bedoel ik niet lullig, want Quint is qua voetbal gewoon heel veel beter. Maar als je deze jongen toch kan, dat spraken wij toevallig met elkaar tijdens de reclame bij ons op de radio. Als je deze jongen kan inbrengen op het misme met de ballen voor de pot gooien, dan heb je er denk ik wel wat aan. Blijkbaar kan hij ook een vrije trap nemen. En heel lekker dat vlak voor rust, waar je vorige week 2 doelpunten tegen krijgt, dat nu vlak voor rust is de Graafschap dat langs zij komt. 1-1.
3: Lekker
2: moment. Dat is lekker in een wedstrijd die niet echt best loopt.
3: Ja, wat wel zei je, het loopt van beide kanten eigenlijk niet lekker. Het is voor de supporters geen lekkere wedstrijd. Nu komen ze nog een keertje eruit. Toy voor Mero aan de linkerkant van het veld. 3-2. Kania voor de goal. Mero komt de 16 in. Geeft hem voor aan Kania. Oh, probeer het toch zelf. En Toy voor Mero.
2: Ja, hij zweeft weer.
3: De Groenendaal tribune.
2: Ja, dat vind ik heerlijk. Zweeft. Applaus ook van hem. ik mag dat feetje wel. Ik vind het een leuke voetballer. Hij had hier, het zou toch wat zijn trouwens. Als je opeens zelden als vorige week bij 2 doelpunten tegenkregen de blessure. Tijd de 2 had gemaakt.
3: De corner hoeft niet meer genomen worden.
2: Tijd is voorbij. 2 minuten voorbij. En ik denk dat iedereen tevreden is hier op de Vijverberg met het feit dat de Graafschap met een 1-1 naar de rust gaat. Want dat had zomaar 0-2 kunnen zijn. Als Poku die bal binnen chipt. Gelukkig gebeurt dat niet. En houdt de Graafschap zichzelf dan in leven en in deze wedstrijd. Het fijne is, de tweede helft speel je volle bak in de richting van de spinningkop. En dat brengt toch altijd iets extra's. Dus laten we hopen, we houden de moed erin dat die tweede helft volledig in het voordeel gaat vallen van de Graafschap. En dat we hier de eerste 3 punten van dit seizoen gaan krijgen. Kania voorlopig in ieder geval de man van de wedstrijd. 4 keer naast geschoten, maar een vrije trap. Die kan niet binnen.
3: Dat kan niet wel.
2: 1-1.
1: Dan gaan wij weer terug naar muziek. Zo dadelijk schakelen we weer terug naar het stadion. Maar eerst Alan Walker featuring Aura en Tommy Harkett. Dark Side, je hoort hem hier bij 8 Sport.

0: Lost Frequencies en Callum Scott met Where Are You Now? En wij gaan naar het Graafschapstadion, want daar zitten de jongens nog steeds. Het staat nog steeds 1-1 na de rust.
1: Ja, maar dat had misschien veranderd kunnen zijn als de Graafschap hier een strafschop had gekregen. 2 minuten onderweg in die tweede helft. Inderdaad 1-1 door het doelpunt van Julian Kania. De Duitse spits uit een vrije trap vlak voor rust. Sterker nog in de blessuretijd. Daarna ook al een grote kans voor Toivo Mero. De Finn schoot hem echt net voorbij aan het doel van Spiel. En die had hij in onze ogen althans. Ja, en misschien gewoon... hebben wij de gekleurde bril op. Maar die had hij een strafschop moeten krijgen. Absoluut. Toivo Mero. Absoluut. Hij werd echt gebodychecked. Vastgehouden aan alle... vasthouden en bodychecked.
2: Ja, hij wilde tussen twee man door. En ze pakt hem eigenlijk allebei vast. De ene duwde hem, de andere pakt hem vast.
1: Ja.
2: En hij schreeuwde achter ons, die is het ook mee eens. Want die gaf wat aan.
1: Die zijn vrouwen, zei hij erbij. Ja. Ja, Jonas Jogroela natuurlijk de scheidsrechter van vandaag. Valt me dan wel weer op dat er verder vanuit de Graafschap spelers zelf geen enkel beklag was.
2: Ja, meer een stukje ongeloof. Ik zag ze er wel eventjes naartoe van, wat is dit? Donnie Warmerdam vooral, handen in de lucht.
1: Maar ja, het was wel een lekker moment geweest vlak na rust om een strafschop mee te krijgen. En dus tweede helft spelend in de richting van de spinnenkop. Eindelijk eens een keer een beetje de Graafschapgevoel te krijgen in de wedstrijd met de voorsprong. Nou, het is al positief te noemen dat we ze in ieder geval voor het goal hebben gezien bij Almere. Het zijn ogen in ieder geval enigszins fris uit de kleedkamer.
2: Ik wilde exact dit zeggen.
1: Ja, inderdaad, ja, ja, ja.
2: Ik weet niet in hoeverre je dat na 3 minuten al kan zeggen.
1: Nou, maar, jawel, dat kan wel. Ze hebben in ieder geval al aanvallende intenties. En dat is al lekker om te benoemen. Geen wijzigingen bij de Graafschap trouwens in de rust. Natuurlijk al voor de eerste helft. De eerste helft moeten wisselen na 10 minuten. Hardeman ging naar de kant voor Tycho Groothuis. Bij Almere wel een wijziging. Daar is Van der Blaak. En Raf gegaan, centrale verdedigen. En Damian van Brugge daarvoor in de plaats gekomen. Is een iets aanvallende ingestelde verdedigende middenvelder. Zeg ik het goed, waar gaat hij staan? Ja, gaat eigenlijk centraal achterin staan van Brugge. Dus positie voor positie bij de ploeg van Darst Gier. Als hier via Tycho Groothuis, die echt een goede indruk maakt als invaller, de Graafschap eruit is. Toivo Mero wil hem al hebben. Groothuis ziet dat dan ook. Daar gaat hij naar Krainka. Ja, die moet hem eigenlijk laten gaan. Die Kosovaan.
2: Ja, maar die zag niet dat Toivo Mero erachter stond.
1: Nee.
2: Of die had hem eventjes door
1: moeten... Het is misschien een stukje communicatie. Ik weet niet wat laten rollen in het Vins is of zo. voor mij. Of ik. Wat zeggen ze?
2: Ja, weet ik niet. Ja, weet ik niet.
1: Ik.
2: Ja, had hem eigenlijk had Kania mooi diep kunnen sturen.
1: Ja.
2: 1-1 kunnen zetten met de keeper.
1: Ja.
2: Inmiddels wordt de bal weer heroverd. Leek de bal weer heroverd worden. Wordt dan wel de Graikia onmundig... Oh nee, Finaroppio onmundig hard onderuit getrapt. Krijgt geen vrije trap mee. Graas op in balbezit. Hier aan de linkerkant van het veld. Diep op de helft van Almere City. Bolk naar Toivo Mero. Die doet eventjes een enkele schaar. Maar het heeft weinig invloed. Speelt terug naar Roman Besseling. Besseling terug naar Kok achterin. Alle spelers van de Graafschap inmiddels op de helft van Almere City. Mero aan de bal. Mero naar de andere kant van het veld. Komt niet lekker aan. Wordt daar opgepakt door Poku. Doorgespeeld Almere City via Druif. Linkerkant van het veld. Almere nu gevaarlijk. En ineens iedereen op de helft van de Graafschap. Terwijl de bal nog zo rond de middenlijn ergens hangt. Kania die nog even een duwtje in de rug uitdeelt. Ook eigenlijk totaal onnodig. Waarom zou je dat doen? Alleen maar risico op een gele kaart. Zou ik zeggen. Almere zit hier die achterin wat rondspeelt. En dan heb je die Van Brugge aan de bal.
1: Jij vertelt mij net, terwijl wij hier teruglopen vanuit het broodje bal naar de perstribune, dat de Duitse delegatie aanwezig is.
2: Ja, zeker. De delegatie van Arminia Bielefeld is aanwezig.
1: Ja, waar die vandaan komt.
2: Ja, en die zijn echt speciaal naar hem aan het kijken. En die zeggen ook van, hier ga je heel veel plezier aan leven. En die hebben zelf beleefd. En die hebben zelfs een weddenschapje lopen. Minimaal 16 doelpunten.
1: Nou ja, dat is toch aardig. Ja, ik bedoel, het zou zomaar kunnen. Hij heeft er 2 tot op heden gemaakt in zijn tijd bij de Graafschap. 2 keer in de basis gestaan. Wat dat betreft prima. En ik geloof ook echt wel dat het een echte pure spits is. En dat hij dodelijk kan zijn in de 16, hoor. Daar niet van. Alleen het oogt misschien ook gewoon op de manier hoe er nu gevoetbald wordt. Allemaal wat stroperig. En dat is een beetje wat het bij de Graafschap sowieso is. Dus laten we hopen dat... terwijl er van boven weer even wat enige bemoeizicht komt, hè?
2: Ja, zeker.
1: laat het erbij.
2: Nee. Ik laat het gewoon lekker bij.
1: Hey,
2: onze fijne beheerder van de perskamer, die zei ook dat Kania een hele fijne jongen is om mee te werken. Dat hij echt al helemaal overtuigd is van zijn kwaliteiten.
1: Nee, maar dat geloof ik ook wel. Ik heb ook, voordat hij kwam, een aantal momenten van hem gezien. Doelpunten van hem gezien. En ook een manier van juichen gezien. Dat ik denk, nou, dat wordt hier gewoon een publiekslieveling. En als hij zo doorgaat met twee goals, dan gaat hij dat ook worden. Maar deze jongen ook, Mero. Die legt hem aan bij Krijnke. Terug dan met een hakje naar Jason Meerstad. Die glijdt er dan maar
3: hoor.
1: In. Ja, die doet het knap. En zorgt ervoor dat de bal in bezit blijft. Die van Groothuis. Dan met de voorzet. Goed gedaan. Zo laag schieten, jongen. Donny Wouwmerdam zonder tulband. Wouwmerdam haalt dan uit. Ja, en dat is geblokt. Eigenlijk had die bal bij Mero moeten komen. Maar ja, hij heeft hem goed teruggelegd, Groothuis. Alleen, ik denk dat niemand had verdacht dat hij hem zo zou terugleggen. Dit is een beetje à la Zeefuik van Fortuna tegen Groningen. Een actie van Poku, voor de mensen die dat gezien hebben. Alleen het grote verschil is, Zeefuik, die liep iedereen van Groningen voorbij en legde toen af op Iataren. Poku probeert dat wel, maar wordt gestuit door de defensie van de Graafschap. Wel gevaar trouwens van Almere, joh. Ja. Die jongen is er in één keer uit. Niet normaal.
2: Dat klopt. Ja, maar en wie van de verdediging, van de centrale verdedigers, kan hem bijhouden? Ik denk weinig.
1: Ja, niemand.
2: Wat er nou staat. Graafschap in balbezit met Thomas Kok achterin. Speelt de bal rustig terug naar Wiegers. En is de Graafschap toch al wel een paar keer echt gevaarlijk geweest.
1: Ja.
2: Ik vind ze nou al meer indruk maken dan de hele eerste helft.
1: Ik ook. Ja, zeker.
2: Ik weet niet wat Duivenvoorde gezegd heeft.
1: Ik weet het ook niet, maar ik vind het... Ik vind het vrij aardig, eigenlijk. Het valt me alles mee. En,
2: het zonnetje gaat ook weer schijnen.
1: Ja, nou letterlijk. Het is opeens droog. Nou, het is niet droog. Het miezen nog steeds. Ja, spelend in de richting van de Spinnekop. 7 minuten onderweg in de tweede helft. Mochten nu inschakelen. Het is 1-1 bij de Graafschap tegen Almere. De eerste helft was niet al te best. Almere was overigens ook niet heel goed. Wel wat beter dan de Graafschap dat was. En hield de Graafschap vooral even in leven na die 0-1. Om niet de 0-2 direct te maken via Poku. Daarna komt de Graafschap via Kania met de vrije trap terug. En had het eigenlijk zelf op 2-1 moeten staan. Omdat Mero de bal net naschoot. Nou, juist zojuist het momentje waar we Mero eigenlijk gepenalteerd moeten hebben.
2: 3-1.
1: Nou ja, tot zover. Tot zover de momenten die we hebben gezien deze middag op de Vijverberg. Als er nu wordt gefloten door een overtreding van Van Brugge, de invaller, op de Duitse Kania. Jamal de Ruit trekt. Begrijp ik ook wel dat Shona Shagula daar voor fluit. Moet wel zeggen dat ze er kort op loopt. Hè. Het is wel, ze heeft korte beentjes, maar ze staat er overal bij.
2: Ik denk dat ze de meeste meters maakt. Zo ongeveer.
1: Ja, dat denk
2: of
1: ik
2: in ieder geval de meeste stappen zet.
1: Ja, ja. Zeker. Ja. Nee, maar ja. Het valt me op. Ik bedoel, ze zit wel echt letterlijk... het is niet een van afstand fluiter. Nee, ze zit er kort op.
2: Voorzet van de Graafschap wordt weggewerkt door Jacobs. Jacobs kan wegkoppen uit de tweede linie. Wil Kok schieten, maar die raakt hem zo belabberd. En nu is Poku eruit.
1: Jongen.
2: Oh nee, Dors is het. Dors is eruit aan de rechterkant van het veld. Kan hij de 16 in lopen, haalt aan, schiet. Wiegers met iets meer mazzel dan wijsheid houdt hij hem tegen.
1: Hij lag in de hoek, maar hij kwam per toeval tegen zijn borst aan.
2: Ja. Ja, toch wel weer even Almere City dat er echt gevaarlijk snel uit kan komen. Hè?
1: Ja, maar door een complete misspeer van Thomas Kok. Die wil notabene op goal schieten. Maar hij schiet zo mis dat Almere kan counteren. Als dit een goede bal lijkt van Tigo Groothuis. Die maakt echt een goede indruk, die jongen. Kun je prima gewoon als rechtsback neerzetten de komende tijd. Via Krijnke naar Mero. Mero krijgt ook echt dubbele dekking van Almere. Gaat nu naar binnen toe de Finn. Mero dan zoekende naar wie? Naar Groothuis. Goed gedaan. Dan door naar Krijnke. Of naar Finocchiaro is dat eigenlijk. Die Italiaan een beetje onzichtbaar gezien in de eerste helft. Maar hier is hij voorbij. Hij schiet dan uiteindelijk ook met wat geluk van richting veranderd. Spiel. Die moet de bal uiteindelijk wegboksen onder de lat. Ja, en dit vind ik ook leuk. Ja, jij ook. Wijs mij erop. Kania, die... hij is een publieksvoetballer, denk ik wel, hoor, die jongen. Die zweeft daar wel even de spinnenkop om.
2: Ja, mooi.
1: Dat is toch mooi. Ja, maar zo maak je jezelf wel direct populair. Als je twee doelpunten hebt gemaakt. En je hoeft niet de beste voetballer te zijn bij de Graafschap. Hard werken en je ding doen. En dus doelpunten maken wat hij doet. En je wordt heel snel een veldveld.
2: Ja, de supporters gaan ook nog weer een keer achter staan.
1: Mooi.
2: Ze gaan beginnen steeds harder te zingen. En ja, het lijkt wel effect te hebben. Nu dan de corner van Donny Wouwmerdam. Dichtbij hem is Bolk. Lijkt voor de lange bal te gaan. Handjes in de lucht, aanloop. Bal draait erin, kan hij ergens komen? Ja, hij komt wel ergens bij doelmanspeel in de Halde. En dan kan Almere City er weer snel uit. Maar dan loopt die Kania mooi in de weg. Waardoor de bal niet snel genomen kan worden. En de doelman maar uit moet rollen.
1: Naar Lawrence. En dan komt er opeens een vliegje, denk ik, in jouw kiel terecht. Ik weet niet wat het is, maar een hoesbui is nooit prettig. Nou, dan dus Almere in balbezit. Lawrence speelt hem aan bij Van Brugge. Aan de rechterkant diepte gezocht bij Joey Jacobs, de rechtsback. Dus wel zo hard met een stuit ingespeeld dat hij bij terecht komt bij Dashkir, dat is de trainer. Staat er druk te overleggen met wat hij gaat doen. Of hij gaat ingrijpen zo meteen bij Almere of niet. Wat in ieder geval ervoor zorgt dat Bolk De linksback van de Graafschap, de hoogte van de dugout van Almere, die ingooi mag gaan nemen. En volgens mij heb jij je stem weer terug.
2: Ik heb mijn stem inderdaad weer terug. Ik ben er weer. Even een slokje water en dan kan hij weer tegenaan. Ik vind Almere wat slordige ogen.
1: Ja, vind ik ook.
2: Het is, ja, er zit weinig pit in ook. Terwijl Kania hier nou de bal verlengt. Maar weer terugkrijgt. Dan nog een keer probeert te koppen, maar vervolgens ook weer inlevert. En Lawrence achterin bij Almere de bal heeft. Die speelt hem door op Boku. Boku weer terug op Lawrence. En de Graafschap die jacht wel wat meer. Finocchiaro nou door. Kania door op de keeper. Ja, ze hebben er ook wel weer wat geloof in. Het is allemaal een stukje positiever. Het is wat...
1: Ja, en er zijn er nodige mensen aan het warm lopen. Het zou mij niks verbazen als we zo meteen toch Van Zijl gaan zien voor Kania trouwens. Eerst de ogen aan de andere kant. Boku weg, legt hem goed voor tot Druif. Die schiet, dan wordt hij geblokt of niet. Het is de hand van Wiegers die keert. Goeie, en uiteindelijk weggewerkt. Goed gedaan, zegt daar door Wiegers. Ja, Reversson van Ajax komt dus mogelijk de Ghanese. Maar ja, zo laat je het toch wel zien. Als echte achterhoeker. Die gewoon, wat dat betreft zou je zeggen, de voorkeur moet krijgen. Ook gewoon omdat hij vorig jaar toch ook wel goede momenten gehaald heeft. En dit is een beetje wat we bedoelen met Wiegers. Fantastische momenten kan hij altijd afwisselen met ongelofelijke catchers. En als hij dat toch uithaalt, dat laatste, dan is het gewoon een hele goede keeper.
2: Zeker.
1: Ja, want dit doet hij goed hoor, die hij pakt.
2: Ik had niet verwacht dat hij hem zou hebben inderdaad. Nee. Goede reflex. Als Bolk hier inmiddels de ingooi neemt voor de Graafschap. Naar Thomas Kok. Kok terug naar Bolk. Op de lange bal naar Mero. Maar die wordt in zijn gezicht gegrepen. Die gaat ook naar de grond. Krijgt geen vrije trap mee. Scheidsrechter zag het niet. Dat leidt tot boosheid bij hem. Almere City op de helft van de Graafschap. Met de nummer 21 Eldari. Een driehoekje daar. Ze kunnen met alle mannen naar voren nu Almere City. Maar echt er doorheen prikken lucht nog niet. Misschien via de rechterkant. Via Dors. Dors kan geen actie maken. Want Donny Warmerdam zit er strak op. Terug naar Jacobs. Jacobs naar Van Brugge. Alles en iedereen op de helft van de Graafschap. Maar er zijn nog weinig mogelijkheden. Nu misschien via de andere kant. Via Poku. Die de bal nog zelf op komt halen. Die heeft Groothuis voor hem. Die slingert hem de 16 in. Maar laag wordt geblokt. Waardoor Hoedemakers de bal weer opnieuw in kan brengen. Wordt weer geblokt. Het is een beetje een flipperkast heen en weer. Ja. Nu zelfs heel hoog op de kop van Besselink. Besselink kopt hem weg. Gracia probeert hem door te koppen. Lukt ook niet helemaal. Het is allemaal wat slordig.
1: Ja, maar ook van Almere zijn wel de gelukkigen dan in deze fase. Want ze hebben de bal net op de helft van de Graafschap aanspelend bij Dors. Want Dors en Poku die hebben beide van kant gewisseld. Om het iets moeilijker voor ons te maken. Maar ook voor de Graafschap waarschijnlijk. Op de flanken, dus Dors links, Poku rechts. Is Poku zelf ook niet gewend. Want die denkt, ik maak buiten op de actie. Alleen dan ziet hij dat opeens daar een reclamebord staat. Oftewel er boven de lijn heen. En de Graafschap die de ingooi mocht gaan nemen. Snel gedaan. En nu een peer van Meerstad. Wat moeilijk richting Mero. Goede controle. Man voorbij. Maar ook hier is de zijlijn en het bord dichterbij. Dan dat de Finn zelf in de gaten had. Of speelt daar wel Joey Jacobs. Alleen... over de lijn dus en mag Jacobs gaan gooien. Ik kijk ondertussen even naar de bank, want er gaat wel wat gebeuren. Jochem Jansen, de fysiektrainer, haalt Van Zijl erbij. Volgens mij ook Tim Braam, die we vorige week bij VVV nog mocht invallen. Hij mag ook vertrekken trouwens, de middenvelder, die weer klaar staat.
2: Nou, dat is ook een verhaal op zich, hè?
1: Het is zeker een verhaal. En die jongen is wel, ja, laten we zijn, heeft de kans niet in gehad. Het is best een talent. In ieder geval niet dat hij vanuit Oranje onder de 19, waar hij goed speelde, toen door de Graafschap van anderhalf ton van VVV gehaald is. Had niet de klik ook met Dijkhuizen. Moest terug naar Jong de Graafschap, omdat hij niet beter was dan de rest. Nou, op zich was dat ook wel zo. Alleen, het zou het zijn als hij die herpakt. Weet te herpakken. Ik gun het de jongen wel.
2: Ja, ik hoop het. Want je kunt er nog echt wat aan hebben dit seizoen.
1: Ja, zeker.
2: Als die eenmaal aan het draaien komt. Het is gewoon eigenlijk heel jammer dat hij niet in het plannetje van Dijkhuizen past.
1: Nee, en nu voorlopig ook nog niet in het plan van Duivenvoorde. In de voorbereiding heeft hij ook nauwelijks gespeeld. En een keer op rechtsback zelfs volgens mij gestaan. Nou, dat bleek ook niet zijn positie te zijn. Nou, vorige week hoopte Duivenvoorde een beetje op het VVV-effect tegen zijn oude ploeg dan. Om hem daar te brengen en te kijken wat dat losmaakt. Maar hij loopt ook nu weer warm als Finocchiaro inmiddels de complete helft overgestoken heeft. En dan een lange peer even naar de kant waar hij zelf vandaan komt. Richting Groothuis. In één keer terug naar achteren. Goed gedaan. En opgevangen bij de Graafschap door Warmerdam. Ik ben wel benieuwd wat er qua wissels zo meteen gaat gebeuren. Want...
2: ik vind het nou best goed staan eigenlijk. Waarom zou je er nou iemand afhalen?
1: Nou ja, omdat ze iets wil forceren, denk ik. Ik denk wel dat hij Van Zijl zo gaat brengen. Bij Almere gaan er zo meteen trouwens wel twee komen. Zo meteen. Als Kok inloopt en inmiddels op de helft van Almere is. Goed gedaan met Warmerdam en Krainka. Geeft hem weer aan bij Mero. Houdt het veld behoorlijk breed. Staat daar op een halve meter van de zijlijn. Dan nu weer die dubbele dekking. Gaat hij daar langskomen of niet? Brengt hem terug tot bij Bolk. Bolk, goede voorzet. Moet daar inlopen. Meerstad. Notabene. Van Brugge haalt weg. En Poku vangt op. Poku loopt zich dan vast op. Krainka, die knokt zich er echt in. En kan blijkbaar maakt hij daar een overtreding. En volgens mij, hij slaat ook zijn handen zo'n beetje stuk op het gras. Ja, dit is een mannelijk duel, zou je zeggen. Ja, jij verbaast je er ook over. Ja, het gebeurde niet zoveel, hoor.
2: Scheidsrechter stond er met de neus bovenop. Dus misschien heeft ze iets anders gezien dan wij.
1: Dat denk ik.
2: Maar het is, ik had hier geen overtreding voor gegeven. Maar dan ben ik misschien een beetje gekleurd.
1: Ja, ik neig naar hetzelfde gevoel. Maar ze staat er kort op. En er is ook wederom weinig commentaar vanuit de Graafschap. Behalve dan dat Kranjka zijn hand een beetje stuk slaat. Mm-hmm. Als bij Almere gewisseld gaat worden, gaat Eldari volgens mij naar de kant. Is ook wel, en Hoedemakers ook. Die heeft ook een gele kaart. Dus dat begrijp ik wel. Eldari toch wel de Eljebli van Almere. Zeer onzichtbaar geweest deze middag.
2: Dat
1: hebben we eigenlijk totaal niet gezien. Olivier de Nijs komt in de ploeg. En nu hebben we nog meer Milan de Haan. Milan de Haan is dan terug van lange, ik wil zeggen blessureleed, maar dat is niet waar. Een lange schorsing, want hij heeft de eerste drie wedstrijden van dit seizoen gemist. In verband met een schorsing. Maar nu is Milan de Haan terug bij Almere. Dus de Nijs en de Haan.
2: Mooi.
1: Mooie naam, hè?
2: Ja, heel mooi. Jawel, zeker. Terwijl hier Almere de bal inlevert bij de verdediging van de Graafschap. Meerstad hield zijn directe tegenstander heel tactisch vast. Net niet erg genoeg voor een vrije trap. Bal bij Ties Wiegers. En Wiegers hier met een verschrikkelijke misspeer. Die schiet zo op de bank van Almere City. Almere City mag een ingooi gaan nemen. Dat doen ze achterin gelijk hier Milan de Haan. Die tikt het balletje rond. En Kania die blijft hem achteraan jagen. Terwijl Wessel Speel, de keeper van Almere, de bal rustig aanneemt. Kania voert de druk nog eens op, maar het is niet genoeg. Bal komt naar voren. Blijkt toch genoeg. Komt bij Roman Besseling terecht. Die speelt hem naar Kania, maar die staat natuurlijk meters buitenspel. En die zegt dat ook van, jongen, waarom naar mij? Doe dan naar die andere, want ik mag hem toch niet aannemen. Bal weer ingeleverd. En Van der Brugge gaat weer opbouwen voor Almere City.
1: Neemt hij al de tijd voor. Speelt hem weer aan bij Lawrence. Die doet er net zo rustig over trouwens. Kania jaagt hem ook nauwelijks op. Dan maar weer naar Van Brugge. En dan denk ik zo naar Jacobs, want die biedt zich al aan naar rechts. Nee, het gaat allemaal via De Haan. Dan nu wel naar Jacobs. Lange bal in de richting van De Nijs. Weggekopt door Kok. Dan wordt daar een overtreding gemaakt door Tony Warmerdam op het middenveld.
2: Dat is ook licht hoor.
1: Door Enzo Cornelissen. Ja, het is heel licht. Maar Warmerdam die viel op zijn knieën en keek direct. Op kniehoogte was hij ongeveer even groot ook als Shona Shogula. En keek direct naar achteren van wordt er nog gefloten. Dat gebeurde dan ook. Vrije trap. Is het een beetje misschien zijn wij daar te gekleurd in. Maar een beetje een wisselvallige tweede helft van onze vrouwelijke arbiter vandaag.
2: Ja.
1: Want er zit weinig lijn in haar keuzes.
2: Je snapt soms niet waarom ze fluit.
1: Van hierboven zie ik ook. Alleen het hoofdschuddend nee is al mooi.
2: Het hoofd van Heinz Reur zegt al genoeg.
1: Ja, dat is mooi. Mooi, ja.
2: Prachtig. Als je af en toe iets hoort achter schreeuwen. Ja. Het is een wat oudere meneer. Dan is het Heinz Reur. Dienstmededeling tot zover. Ja. We gaan weer door met voetballen. De keeper Wessel Speel met de lange bal naar voren. Thomas Kok duwt nog wel een beetje in de rug bij de aanvoerder van Almere City. Maar dat heeft niet heel veel invloed nu over de rechterkant van het veld via Poku. Poku die kan geen actie maken. De druk staat er te hoog op. Jacobs mee naar voren. Alles weer op de helft van de Graafschap. Wordt er ingeleverd. Is Gijs Bolk achterin bij de Graafschap met de lange bal naar voren. Naar Kania. Terwijl Toivon Mero naar de grond gewerkt wordt. En daar ook een vrije trap voor krijgt.
1: Ja, ik vind ook wel dat hij terecht boos is nu. Ook richting de vierde man. Het is de zoveelste keer dat hij onderuit wordt gehaald. Kania deed dit trouwens erg goed. Maar uit de lucht.
2: Dat klopt.
1: Met de hak eigenlijk meegeeft in de richting van Mero. Alleen Mero was er niet. Want die lag al op de grond. En die beklaagt zich inmiddels wel bij de vierde man van de arbitrage.
2: Maar was het natuurlijk wel een gele kaart waard geweest door dit?
1: Jawel.
2: Ja.
1: Nee, zeker. Ja, alleen op een gegeven moment komt hij op het punt. Je kan overal voortrekken. Dan eindigen we hier dadelijk met heel veel gele kaarten. Dus het zal me niks verbazen dat Shona hem daarom eventjes op zak houdt. Mm-hmm. Als de bal nu weer Bolk is. En eigenlijk moet hij kort aangeven bij Mero. Ja, dat ziet hij dan ook iets te laat. Waardoor die bal naar Mero niet heel fijn is. Houdt hem wel binnen. Maar Mero's bal naar Warmerdam is dan maar te hard. Warmerdam met wat geluk weer bij Mero. En dan door naar Kok. en Bolk. Kok en Bolk. Dat maakt Kok. En
2: Besseling mag
1: en het is Besseling. Ja. en Warmerdam en Mero willen weer hebben. Maar inmiddels begrijpen ze bij Almere ook wel dat ze die lijn dicht moeten zetten.
2: Ja, dus ze verdedigen nou al effectief. De Graafschap inmiddels allemaal rond 16 meter gebied. Voorzet van Bolk. Oei, weggekopt. Maar Grotehuis kan aan de rechterkant van het veld die bal nog oppakken. Wie biedt zich aan? Handjes gaan wel in de lucht. Bal helemaal terug naar Thomas Kok. Kok naar Warmerdam. Warmerdam die kan naar Bolk aan de zijkant. Of gelijk naar Mero. Die gaat gelijk naar Mero. Mero kan een actie maken. Bolk komt onderdoor. Mero op het randje van de 16. Twee man voor hem. Wat gaat hij doen? Die twee man staan stil. Heel goed. Mooi 1-2'tje. Net niet gelukt. Bal wordt daardoor ingeleverd. En Poku kan op de brommer. Maar dat wordt voorkomen. De Roman Besseling.
1: Zeker. En anders wel door Kranjka, want die trok hem al aan het shirt. Daar had ongetwijfeld voor gefloten geworden daarna. Maar ja, gelukkig stond Besseling daar. Dit oogt overigens prima van de Graafschap deze fase. 66e minuut, het is 1-1. En ja, op een gegeven moment kom je zelfs op het punt, ik durf het bijna te zeggen, maar dat je nu eerder het gevoel hebt dat de Graafschap het doelpunt maakt dan Almere, toch?
3: Daar ben ik volledig met je eens.
1: Ja, ik vind ik, de tweede helft oogt...
3: totaal andere wedstrijd.
1: Ja, oogt prima van de ploeg van Duivenvoorde. Het was fijn dat we dat kunnen noemen na 3,5 wedstrijd te hebben gespeeld in de eerste divisie, waarbij het tot op heden nog niet echt liep. Nou, nu oogt het wel alsof het wel loopt. Laat het dan ook beloond worden. Met Mero die weer naar binnen gaat. Goed aangegeven bij Bok. Schiet maar Bok hard. Zeker hard. Gaat ook in het net. Maar wel in het zijn het. En de mensen die daar in die hoek zitten van de Spinnekop met de Roodbergen tribune. Die zien een netje bollen en die denken dat is raak. Die schiet hem snoeihard binnen die Bok. Die koos trouwens ook wel een goede wedstrijd voor het spelen daar op de linksback positie. Maar het gaat dus aan de verkeerde kant. In het zijn het. Na 67 minuten. En niet de 2-1 voor de Graafschap.
2: Ja, gewoon een prima aanval weer. Mero zet hem weer op aan de zijkant. Die speelt hem op Bolk, die gewoon helemaal vrij staat op de rand van de 16. En inderdaad snoeihard, net misschiet. Had toch wel wat meer verdiend. Zeker ook om, wat jij al zei, zijn goede spel te belonen met een doelpunt. Maar goed, we zijn nog niet klaar. Het is een Meerstad. Meerstad naar Grijka. Grijka naar de zijkant. Naar Kok die helemaal mee is. Naar voren. Kok naar Mero. Die wordt van achter wel aangevallen. Kan in actie maken. Nee, net één mannetje te veel. Levert daar de bal in. Maar jaagt vervolgens nog wel door. Almere zit hij achterin in het nauw. Graafschap met veel mensen door aan het jagen. Kok helemaal op de linksbuitenpositie naast Mero. Almere komt er toch uit met de lange bal naar voren. Bolk vangt hem op. Die kopt hem naar Grijka. Rijka die staat een beetje vast en die speelt dan helemaal terug naar Besseling. Heel even de rust teruggekeerd. Even kijken op wat voor manier ze nu weer naar voren. Via Kok, die biedt zich aan. Besseling erop door. 1-2'tje. Besseling over de middenlijn.
1: Het ziet er verzocht uit hoor allemaal.
2: Dit naar Warmedam. Warmedam naar Mero. Mero die echt steeds korter gedekt wordt.
1: Ja,
2: hè?
1: Normaal.
2: die hebben dat ook wel door, dat het een topspelertje is. Kok gelijk naar Kania. Een paar stationetjes overgeslagen. Via Warmedam naar Mero aan de zijkant van het veld.
1: Gaat er net binnen.
2: Een paar man voor de goal. Ook de lange Kania. Mero actie. Voorzet. Voorzet laag.
1: Kijk, daar zweept hij ook even de Spinnekop weer op. Warmedam die daar bijna tegenaan loopt. Zou trouwens al dan zijn tweede van dit seizoen zijn geweest. Dat is toch buitensporig voor Donny Warmedam als hij er al twee zou hebben gemaakt.
3: Drie seizoenen geleden heeft hij er ook twee gemaakt. Het hele seizoen.
1: Ja, het hele seizoen. Ja. Nou ja, we zitten nu pas bij speelronde 4. Je hoort het direct wat het doet. De Vijverberg gaat zelfs staan daar in de hoek Spinnekop met Roodbergen. En de Graafschap verdient ook gewoon een doelpunt op dit moment.
3: Absoluut.
1: Het zou heel fijn zijn als die ook gaat vallen. Het mooie is ook dat er zo meteen nog wat aanvallend vuur bij komt. Keanu Quint en Bjorn van Zel staan klaar. Dus vooral Keanu Quint. Natuurlijk mooi van Zel. Hebben ook al gezien. Het seizoen heeft er ook al eentje gemaakt.
3: Kansloze corner.
1: Ja, zeker een kansloze corner. Maar Keanu Quint had deze zo'n beetje binnen kunnen koppen. Zo groot dat hij is. Even overdreven gezegd. De bal was trouwens van Bolk. En die draait hem zo hard dat hij aan de andere kant bij de cornervlag terecht komt.
3: Daar kon niemand bij.
1: Nee. 20 minuten nog te gaan aan officiële tijd. Ik ben wel erg benieuwd wat de wissels gaan zijn. Ik denk dat wel toch Kania naar de kant gaat van Keanu Quint. Maar gaat hij dan Kranjka naar de kant halen voor Van Zel? Bijvoorbeeld dat je wat meer power op team. Ik denk het wel.
3: Ik denk dat de verstandigste keuze is. Maar ik heb onze Italiaanse vriend heb ik ook niet zo heel veel zien doen deze wedstrijd.
1: Nee, en ik kan natuurlijk ook zomaar eruit halen. Ja. Je hebt wel het gevoel, en dan kennen we nog niet zo goed deze jongen van Juventus. Maar dat is wel een momentenvoetballer ook. Ja. Die kan best wel wat... Ja, creëren uit het niet. Zou ook inderdaad goed toch een logische wissel zijn. Ik weet ook niet hoeveel gespeeld dat hij heeft bij Juve. Dat hij eraf gaat voor Van Zel. Hier andere kant dan uitkijken. Want daar wordt het 1-2. Uit het niets. Almere weg. Polku die hem voorzet. En binnen gelopen daar werkelijk door. Ik durf niet eens te zeggen wie dat is.
3: Ongelooflijk. De Graafschap staat gewoon te slapen.
1: Cornelissen, ja.
3: Ik zag het ook niet. De Graafschap heeft...
1: 70 minuten. Werkelijk uit het niets.
3: De Graafschap heeft een momentum. 1-2. Het is echt... We gaan nou horen wie gescoord heeft.
1: Ah, toch die Ferdi Druijven.
3: Ja.
1: Ja, hij liep daar. Ferdi Druijven die
3: 5-5-4.
1: 5 doelpunten maakte, 4 wedstrijden. De Druijven zijn wederom zuur. Want het is wel over echte spitsen gesproken. Dat is wel een spits hoor. Niet te geloven jongens. Ferdi Druijven. Het zou mij niks verbazen dat Duivenvoorde daarom direct besluit om ook qua wissels wat anders te gaan doen.
3: Ja.
1: Dat hij toch een andere keuze maakt en er toch weer iets aanvallender wil gaan zetten. Oh, wat zuur. De moment waar je de tegendoel moet krijgen. Want je hebt net het gevoel dat de Graafschap een goede fase achter de rug had. Ja. En eigenlijk op jacht was zelf naar die 2-1.
3: Op het randje van een doelpunt zaten ze.
1: Ja. En dan valt hij toch voor... de bezoekers uit Flevoland. En dan hebben die toch echt wel een echte spits. En jij tikt mij op het klokje.
3: Dat betekent dat het bijna 6 uur is. Dat we naar de boodschappen en naar het nieuws gaan. Tenminste, daar ga ik vanuit.
1: Ja, misschien is er geen nieuws.
3: Geen nieuws? Dat is altijd nieuws.
1: Dit is altijd nieuws.
3: Raar voor een journalist om te zeggen.
1: Nee, dit is altijd nieuws, maar misschien nu even niet.
3: Nee, ja, dan praten wij gewoon lekker door. Ja. En als wij onderbroken worden, dan weet u waarom het is. Dan wordt het nieuws in één keer ingestart. De bal rolt hier weer op de Vijverberg. Terwijl Van Zijl en Quint nog steeds klaarstaan naast het veld. Maar ik nog niet echt aanstand om erin te gaan. Hoewel, ik zie nu het gele briefje naar de vierde official gaan. Dus de wissel gaat er zo echt wel aankomen. Achterin de bal bij doelman Wiegers. Wiegers met de lange bal naar voren, naar Kania. Die wil met een hakje terugspelen naar Krajka, maar dat lukt net niet. Bal weer ingeleverd bij Almere City. Poku aan de rechterkant van het veld. Kan die een actie maken. Maakt een actie. Loopt de 16 in, randje van de 16. Kan hij hem voorgeven? Nee, kapt hem achter zijn stambeen terug. Speelde hem terug naar naar Jacobs, die helemaal mee naar voren is gelopen. Bal ingebracht.
1: Je moet uitkijken dat het niet dadelijk gewoon 1-3 wordt. En die twee wissels die aanvallend klaarstaan niet eens meer nodig blijken te zijn. Kania probeert hem nog te controleren uit de lucht, maar... Dors vangt weer op. Almere opeens uit het niets weer.
3: Het glipt helemaal uit de vingers.
1: Ja, die het compleet overneemt. En dan echt nu uitkijken voor die 1-3.
3: Verder nu dan eruit.
1: Zit mis Mero dan. Die toch ook een moeilijke bal naar voren heeft. Naar Finocchiaro. Finocchiaro goed gedaan, de Italiaan. Zet zijn tegenstander aan.
3: 16, gaan die hem voorgeven. Nee, kapt hem achter zijn standbeen terug. Speelde hem terug naar naar Jacobs, die helemaal mee naar voren is gelopen. Bal ingebracht.
1: Je moet uitkijken dat het niet dadelijk gewoon 1-3 wordt. En die twee wissels die aanvallend klaarstaan niet eens meer nodig blijken te zijn. Kania probeert hem nog te controleren uit de lucht, maar... Dors vangt weer op. Almere opeens uit het niets weer.
3: Het glipt ze helemaal uit de vingers.
1: Ja, die het compleet overneemt. En dan echt nu uitkijken voor die 1-3.
3: Nu dan eruit.
1: Zit mis Mero dan. Die

0: wapen om hem kort op zijn as draaien. En dan binnendoor steken. Ook dat doet hij nu. Maar ja, daar raakt hij hem kwijt. Bij Krenka, dan naar Meerstad. Meerstad naar Bolk. Ja, zo probeert de Graafschap het wel in ieder geval.
1: Ja, nou willen ze weer iets proberen te forceren. Via Bolk naar Graika. Die kan even naar de andere kant van het veld. Maar Almere City staat goed. Nu dan via Warmerdam. Warmerdam kan aanhalen. Wordt nog van richting veranderd door Van Brugge. De Graafschap mag een hoekschop gaan nemen.
0: En de vraag is, ga je dan bij een aanvallende hoekschop, ga je wisselen? Ga je nu Keanu Quit van zeil brengen? Breng je lengte? Of ja, is het de ongeschreven regel, bij een hoekschop gaan we niet wisselen. Maar dat doe je vooral bij een hoekschop tegen.
1: Ja.
0: Bij een hoekschop aanvallend wil je toch juist de krachten inbrengen. Gaat het nu ook gebeuren? Bolk staat al klaar. Warmerdam ook. Terwijl, heb jij inmiddels al duidelijk dat wij niet naar de reclame...
1: Nee, ik heb geen idee. Zal ik eens even contact op gaan nemen?
0: Nou, doe dat. Niet dat we dadelijk totaal niet op de radio blijken te zijn. En wij hier al enige tijd in de ruimte aan het praten zijn. Voor mij valt het wel mee. Finocchiaro gaat naar de kant. Italiaan inderdaad van hem wel. Het applaus wederzijds richting Spinnekop. En dus terug ook. Van Zijl voor hem in de plaats. En ook Kania zoals voorspeld naar de kant. En vooral nu de Vijverberg die de handen stuk klapt voor... Wederom de rentree van Keanu Quit. Een echte pure spits. Een echte goede voetballer ook. Een jongen die ongelooflijk veel pech heeft gehad met blessures. En vorig jaar eigenlijk Bauke Boersma ook alweer heel snel deed vergeten. Met 7 doelpunten die hij maakte. Keanu Quit. En nou, eerste moment voor hem. Uit een hoekschop. Nu voor de Graafschap. Ik kan me herinneren dat toen Hardeman vorig jaar terugkwam. Ook direct een kopbal raak was uit een hoekschop. Nou, die is dus vandaag geblesseerd geraakt. Wederom, er gaat er eentje onderuit in de 5 meter. Wordt die bal nog ingebracht door Bolletje. En ik begrijp niet dat als je Keanu Quit inbrengt, dat iemand dat besluit om een korte variant te nemen. Kom
1: ik
0: aan.
1: Ik snap het ook niet.
0: Slingen die bal over de pot. Ongelooflijk.
1: Ik heb duidelijkheid. We gaan naar de reclame. Het nieuws.
0: Toch wel.
1: Ja, toch wel.
0: Nou ja. Dan gaan we dat maar doen. 75e minuut op de Vijverberg. Spannend is het zeker. Doet er een kwartiertje aanstaande. Wacht, hoeft een kwartiertje, hoe het allemaal wel noemen. De Graafschap 1 en Almere City helaas toch echt 2 keer gescoord.

0: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
0: Heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
7: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
8: Regio 8 Headlines.
9: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. De politie heeft 25 tot 30 actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden die de snelweg A12 bij Den Haag blokkeerden.

0: De nieuwe Noorse koning Hakon houdt vanavond om 7 uur een herdenkingstoespraak voor zijn vader, koning Harald, die gisteren overleden is. Het kabinet heeft excuses aangeboden voor misstanden in de gesloten jeugdzorg en instellingen. En een Nederlandse man van 35 is omgekomen in het noordwesten van Italië. Hij verdronk in een rivier die hij wilde oversteken. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
1: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
2: De dag die begon met wolkenvelden, maar de zon die kwam er geleidelijk aan ook steeds beter door in de Achterhoek en de Liemers. Later op de dag ging de bewolking weer overheersen. Voor die tijd is het ook droog gebleven. Liep de temperatuur op naar 21 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind. Nou, vanavond dan hebben we te maken met wat regen, wat buien vanuit het zuidwesten. En daar hebben we later op de avond, dan kan het ook even stevig doorregenen. Ook de wind die trekt nog wat aan. En komende nacht is het dan droog en dan zijn er opklaringen. Koelt het af naar een graad of 11 tot 12. En morgen dan hebben we een dag waarin het in de ochtend ook weer wolkenvelden zijn, maar ook zonnige perioden. De wind die trekt weer aan naar matig, is uit zuidwestelijke richtingen. En 's middags is er ook weer kans op een buitje. Maar de langere droge perioden zullen zeker overheersen met geregeld wat zon erbij. En bij een matige west- tot zuidwestenwind wordt het rond de 22 graden. Na het weekend, vooral op maandag, nog geregeld wat buien. De wind die gaat wat om naar noordwestelijke richtingen. Het wordt dan ook niet warmer dan 19 tot 20 graden. Maar dinsdag en woensdag dan hebben we weer een paar dagen met meer zon. Dinsdag misschien nog een enkel buitje. Woensdag is het allemaal wat droger met 20 tot 22 graden. Later in de week dan neemt de kans op wat buien of wat regen weer wat toe. Maar die temperatuur van 22 graden die hebben we voorlopig de hele week in het vooruitzicht.
3: Gerrit, hartstikke bedankt. We gaan van weerboer naar superboer.
4: Daaraan.
5: Het liveverslag van de Graafschap wordt mede mogelijk gemaakt door de Heidesmit. Het vuur van de Graafschap wordt aangewakkerd door de Heidesmit. Specialisten in kachels en haarden in Hallen en Duiven.
3: Inmiddels bijna 80 minuten onderweg. Hoe gaat het daar in het stadion?
6: Dat vuur mag wel een beetje aangewakkerd worden, denk ik. Want exact 80 minuten onderweg. De wedstrijd is doodgemaakt door Almere City. Het is 1-3 geworden. Enzo Cornelissen nu wel de doelpunt te maken. Ja, wat gebeurt er? De Graafschap heeft aanvallende intenties met het inbrengen van Quint en Van Zijl. En dan speel je dus ook met wat meer risico achterop. Laten we het daarop houden. Er ontstaat wat ruimte aan de rechterflank. Waardoor daar Almere er vrij goed doorheen kan komen met De Nijs, de invaller van zojuist. Die zet hem voor en uiteindelijk Enzo Cornelissen van dichtbij makkelijk binnenwerken. Van Zijl nu met de kopbal voor de Graafschap. 81ste minuut dus. Het publiek begint wat te morren.
7: Ja, maar dat is vooral voor die speler van Almere City.
6: Ik wil zeggen, echt niet in de richting van de eigen spelers hoor. Ja. Terwijl er nog wel twee aanvallend ingestelde wissels klaarstaan. Volgens mij zijn dat Nathan Caninda, de Franse rechtsbuiten. En Denzel Eiken, die klaarstaan. De middenvelder die erbij gaan komen. Ja, voor wat het waard is, kunnen we zeggen. Want
7: het is wel klaar hier.
6: Het is wel gespeeld.
7: Helaas.
6: En heeft Almere dan toch heel knap gedaan. Zonder dat het ogenschijnlijk veel moeite kost. Heeft het deze wedstrijd helemaal doodgemaakt. Klaar.
7: Ja, en dat terwijl we eigenlijk nog wel goede hoop hadden. Voor zelfs nog een 3 puntjes voor de Graafschap in deze tweede helft.
6: Eerste kwartier, 20 minuten naar rust wel.
7: Ja, ze hebben gewoon goed voetbal op de mat gelegd in het begin van de tweede helft.
6: Ja, zeker.
7: En nu, het glipt gewoon echt uit de handen. En ja, waarom weet ik niet. Maar Almere die komt er af en toe gewoon zo ontzettend gevaarlijk uit. En de Graafschap die verzaakt het dan gewoon om goed te dekken en goed te verdedigen. Wat anders kun je er niet van maken. Mero, die nou ook al een beetje gefrustreerd is, die staat er helemaal vrij. Ja. Die krijgt de bal niet van Wiegers. De bal wordt maar gewoon naar voren, naar Quint gepoft. Snap ik ook wel, met een lange bal. Maar
6: voorlopig nog enige mooie beelden dat de Vijverberg niet massaal leegstroomt. Omdat het toch ook wel... Dat zou mij ook ergens niet verbazen bij deze stand. Bij 1-3.
7: Bij jonge Z had je dat wel.
6: Ja, natuurlijk. Maar dan was de teleurstelling natuurlijk ook enorm. Dat je de 5 tegen krijgt na de eerste thuiswedstrijd. Het gevoel te hebben dat je frisse start maakt. Maar nu weet iedereen inmiddels ook wel een beetje hoe de vork in de steel zit. Op dit moment is dit de Graafschap gewoon nog niet bij machten om dit soort tegenstanders te verslaan. En ja, is dat erg? Ja. Want het seizoen is al 4 wedstrijden onderweg. En je hebt maar 1 punt. Maar gelukkig, en dat hebben we vanmiddag dan ook gezien, zien we wel wat potentie in een aantal voetballers.
7: Ja.
6: En dat is fijn. Als Meerstad hier naar de kant gaat en Eiken voor hem in de plaats komt. En niet de Kok. Jawel, Kok. Die gaat wel... het is Groothuis die naar de kant gaat.
7: Gaat er alweer af, ja.
6: Die gaat er alweer af. En die gaat er dan natuurlijk af omdat Na 10 minuten gekomen, na 82 minuten eraf, omdat Kaninda moet komen. Omdat er aanvallend iets moet gebeuren. Rechtsback eraf, rechtsbuiten erbij. Dus wat dat betreft begrijp ik het wel. Verdienstelijk gespeeld, die van Groothuis.
7: Zeker, zeker.
6: Echt,
7: absoluut.
6: Niks op aan te merken.
7: Ja, volgende week, want hij is natuurlijk een back, hè? En hebt eigenlijk van narigheid dat je een centrale verdediger op de back zet. Maar volgende week kan hij toch gewoon prima starten op de back.
6: Volgende week gaat hij gewoon in de basis. Dit is toch wel. Ja. Ik bedoel, Wieckhoff is geblesseerd. Nou, die gaat echt niet terug zijn tegen zijn oude plug, tegen Heracles. Pabai. Nou, geldt hetzelfde voor. Nou, dan hebben we nu Hardeman die geblesseerd is. Ja, dan kom je uiteindelijk wel op Tycho Groothuis uit. Mm-hmm. Nou, als nu Almere ook gaat wisselen.
7: Ja, er is
6: wat...
7: Maar het was raar, want er stond dat nummer 9 erin kwam. Maar die staat er sinds het begin er al in.
6: Ja,
7: en dan nummer 2 eruit zou gaan. Martin Wazinski. Ja, heerlijke naam.
6: Ja, dat is een van de Schalke gehuurde Belg.
7: Oh, dus, een Belg. Ja, dat had ik er niet achter gezocht. Nee.
6: Martin Wazinski, Schalke huurling. Net nieuw bij Almere. Dus dit zijn de eerste minuten. Maar het was niet Freddy Druijf trouwens die dan aan de kant ging. Maar volgens mij zag ik toch echt James Lawrence eruit gaan.
7: Zeker. Ja, die zag er ook uitgaan. Maar de nummer 4 ging niet in de lucht.
6: Nee.
7: Nou, als hier weer stom wordt ingeleverd door Donny Warmerdam. En Almere weer de aanval kan gaan opzoeken. Thomas Kok nog. Met een vliegende sliding. Grankia. Maar ja. die er niet uit is gegaan. Snap ik niet. Die vind ik niet een hele sterke wedstrijd spelen.
6: Nee, dat klopt. Dat kan ik wel even zeggen. Nee, dat klopt. Maar ik vind hem ook niet per se heel slecht. En dat is dan, ja. Ik denk dat die jongen ook niet heel veel beter kan. Hij heeft nu wel de bal goed bij zich. Legt hem af bij Bolk.
7: Die
6: is dat balverlies? Is het Jerome van Gom? Ook een van de invallers van Almere. Nu met de bal in zijn bezit. Die haalt er dan zelfs nog een hoekschop uit. Schiet hem tegen het been aan van de inglijdende Kranka. En inmiddels is het een kwestie van uitpraten en uitvoetballen van deze wedstrijd. 85ste minuut loopt en het is een teleurstelling geworden voor de Graafschap deze middag toch wel. Want 1-3 en daarmee met 1 punt op de 19e plaats met alleen Jong Utrecht nog onder.
7: Pijnlijk hoor.
6: Dan weet ik niet wat Jong Utrecht volgende week voor programma heeft. Maar de Graafschap gaat op bezoek tegen de degradant Heracles Almelo. Die tot de benen 3 wedstrijden en 9 punten hebben. Volgens mij morgen nog spelen als ik het helemaal goed heb. Dus ook om 12 zouden kunnen komen in Almelo. Maar dan gaan ze het eigenlijk jarenlang altijd al moeilijk heeft op een of andere manier uit bij Heracles. Wordt dat dus ook een ongelooflijk zware kluif. Dat kunnen we gerust zeggen. En kan het daarmee de slechtste seizoenstart ooit gaan worden dit voor de Graafschap. Dat gun je Thomas Duivenvoorde toch ook weer niet. Dus nu Almere het nog erger weten te maken. Misschien wel Poku. In balbezit Kaninda loopt dat dan dicht. Moet ook weg peren en opruimen. Doet dat ook in de voeten van Bijleveld. Voorzet weer van Almere in de richting van Freddy Druijf. Die dacht eerst even dat hij een omhaal ging maken. Maar toch nog de passen terugzet om hem op zijn knie aan te nemen.
7: Ja, ik zie het hem zo doen hoor.
6: Ik zie het hem ook zo doen. Dat is echt een goede spits. Ja,
7: hey, even een stukje live overleg op de radio. Wie gaan we spreken na de tijd?
6: Dat is een goeie, want dat is altijd deze fase dat we dat moeten doorgeven. Ja. En ik neig dan maar naar...
7: Groothuis?
6: Dat zou zo maar kunnen.
7: Vind ik eigenlijk wel leuk.
6: Die heeft een verdienstelijke partij gespeeld. Ja. En die zou zomaar opeens van vierde rechtsback naar eerste rechtsback kunnen gaan.
7: Ik denk dat dat wel een mooi verhaal is. En dat scheelt ook bij omtitelen.
6: Ja, nee, dat is ook zeker waar.
7: Of we gaan dus,
6: als hier het zomaar 1-4 kan worden. Hier wordt het 1-4 voor Almere. Oh, de Graafschap compleet lam en uitgespeeld. Kok daar weggespeeld. Almere speelt dat heel, heel, heel goed uit. Ik kan er niks anders van maken. Het is vervelend te noemen. En nu is het wel zo dat de
7: Vijverberg
6: naar huis
7: logisch
6: gaat. Na 86 minuten. En ik wil niet helemaal terugkomen op wat wij... Ik weet niet of we het op de radio tegen elkaar gezegd hebben. Of vooraf tegen elkaar. Volgens mij vooraf. Hè. Toen zeiden 1-4. Wij, ja, het zou zomaar eens 1-3, 1-4 kunnen worden. En het is inmiddels ook 1-4. Het is Olivier de Nijs die een goede invalbeurt maakt.
7: Ja, maar het 1-4 doet anders... geen recht aan het spelbeeld.
6: Nee, ik kan niks... nee, zeker niet. Ik kan niks anders vertellen dan de Nijs die... zojuist gaf hij een assist volgens mij, hè, bij die 1-3.
7: Ja, zeker.
6: En nu maakt hij hem zelf. Dus Olivier de Nijs die maakt een prima middag hier... van Almere en van op de Vijverberg. 1-4. Het wordt wel heel pijnlijk. Want je staat op dit moment volgens mij op 12 tegendoelpunten in 4 wedstrijden tijd. En je staat zo'n beetje troosteloos onderaan. Alleen Jong Utrecht staat er nog onder in de keukenkampioendivisie. We hebben nog een paar dagen de tijd.
7: Om iets bij te halen. Maar...
6: ja, en volgens mij wordt er nu ook Barry Powell geroepen. Hoor. Dat heeft goed Barry Powell te. Ja, dat heeft ermee te maken dat Barry Powell er nog wat bij moet halen. Maar ja, het verhaal moet heel goed zijn. Wil jij nieuwkomers gaan halen en zeggen, ja, we hebben een fantastisch plan. We staan wel alleen na 4 wedstrijden troosteloos met 1 puntje onderaan. En 12 tegendoelpunten. Ja, nou ja, probeer het maar eens als Barry Powell. Het is een moeilijke taak voor hem. Moet wat ervaring bij. Maar ja, ervaring moet ook fit zijn. En dat is dus eigenlijk de hele overweging die de Graafschap continu maakt. Als wij geen fit spelers kunnen halen, dan doen we dat niet. Heb jij overigens ook maar live overleg op de radio dat doorgegeven bij onze persman.
7: Jazeker. En ik kijk hem nou aan en hij is al druk bezig.
6: Nou, dat is heel erg mooi. Het is nog even de vervangende persman voor de mensen die dat ook allemaal willen weten. Dit is Pepijn vandaag, Kevin ten Dolle. Dat is toch wel de vaste cult persman ook wel. Ik heb hem hier namelijk ook wel eens gekke dingen zien doen voor de spinnenkop. Ja, dat balletje weghalen. Ja, weet je dat nog?
7: Ja, zeker.
6: Ja, maar toen was hij nog wel even compliment. Toen was hij 50 kilo zwaarder, hè? Tegenwoordig is hij gewoon 50 kilo afgevallen. Dat is toch wel over sportprestaties gesproken. Dat is een hele uitstekende prestatie van onze oud-collega. Nee, daar hadden we ook weinig over trouwens. 50 is wel heel veel.
7: Ja, dat klopt. Terwijl de Graafschap er nog een keertje uitkomt.
6: Daar gaat hij. Worden het dan nog 2-4? Die Fransman, Kaninda, is dit, redt hij de eer? Nee, dat doet hij niet, want dat speelt hem veel te ver voor zich uit. Als er Auf Wiedersehen wordt geroepen door die twee, zijn het de 200? Ja, kleine 200 met blote borst van jonge tieners uit Almere. hoekschop nog voor de Graafschap. 88ste minuut. Mero draait hem maar eens in. Dan Warmedam daarbij. Kruika daarbij. Besseling daarbij. Schot van Eiken. En die schiet hem zo'n beetje naar de cornervlag. Kwartblijkelijk wordt hij aangeraakt.
7: Ja, want, wordt van richting veranderd. En dan heeft hij nog wel pijn aan ook.
6: Ja, het is Mero die de bal mag gaan neerleggen voor een nieuwe hoekschop. Oei. Het is zo pijnlijk. 1-4 voor Almere City. En wat kunnen we ervan zeggen? We hebben nog geprobeerd ook in onze bewoording volgens mij het heel positief te houden. Maar het was ook zeker de eerste kwartier, 20 minuten na rust was dat ook het geval.
7: Ik heb een vermakelijk begin van de tweede helft gezien, hoor.
6: Ja.
7: Ik vond het leuk voetbal. En wat je al zei, van de pareltjes die zien we er wel uit, hoor.
6: Jawel.
7: Die zien we er wel tussen. Hier nog een beetje een scrimmage voor de goal. Uiteindelijk wordt hij nog opnieuw ingebracht. Nee, gaat ook niet meer lukken. Nu dan achterin Denzel Eiken aan de bal. Kan een actie maken. Maar dat is ongeveer alles en iedereen in de 16 van Almere City. Bal wordt weggewerkt. Warmedam terug naar Thomas Kok achterin. Kok kan hem nog één keer doorgeven. Die stuurt daar Denzel Eiken weg. Die wordt daar onderuit gehaald. Vraagt om een strafschop. Maar
6: dan moet je uitkijken nu dat je niet helemaal pijnlijk afgeslacht wordt. Daar gaat hij weer de Nijs. Olivier Nijs. Die denkt ook dat hij inmiddels goud in handen heeft. Gouden voeten heeft. Of hoe je het allemaal wil noemen. Hij chipt hem, lopt hem. Zoals ook Zeefuik, voor de mensen die dat gezien hebben. Dus die wedstrijd Groningen-Fortuna gisteravond. Zeefuik dat deed. Die maakte met een lop een fantastische goal. Een wereldgoal. En de Nijs die lopt een 7 meter naast tegen de reclamewoorden aan. Gelukkig gaat niet alles goed daar. Daarmee zou ook de formatie en de manier van voetballen van Duivenvoorden nogmaals pijnlijk afgeslacht worden. Want de Graafschap heeft gewoon al 12 tegendoelpunten in de competitie. In de voorbereiding kreeg het er volgens mij 5 tegen Excelsior, 6 tegen Telstar. Zeg ik dat goed uit mijn hoofd. En 7 tegen, wat was het? Heerenveen. Zegt ook allemaal wel heel veel. Zijn natuurlijk eredivisieploegen. Maar met deze manier van spelen krijgt de Graafschap gewoon te veel doelpunten tegen. En dat zien we uiteindelijk ook wel een beetje gebeuren. Nadat het natuurlijk al wel gespeeld is. Maar het wordt van 1-3, 1-4. En dan gaat die Poku. Die heeft nog wel zin in een 1-5. Poku kan zo doorlopen. Schot dan van afstand van de Nijs. En die peert er bijna het stadion uit. En daarbij voorkomt hij daar nog een ergere stand. Grotere deceptie. Inderdaad, 3 minuten komt erbij. En dan is de ellende voorbij.
7: Ja, want zo is het eigenlijk wel. Hè?
6: Ja, zo dan, is het zeker, ja.
7: Gaat iedereen weer lekker naar huis en hebben we toch weer een potje voetbal gekeken. En nogmaals, het spel best aardig, best leuk, maar op het eind geef je hem in één keer zo snel weg. Uit het niets is het, geef je het eigenlijk weg en stromen die doelpunten van Almere City maar binnen. Nu dan nog een keer Warmedam naar Mero aan de linkerkant van het veld, waar hij al heel vaak staat. Heel veel acties heeft proberen te maken, nu dan met een balletje voor de goal, net niet helemaal lekker. Denzel Eiken moet een stukje terug om hem aan te kunnen nemen. Dan naar Warmedam terug naar Eiken. Eiken slingert er nog een keertje in, kan Van Zelder de kop achter zetten. Nee, net niet. Tweede lijn, Gijs Bollock vanuit vanuit de lucht schiet hij hem, maar hij schiet hem.
6: Zijn gezicht straalt voldoende uit. Wanhoop, het is allemaal klaar.
7: Ja, niet alleen de gezichten, maar ook de lichaamstaal van alle spelers hier op het veld.
6: Teleurstelling, ongeloof, het zal allemaal wel. Het kleine uitvak met 200 man Almere laat zich inmiddels horen links van ons. Ik zit toch even snel naar die stand te kijken. En dan zie je dat Jong Ajax er 13 heeft tegengekregen in 4 wedstrijden. En Jong Utrecht ook 13. Die staat dan ook onderaan. Jong Utrecht. Daarboven staat de Graafschap. Jong Ajax heeft in ieder geval 1 keer gewonnen. En heeft daardoor ook 10 doelpunten voorgemaakt. En een 13 tegen. De Graafschap heeft er zo 12 tegen. Of misschien ook wel 13. En dan is het helemaal dat je de hekkensluiter bent van de eerste divisie. Dat blijft dan nog bespaard. Het is niet een hattrick van Ferdi Druif. Had hier zomaar zijn derde van de middag en vijfde van Almere kunnen maken. Maar vond het ook wel prima volgens mij. Het zat niet meer de uiterste energie in om tot die bal te komen.
7: Nee.
6: Als het de slotminuut is van de blessuretijd inmiddels ook. 32, 92, 23 staat er op het bord. Oftewel, dit is de 93ste minuut. Die loopt Mero totaal niks begrijpt van die bal van Bolk. Die denkt, hallo, ik sta gewoon 6 meter van je compleet vrij. Waarom peer je die bal nou zo raar voor in de richting van Zijl? En onderhand beginnen ze elkaar ook bij de Graafschap niet meer te begrijpen. Zeker 20 minuten lang was het leuk. En hadden we ook het gevoel dat er wel een resultaat voor de Graafschap in zat.
7: Had zo de andere kant op kunnen vallen hoor, die fase.
6: Ja, zeker.
7: Als je al begonnen was met die penalty krijgen, dan had je wel veel anders in die helft gezeten, denk ik. Maar dat is als.
6: Dat denk ik ook. Maar ik vraag me toch af wat Thomas Duivenvoorde door zijn hoofd laat gaan. Ik bedoel, hij blijft onwaarschijnlijk rustig ook naar buiten toe, naar de camera's toe. Maar ga er maar aan staan als nieuwe trainer zijnde dat je 1 punt hebt uit 4 wedstrijden en 12 doelpunten tegen hebt gekregen als nieuwe trainer. Oei, Thomas Duivenvoorde.
7: Het
6: programma om inderdaad. Dan laten we dat trouwens benoemen. Dat is nog een belangrijk detail.
7: Ja, we doen best aan de slag.
6: En volgende week dan gaat de Graafschap zoals gezegd naar Heracles Almelo toe. Het mooie daarvan is in ieder geval dat ik zag vanmorgen dat er al 450 uitkaarten verkocht zijn. Dus ja, dat zegt wel veel. Die steun blijft aanwezig. Volgende week dan naar Almelo. Daarna naar Drenthe. Dan uit op 11 september. Tegen SC Emmen. Dat is op dit moment toch ook een ploeg die al 9 punten heeft uit 3 wedstrijden. Volgens mij ook net als Heracles morgen samen op 12 kunnen komen. Net als MVV dat heeft. Oftewel, de koplopers van de KKD ga je nu krijgen met Heracles en Emmen. Daarna, en dat is 20 september, dan kunnen we hier weer een avondje. Nou, wat is het? Middagje Vijverberg verwachten op een zondag tegen NAC Breda. En daarna Den Bosch thuis. En volgens mij is dan de eerste vreselijke periode eindelijk voorbij. Maar wat een naadschema. Heb je met Heracles en NAC en Den Bosch in een fase waarin het allemaal nog niet echt lekker loopt bij de Superboeren. Laten we daarop houden. 12 doelpunten tegen in 4 wedstrijden. En slechts 1 puntje uit bij Helmond Sport. 3 keer op rij verloren.
7: Een slecht start ooit.
6: Ja.
8: Het begon wel redelijk, vond ik al, jongens, het spel.
6: Vandaag?
7: Ja. Dat wij toch ook?
8: Maar ik vind dat ook.
6: Het begon vrij goed,
8: vorige week ook. Maar we kunnen het blijkbaar nog niet vasthouden.
6: Nee. En nu kwam de Graafschap nota bene terug van de achterstand. Hè? Eigenlijk op een ideaal moment werd het 1-1. Nou ja, dan moet ik het met Bart eens zijn. Omdat als jij een strafschop meekrijgt. En dat zijn ook de geluksmomenten die je soms ook nodig moet hebben. En je komt ongelukkig op 2-1 voor. Ja, het is een dooddoener, maar dan moet ik het nog maar zien, zeggen ze dan. Ja, het is allemaal achteraf een koe in de kont kijken.
7: Ja, zeker.
6: Nou ja, dat is het geval. Almere is op dit moment veel verder dan de Graafschap. En heeft 10 punten meer gesprokkeld dan dat de Superboeren dat hebben. Het heeft nog niet verloren dit seizoen namelijk. Het heeft met 0-3 gewonnen bij Vitesse vorige week. En met 1-4 bij de Graafschap. En volgens mij hebben we dat ook een beetje laten vallen. Dat wij de indruk hadden dat Vitesse en de Graafschap op dit moment een beetje op hetzelfde level zitten.
7: Klopt.
6: Enig verschil is dat ze in Arnhem wel al 4 punten hebben. En de Graafschap heeft er maar 1. Maar goed, het tekent zich wel een beetje af allemaal. Het is een vervelend schema, maar we kunnen er heel lang over doorlullen. Laten we dat mooi opgezegd trouwens. Maar laten we dat vooral doen zo meteen na afloop met Tycho Grotehuis. Die een verdienstelijke partij speelde. En met de trainer van vandaag. En niet alleen van vandaag. Van de komende tijd. En laten we hopen dat dat vooral zo blijft. Dat er geen paniek ontstaat bij de Superboeren. Thomas Duivenvoorde gaat dat zijn. En ik heb te doen met hem.
7: Ja, ik ook. Straks te zien bij ons op Regio 8 in het wedstrijdverslag te lezen. Hey, dankjewel, Dani.
8: Ja, geen probleem, jongens. Ik zou zeggen tot de volgende.
6: Tot later.
8: Tot later.
6: Goed weekend.
8: Dankjewel, jullie ook. En nog één ding, hè. Proost.
6: Ja.
8: De veiligheid achterin moet duidelijk omhoog. Man Without Hats, de safety dance. Dit was 8 Sport voor vandaag.

0: nou, ik ben er sowieso bij. Dus ik hoop ook elke levensgenieter van Zelhem en omstreken. Goed, ik sta hier nu in het centrum van Zelhem. Men is druk bezig met de laatste loodjes, zoals dat heet. De heren van Showline, die zijn bezig met de lamp ophangen. De boksen doen het al, die hebben we geprobeerd. En ik zit hier, oh sorry, ik sta hier bij... Hallo, hoe is uw naam?
1: Mijn naam is Carina.
0: Carina, je bent van een winkel hier?
1: Ja, van mijn vriendin uit Zelhem. Ja.
0: Jullie hebben het erop zitten voor vandaag. Hoe was het?
1: Ja, gezellig. Het was al gezellig druk in het dorp, dus...
0: Nou, je staat bijna met je winkeltje tegenover het podium. Hè?
1: Ja, zeker. Dus dat wordt een gezellige dag.
0: Wat verkoop je?
1: Kleding, sieraden, accessoires, parfum. Alles voor de vrouw en ook een heerlijke geurtje voor de man.
0: Kijk, even naar de situatie van nu. Ja. Wat zijn jullie aan het doen? Jullie hebben...
1: Wij hebben een Samibo.
0: Een Samibo? Een Samibo?
1: Ja, ja, wij kunnen helaas geen Vrijmibo doen. Oh. Omdat wij op vrijdagmiddag open zijn en werken tot 8 uur. Dus wij doen het altijd op zaterdagmiddag na 4 uur.
0: Ja. En jullie zijn te oud voor een Haribo, of niet?
1: Nee, daar lust ik ook wel. Ben ik ook gek op. Kun je wel zien, hè?
0: Ja, je ziet er heel gezond uit. Hey, maar Saribo, dat moet je even uitleggen natuurlijk, hè?
1: Ja, de zaterdagmiddagborrel.
0: En die is heel belangrijk.
1: Ja, die is heel belangrijk met personeel, hè? We moeten het vooral gezellig houden.
0: Gezellig met de collega's?
1: Ja, ja, absoluut.
0: Maar morgen is het zondag en jullie zijn gewoon geopend.
1: Ja, klopt. Van 12 tot 5. En gezellig, allemaal auto's in het dorp. Allemaal lekkernijen van de Goes en van ENF en Jamie's en Smoks uiteraard.
0: De Smoks handenrit met al die oude bakken hier in het centrum.
1: Leuk, superleuk. Ja, Zelhem op hete kolen, we hebben er weer zin in.
0: Ja, vorig jaar ook meegemaakt?
1: Ja, zeker. Waren we ook open, zaten we op een andere locatie, maar we hebben nu toplocatie. We zitten midden op de horeca.
0: Ja, het is AAA.
1: AAA, ja, helemaal waar.
0: Nou, goed, ik wens jullie een heerlijke Saribo nog even. Er moet nog wel even doorgetankt worden en gegeten, zie ik. Want er staat hier een geweldige plank met kaas en allemaal lekkere dingen. Leuke collega's. Wij spreken elkaar morgen. Voor nu een hele fijne avond. Dankjewel.
1: Hetzelfde. Doei, doei.

0: Elke levensgenieter is vanavond te vinden hier in Zelhem, in het centrum. Ach, het wijst zichzelf wel een heel leuk, gezellig, leuk aangekleed festivalterrein. En het leuke is, alle ondernemers doen mee. Dus ook de Smoks. En bij mij staat Wilfried. Wilfried, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Nou, zometeen gaat het los om 9 uur, hè?
1: Ja, dat klopt. We hebben een feesttent staan en terrassen helemaal nog mooi uitgezet. De barretjes zijn er, dus muntverkoop. Dus mensen kunnen komen, dus heerlijk.
0: Geweldig aangekleed hier, stoeltjes. Je kunt staan, je kunt zitten. Allemaal geweldige parasols, grote parasols staan hier. En ja, je zit hier wel eerste rang vlak voor het podium, hè?
1: Dat klopt.
0: Wat heb jij met de muziek die vanavond komt?
1: Geen idee. Nee. Ik ben niet alleen dus voor de bediening. Dus ik heb de rest nog niet gehoord hoe of wat.
0: Americano muziek. Ik weet zeker dat je het leuk gaat vinden. Ik zie je morgen weer waarschijnlijk. En dan gaan we het er nog eens over hebben. Ik weet zeker, echt, dat zeg ik niet omdat ik nou in de uitzending zit. Maar ik weet zeker, want het is namelijk muziek voor jong en oud.
1: Oké, nou leuk.
0: Toch. Wat kunnen we vanavond verder bij de Smoks verwachten?
1: Nou, je kan niet, mensen kunnen niet eten, drinken. Toilet zien we wel vanavond. Dus.
0: Keuken blijft lekker open, lekker borrelhapjes, lekker.
1: Ja, klopt.
0: En de barbecues gaan vanavond ook nog aan?
1: Nee. Barbecue hebben we niet.
0: Geen barbecue. Nou, ik zie allerlei smokers hier staan, dus ik weet even niet wat nou waarbij hoort. Maar jullie zijn lekker geopend.
1: Ja, we zijn natuurlijk verschillende zaken. Hè. Wij zijn dus van eterij en tapperij de Smoks. Dan hebben we dus de Groes. En daar zit nog een kipgedeelte. Dus die zullen waarschijnlijk iets van
0: kippen
1: doen.
0: Iets met kip?
1: Ja, iets met kip.
0: McNuggets?
1: Ja, dat zou iets kunnen. Ja.
0: Kipnuggets.
1: McDonald's hier.
0: Ik denk wel wat lekkere dingen als kipnuggets natuurlijk. Hè. Goed, nou, ik wens jou en je team heel veel plezier vanavond. En morgen de grote dag, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Morgen. En het wordt mooi weer morgen. Een paar druppels voor de stof. Maar het wordt gewoon weer mooi weer. De toegang is gratis hier. Kom vanavond gezellig allemaal naar Zelhem. Om 9 uur trappen we aan. En om 8 uur gaan alle barren los. Dankjewel.
1: Dat klopt. Nou, veel plezier vanavond.

0: nieuw bij Albert Heijn het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1+1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
1: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar €24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
11: Bij de hoofdstad van het West-Afrikaanse Niger, Niamey, zijn explosies gehoord. Muitende militairen zijn in vuurgevechten verwikkeld bij het vliegveld en bij gebouwen in de regeringswijk, zoals het presidentieel paleis.
8: De militairen tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek, 7 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
11: Bij de

0: extremistische groeperingen gelieerd aan Al-Qaeda en IS. De autoriteiten hebben burgers in Jamé aangeraden om binnen te blijven en ze proberen met ordentroepen de rust te herstellen. Een Franse rechter heeft geoordeeld dat de borstkanker van een voormalige stewardess van Air France een beroepsziekte is. Zij had de zaak aangespannen omdat zij in 30 jaar tijd in meer dan 12.000 vlieguren was blootgesteld aan straling en rokende passagiers. De uitspraak kan belangrijk zijn voor andere stewardessen en piloten. Die hebben volgens onderzoek het hoogste risico op het oplopen van de ziekte. Er kan sinds vrijdag door een technische storing niet worden ingelogd bij het Centraal Justitieel Incassobureau CJIB. Het bureau dat onder meer wordt gebruikt voor het betalen van boetes. Overtredingen zijn door een interne fout aan de verkeerde personen gekoppeld. Hierdoor kunnen mensen informatie gezien hebben die niet voor hen bedoeld was en zijn mogelijk ook brieven verstuurd met verkeerde informatie. Het CJIB heeft het datalek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het aantal doden van de overstromingen in Nepal is opgelopen tot 682. Enkele duizenden mensen worden nog altijd vermist. De autoriteiten melden dat er inmiddels 261 vermiste toeristen zijn gevonden, waaronder uit België en Duitsland. Drie Nederlanders worden nog vermist. Het reddingswerk werd tijdelijk stilgelegd uit vrees voor nieuwe overstromingen, maar is nu weer op gang gekomen. Het weer, half tot zwaar bewolkt, in de avond en nacht plaatselijk regen en een temperatuur die zakt naar zo'n 16 graden, morgen wisselvallig. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
1: 18 plus, speel bewust.
2: Ja? Echt serieus?
3: Zo.
2: Wat een geld!
4: 50.000, godverdikke me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Lachend naar het vogeltje! Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18+,

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op Welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
4: Nu al, hè? Dus niet straks.
5: Fans van Voordeel.
3: Aldi. Hey, ben je er weer?
6: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
3: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
6: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
3: Ja, lekker. Je
7: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: Hero Cassis, diverse smaken per fles, maar 1,29.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Fans van Voordeel.
3: Aldi.

0: Zeker weten. En dit jaar, jawel, een dag eerder gaan we beginnen. Vanavond om 9 uur wordt hier de boel aangetrapt in Zelhem, in het centrum. Zelhem op hete kolen. Straks alles over de Smoks Hannerit, die morgen om rond een uur of 9 begint. Morgen ook natuurlijk Zelhem op hete kolen met dat bijzondere programma. Maar laten we naar vanavond gaan, zaterdag. Het blijft bijna droog hier in Zelhem. En bij mij staat Hendrik-Jan. Goedenavond.
1: Hey, goedenavond.
0: Daar zijn we weer voor de tweede editie.
1: Ja, mooi dat je er weer bent, maar welkom.
0: Ja, zeker weten. En het ziet er weer gezellig uit. Ik kijk hier om me heen en dan ben ik voor mijn gevoel ook weer in Zelhem op hete kolen. Geweldig aangekleed en muzikaal. Wat gaat er vanavond gebeuren?
1: Wat je al zei, vanavond voor de eerste zaterdagavond erbij. En de eerste band is Little Mike and the Big Beat. En dat is een super vette Nederlandse band. Rootsmuziek met blazers erbij. En het is een beetje Americana muziek. Maar super relaxte. Eigenlijk zoals het hele weekend in het teken staat van de rootsmuziek eigenlijk. Ja,
0: maar wat is dat voor muziek?
1: Het is een beetje Louisiana-achtige vibe. Het is moeilijk te omschrijven. Een beetje Mariana gevoel eigenlijk. Dat is misschien wel wat het omschrijft.
0: Goede muzikanten, lekker relaxed. En wat me vorig jaar ook opviel, jong en oud, hè?
1: Ja, nou, dat proberen we ook natuurlijk zo te houden. En kijk, we hebben natuurlijk geen DJ's voor de jeugd of zo, maar daar kiezen we ook bewust voor. Het is juist leuk om de jeugd ook kennis te laten maken met gewoon goede muziek.
0: Geweldig terras zie ik hier staan met mooie alle parasols erboven, overkappingen, eten en drinken. En hey, de toegang?
1: Die is natuurlijk gratis.
0: Ja. Vanavond, hoe laat gaan jullie beginnen?
1: Om 8 uur gaat de bar open en om 9 uur, zo'n beetje 9:30, begint de eerste band.
0: In het centrum van Zelhem, Zelhem op hete kolen. Komt alle vanavond vanaf 8 uur zijn de barren los. Dus hey, kom lekker en de toegang is gratis.

0: Ja, het begint vanavond officieel om 9 uur het programma. Om 8 uur gaan de barren los. Maar ja, er zijn allemaal horecazaken hier. En daar zitten natuurlijk al mensen lekker te genieten van een happy. Maar ook lekker met een kopje koffie of met een biertje of een warme chocolademelk. En bij mij staat Ricky. En Ricky, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Jij komt uit Zelhem.
1: Ja hoor.
0: Kun je nog herinneren vorig jaar?
1: Nee.
0: Vorig jaar ben je niet geweest?
1: Nee, was erg ziek.
0: Oké, toen kon het even niet, hè? Maar ja, vanavond natuurlijk Americano-muziek. Zeg jou dat wat?
1: Nee.
0: Dat ga je mooi vinden. Dat beloof ik je bij deze. Dat vind je mooi. En morgen ook natuurlijk. Kom je morgen ook?
1: Ja, dat was wel een plan.
0: Als het kan, dan ga je morgen even kijken. Nou, het leuke is eigenlijk, en ik kom best wel op veel festivals. Zelhem op hete kolen. Nou, je ziet allemaal installaties, boxen zie je allemaal staan. En dan denk je, nou, als die losgaan, dan zal het maar hard gaan.
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Nou, ik denk het niet. Dat is het leuke juist van Zelhem op hete kolen. Als je voor het podium staat, dan kun je lekker swingen. Maar ga je 10 meter naar achter, dan heb je nergens meer last van. Dan kun je gewoon normaal praten.
1: Oké.
0: Dat is wel belangrijk. Hey, ik zie dat de bitterballen ook bezorgd zijn.
1: Ja.
0: Wie zit hier gezellig bij je?
1: Bij mijn vriend Fokker.
0: Fokker? En Fokker komt niet uit Zelhem, hè?
1: Nee, ik kom uit Doetinchem.
0: Uit Doetinchem, oh, dat vond ik zelf ook. Mooie stad, Fokker, hè? Hey.
2: Beetje druk.
0: Ja, een beetje druk, dat wel, ja. Hij heeft de mond vol met bitterballen. Ga je ook lekker genieten, Ricky. Heel veel plezier. Leuk dat jullie er zijn. En geniet van Zelhem op hete kolen. Dankjewel.
1: Fijn, dankjewel.

0: Jongens, eten!
1: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
2: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
3: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
9: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
10: Is regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op regio 8.
12: De koepelorganisatie van de geestelijke gezondheidszorg, GGZ, wil vrijheidsbeperkende vormen van zorg terugdringen. Dat zegt de dienst in een reactie op de excuses van de regering voor de misstanden in de gesloten jeugdzorg. Blijvende aandacht is nodig zodat jongeren tijdig passende hulp krijgen in een veilige en menswaardige omgeving. Zorgminister Sterk erkende eerder vandaag het fysieke, mentale en soms ook seksuele geweld waarmee jongeren te maken hebben gehad. De Turkse regering heeft de Oekraïense ambassadeur in Ankara op het matje geroepen om te protesteren tegen de droneaanvallen op Turkse handelsschepen in de Zwarte Zee. Eerder deze week werd een Turks schip geraakt en ook het schip dat het probeerde weg te slepen werd toen aangevallen. Eerder had Turkije er al bij zowel Rusland als Oekraïne op aangedrongen jongeren tijdig passende hulp krijgen in een veilige en menswaardige omgeving. Zorgminister Sterk erkende eerder vandaag het fysieke, mentale en soms ook seksuele geweld waarmee jongeren te maken hebben gehad. De Turkse regering heeft de Oekraïense ambassadeur in Ankara op het matje geroepen om te protesteren tegen de droneaanvallen op Turkse handelsschepen in de Zwarte Zee. Eerder deze week werd een Turks schip geraakt en ook het schip dat het probeerde weg te slepen werd toen aangevallen.

0: aanvallen van commerciële schepen op de Zwarte Zee. Bij de hoofdstad van het West-Afrikaanse Niger, Niamey, zijn explosies gehoord. Muitende militairen zijn in vuurgevechten verwikkeld bij het vliegveld en bij gebouwen in de regeringswijk, zoals het presidentieel paleis. De militairen zijn ontevreden over de aanpak van extremistische groeperingen gelieerd aan Al-Qaeda en IS. De autoriteiten hebben burgers in Niamey aangeraden om binnen te blijven en ze proberen met ordentroepen de rust te herstellen. Een Franse rechter heeft geoordeeld dat de borstkanker van een voormalige stewardess van Air France een beroepsziekte is. Zij had de zaak aangespannen omdat zij in 30 jaar tijd in meer dan 12.000 vlieguren was blootgesteld aan straling en rokende passagiers. De uitspraak kan belangrijk zijn voor andere stewardessen en piloten. Die hebben volgens onderzoek het hoogste risico op het oplopen van de ziekte. Het weer, half tot zwaar bewolkt, in de avond en nacht plaatselijk regen en een temperatuur die zakt naar zo'n 16 graden, morgen wisselvallig. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: Ja, prachtig hè. Dat jingeltje dat heeft Hendrik Jan vorig jaar gemaakt. Een Bourgondisch pleinfeest en proeverij. En dat is precies wat Zelm op hete kolen is. Ik sta hier bij de mannen van de techniek en ik sta bij...
1: David.
0: David, hij is van Showline. En ja, jullie stonden vorig jaar ook hier, jij niet. Maar toch even grappig om even een beetje positief te beginnen. Heel vaak heb je bij festivals dat muziek te hard staat.
1: Dat klopt.
0: En heel vaak storen mensen zich eraan. Alleen vorig jaar was een van de complimenten, vond ik heel erg lachen, dat niemand geklaagd heeft over het geluid. Iedereen juist heel positief was. Dat jullie echt perfect rekening houden met het volume.
1: Nou ja, ik denk dat het belangrijk is, zeg maar, dat de muziek goed is. En dat het volume ook niet te hard is. Want het is natuurlijk mooi om gewoon een gezellig biertje te drinken met elkaar. Dat je ook nog lekker met elkaar een gesprekje kunt voeren. En dat het gewoon een gezellige avond is. Zonder dat mensen met pijn in de oren naar huis in gaan, zeg maar.
0: Als de kwaliteit van de band goed is, de kwaliteit, nou die is goed bij Showline, van het geluid ook goed, dan hoef je ook niet hard.
1: Nee, dat klopt. En dan hoef je ook niet veel te doen. Hoe beter de muziek is en hoe beter de muzikant, hoe makkelijk het voor ons ook is om het ook op een laag volume te houden, zeg maar. Dus,
0: Jullie staan mooi hier overdekt. De zomer is bijna voorbij, althans het festivalseizoen. Hoe was jullie zomer?
1: De zomer was druk, veel festivals en een hete zomer. Inderdaad, de zomer komt een beetje ten einde. Het is een beetje natte vandaag, maar dat mag de pret niet drukken, denk ik.
0: Het zijn een paar droppeltjes tegen het soft natuurlijk. Hey, dankjewel. Succes voor jou en je team vandaag en morgen. Showline verzorgt het geluid hier zo. Nou ja, beter is er niet in de regio. Dankjewel.
1: Ook bedankt.

0: Ja, daar zijn we dan even voor 9 uur. We zijn er helemaal klaar voor. Het is hier lekker, gezellig. Het is gevuld. Nieuws over de band. Want Mike heeft jou gebeld, begrijp ik. Niet Steve, maar Mike.
1: Ja, Mike heeft me gebeld dat hij vanavond niet op het podium staat. Ik had een foutje gemaakt straks. Nee, het is Little Steve.
0: Little Steve en de Big Band. Lekkere Americano-muziek. Gewoon lekker hier in de open lucht. Met alles en iedereen uit Zelhem en omgeving. Zelhem op hete kolen. Vanavond begint het voor de allereerste keer. Morgen, ook leuk om te weten, de Smorgs Hannerit. Waar gaat die starten?
1: Die start hier in Zelhem op het industrieterrein. En dat is een tocht van ongeveer 120 kilometer voor de auto's, voor de oldtimers. En die zijn hier rond een uur of 1 's middags weer terug. En dan begint het feest hier op het plein.
0: Oldtimers, denk heel veel mensen auto's, maar er is meer, hè?
1: Ja, ook motoren, bromfietsen, alles rijdt ermee.
0: Ja, ik heb vorig jaar, kan ik me herinneren, zo'n rijtje met allemaal die brommers gezien van Kreidler, Zundap, al die brommers nou die tientallen jaren oud moeten zijn, maar die zijn bijna in nieuw staat, hè?
1: Ja, dat zijn echt freaks. Ik heb een keer bij zo'n Zundap club meegereden, maar dat is prachtig. Je ziet oude kerels van 60 helemaal met een Zundap shirt aan en die leven daarvoor. Dat is hun speelgoed en die dingen zijn gewoon duizenden euro's waard, want die worden alleen maar bewaard eigenlijk. Maar de meeste zijn gewoon als nieuw, inderdaad.
0: Ja, die meeste mannen zorgen beter voor hun brommer als voor hun vrouw, heb ik soms de indruk. En ook met de hele layout, alles klopt. Met jassen, met speciale dit en dat.
1: Ja, nee, dat klopt. Ja, ik weet niet hoe vaak jij jouw vrouw poetst.
0: Nou, niet... Nee, dat leg ik je zo even uit. Maar dat is ook het leuke. Het zijn dus die auto's die morgen door het hele centrum na de Smorgs Hannerit hier opgesteld staan. Je kunt die kijken. De eigenaars staan er vol trots bij. Die er alles over willen vertellen. Maar dat is ook bij de brommers hartstikke leuk. Goed, we gaan hem zo over een paar minuten aantrappen hier zo in Zelhem. Je kunt nog komen. De toegang is gratis. Zelhem op hete kolen. Vanavond met Little Steve en de Big Beat. En ik spreek jullie morgen weer even na 9 uur tijdens de start van de Smorgs Hannerit. Tot morgen.

0: tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Belsimpel kan het zijn.
1: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor 12 euro... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
10: Israëlische kolonisten hebben vandaag het Palestijnse dorp Kusra op de bezette westelijke Jordaan-oever aangevallen. Het Israëlische leger heeft de kolonisten verjaagd en hun auto's in beslag genomen. De relschoppers hadden brand gesticht en met stenen gegooid. Toen het leger achter hen aankwam, verstopten ze zich in een bewoond huis. Daaruit zijn ze door het leger verwijderd. Er zijn voor zover bekend geen aanhoudingen verricht. In het Spaanse Cullera zijn 2 mensen omgekomen in de hot tub van hun vakantievilla. Het gaat om een 48-jarige man uit Nieuw-Zeeland en zijn 51-jarige vrouw. De lichamen werden dinsdag door hun kinderen gevonden. In en om de hot tub zijn bloedsporen aangetroffen. Volgens de onderzoekers is de man mogelijk door een technische storing aan het afvoerrooster vastgezogen, waarna het zijn vrouw niet lukte om hem te bevrijden en de beiden kwamen te overlijden. De koepelorganisatie van de geestelijke gezondheidszorg, GGZ, wil vrijheidsbeperkende vormen van zorg terugdringen. Dat zegt de dienst in een reactie op de excuses van de regering voor de misstanden in de gesloten jeugdzorg. Blijvende aandacht is nodig zodat jongeren tijdig passende hulp krijgen in een veilige en menswaardige omgeving. Zorgminister Sterk erkende eerder vandaag het fysieke, mentale en soms ook seksuele geweld waarmee jongeren te maken hebben gehad. De Turkse regering heeft de Oekraïense ambassadeur in Ankara gehouden. De koepelorganisatie van de geestelijke gezondheidszorg, GGZ, wil vrijheidsbeperkende vormen van zorg terugdringen. Dat zegt de dienst in een reactie op de excuses van de regering voor de misstanden in de gesloten jeugdzorg. Blijvende aandacht is nodig zodat jongeren tijdig passende hulp krijgen in een veilige en menswaardige omgeving. Zorgminister Sterk erkende eerder vandaag het fysieke, mentale en soms ook seksuele geweld waarmee jongeren te maken hebben gehad.

0: droneaanvallen op Turkse handelsschepen in de Zwarte Zee. Eerder deze week werd een Turks schip geraakt en ook het schip dat het probeerde weg te slepen werd toen aangevallen. Eerder had Turkije er al bij zowel Rusland als Oekraïne op aangedrongen om te stoppen met het aanvallen van commerciële schepen op de Zwarte Zee. Het weer, half tot zwaar bewolkt, in de avond en nacht plaatselijk regen en een temperatuur die zakt naar zo'n 16 graden, morgen wisselvallig. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
1: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
2: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dusty wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
3: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
8: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
9: Oké, we gaan.
10: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.

0: ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes!
4: Esso, omdat elke rit telt.
6: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op Welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
2: Bij een steekpartij in de buurt van station Amsterdam Centraal zijn 4 gewonden gevallen. De dader en zijn 3 neergestoken slachtoffers. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De dader is als verdachte aangehouden. De melding van het incident kwam om 19:30 in de avond. Het gebeurde op de Ruiterkade aan het IJ, aan de noordzijde van het station. De politie roept getuigen op om zich te melden. De nieuwe koning van Noorwegen, Haakon, heeft zijn eerste toespraak gehouden. In zijn eerste speech als koning verklaarde hij op de Noorse tv klaar te zijn voor de taak die op hem wacht. En hij haalde herinneringen op aan zijn vrijdag overleden vader Harald V. Dinsdag zal Haakon officieel de eed afleggen in het Noorse parlement. Israëlische kolonisten hebben vandaag het Palestijnse dorp Qusra op de bezette westelijke Jordaan-oever aangevallen. Het Israëlische leger heeft de kolonisten verjaagd en hun auto's in beslag genomen. De relschoppers hadden brand gesticht en met stenen gegooid. Toen het leger achter hen aankwam, verstopten ze zich in een bewoond huis. Daaruit zijn ze door het leger verwijderd. Er zijn voor zover bekend geen aanhoudingen verricht. In het Spaanse Cullera zijn 2 mensen omgekomen in de hot tub van hun vakantievilla. Het gaat om een 48-jarige man uit Nieuw-Zeeland en zijn 51-jarige vrouw. De lichamen werden dinsdag door hun kinderen gevonden. In en om de hot tub zijn bloedsporen aangetroffen. Volgens de onderzoekers is de man mogelijk door een technische storing aan het afvoerrooster vastgezogen, waarna het zijn vrouw niet lukte om hem te bevrijden en de beiden kwamen te overlijden. Het weer. Plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. De temperatuur zakt naar 16 graden. Morgen wisselvallig en een middagtemperatuur van 21. Tot zover het radionieuws op Regio 8. Technische storing aan het afvoerrooster vastgezogen, waarna het zijn vrouw niet lukte om hem te bevrijden en de beiden kwamen te overlijden. Het weer. Plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. De temperatuur zakt naar 16 graden. Morgen wisselvallig en een middagtemperatuur van 21. Tot zover het radionieuws op Regio 8. Het weer.

deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel.

0: Business. Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.

0: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja. Echt serieus?
4: 7, 7, 7, 7, 7.
3: Oh, wat een geld.
4: 5.000, potverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus.

0: Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
2: De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem om te brengen. Zijn woning en routines zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. De Amerikaanse president Trump zal de herdenking van 9-1-1, de terreuraanslagen van 25 jaar geleden, niet in New York bijwonen. Volgens media zoals CNN en de New York Times wilde hij aanvankelijk wel naar Ground Zero, de plaats van de aanslag op de Twin Towers in New York, komen, maar trok hij zich terug nadat hem duidelijk werd gemaakt dat hij daar geen toespraak mag houden. Trump ontkent dat verhaal. Hij spreekt nu wel op de 9-1-1-herdenking in Washington. Bij een steekpartij in de buurt van station Amsterdam Centraal zijn 4 gewonden gevallen. De dader en zijn 3 neergestoken slachtoffers. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De dader is als verdachte aangehouden. De melding van het incident kwam om 19:30 in de avond. Het gebeurde op de Ruiterkade aan het IJ, aan de noordzijde van het station. De politie roept getuigen op om zich te melden. De nieuwe koning van Noorwegen, Haakon, heeft zijn eerste toespraak gehouden. In zijn eerste speech als koning verklaarde hij op de Noorse tv klaar te zijn voor de taak die op hem wacht. En hij haalde herinneringen op aan zijn vrijdag overleden vader Harald V. Dinsdag zal Haakon officieel de eed afleggen in het Noorse parlement. Het weer, plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Aan de kust windkracht 7. De temperatuur zakt naar 16 graden. Overdag wordt het wisselvallig bij een middagtemperatuur van 21. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
3: 18 plus, speel bewust.
4: Ja. Echt serieus?
5: Zo.
4: Wat een geld.
6: 1000, potverdikke me.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welkoop, weet wat te doen.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Extra fris voordeel bij Trekpleister. Nu 50% korting op de productie.
6: 50.000, potverdikke me.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Extra.

0: Ga vandaag toch naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
0: Ook extra voordelig bij Trekpleister, WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.

0: Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
3: Aldi, gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koutabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
0: Nu ook bij Aldi, goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6 Bri Kiwi Gold, 500 gram maar 2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten, 300 gram maar 1,25. Aldi.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Jongens, eten!
7: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
8: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
13: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
14: Rijkswaterstaat raadt aan om vanaf maandag 7 september... de snelweg A2 tussen Everdingen en Deil richting 's-Hertogenbosch te mijden. Daar zal dan nieuw asfalt worden aangebracht. De werkzaamheden gaan 6 weken duren. Ook verkeer in tegengestelde richting zal er last van hebben... omdat er ook aan hun kant een rijstrook uitvalt. In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam zal vandaag een herdenkingsdienst voor de overleden koning Harald worden gehouden. Het gebouw, ook wel de Zeemanskerk genoemd, is deze zondag geopend tussen 11 en 4. De herdenkingsdienst voor de Noorse koning begint om 12 uur. De Noorse vorst Harald V overleed vrijdag in Oslo op 89-jarige leeftijd. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem om te brengen. Zijn woning en routines zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. En in Noorwegen is een 14-jarige jongen aangehouden die in een gestolen lijnbus rondreed. Het was al de 4e keer in een jaar dat hij dat deed. Toen een passagier bij een bushalte de jongen zag en niet instapte, maar de politie belde, gaf hij gas. Maar omdat hij moest stoppen voor een file, kon hij door de politie worden aangehouden. Ook een andere tiener die in de bus als passagier zat, is gearresteerd. Het weer, plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Aan de kust windkracht 7. De temperatuur zakt naar 16 graden. Overdag wordt het wisselvallig bij een middagtemperatuur van 21. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
2: Rijkswaterstaat raadt aan om vanaf maandag 7 september... de snelweg A2 tussen Everdingen en Deil richting 's-Hertogenbosch te mijden. Daar zal dan nieuw asfalt worden aangebracht. De werkzaamheden gaan 6 weken duren. Ook verkeer in tegengestelde richting zal er last van hebben, omdat er ook aan hun kant een rijstrook uitvalt. In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam zal vandaag een herdenkingsdienst voor de overleden koning Harald worden gehouden. Het gebouw, ook wel de Zeemanskerk genoemd, is deze zondag geopend tussen 11 en 4. De herdenkingsdienst voor de Noorse koning begint om 12 uur. De Noorse vorst Harald V overleed vrijdag in Oslo op 89-jarige leeftijd. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem om te brengen. Zijn woning en routines zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. En in Noorwegen is een 14-jarige jongen aangehouden die in een gestolen lijnbus rondreed. Het was al de 4e keer in een jaar dat hij dat deed. Toen een passagier bij een bushalte de jongen zag en niet instapte, maar de politie belde, gaf hij gas. Maar omdat hij moest stoppen voor een file, kon hij door de politie worden aangehouden. Ook een andere tiener die in de bus als passagier zat, is gearresteerd. Het weer, plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Aan de kust windkracht 7. De temperatuur zakt naar 16 graden. Overdag wordt het wisselvallig bij een middagtemperatuur van 21. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
2: Rijkswaterstaat raadt aan om vanaf maandag 7 september de snelweg A2 tussen Everdingen en Deil richting 's-Hertogenbosch te mijden. Daar zal dan nieuw asfalt worden aangebracht. De werkzaamheden gaan 6 weken duren. Ook verkeer in tegengestelde richting zal er last van hebben, omdat er ook aan hun kant een rijstrook uitvalt. In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam zal vandaag een herdenkingsdienst voor de overleden koning Harald worden gehouden. Het gebouw, ook wel de Zeemanskerk genoemd, is deze zondag geopend tussen 11 en 4. De herdenkingsdienst voor de Noorse koning begint om 12 uur. De Noorse vorst Harald V overleed vrijdag in Oslo op 89-jarige leeftijd. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem om te brengen. Zijn woning en routines zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. En in Noorwegen is een 14-jarige jongen aangehouden die in een gestolen lijnbus rondreed. Het was al de vierde keer in een jaar dat hij dat deed. Toen een passagier bij een bushalte de jongen zag en niet instapte, maar de politie belde, gaf hij gas. Maar omdat hij moest stoppen voor een file, kon hij door de politie worden aangehouden. Ook een andere tiener die in de bus als passagier zat, is gearresteerd. Het weer, plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Aan de kust windkracht 7. De temperatuur zakt naar 16 graden. Overdag wordt het wisselvallig bij een middagtemperatuur van 21.
1: Tot zover het radionieuws op Regio 8.
3: Dit uur gegarandeerd.